0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck It.
0: Met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

Yeah.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.
1: Last night then. And you'll know what this one is then.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R. Gonna get tough.

0: het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Pocket. Met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: energie.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Nou, Milou heb je al gehoord vanochtend, dus die is er weer bij, schat ik zo in.
4: Goedemorgen.
3: Wat was dat voor uitroep eigenlijk?
4: Ja, ik wou zeggen, wat een leuke muziek gaan we draaien. Maar ik was net iets te laat of te vroeg.
3: Binnen nu en een half uur onder andere Phil Collins, Harry Styles komt eraan en Starship is ook onderweg. Maar eerst het laatste nieuws met Mario Kwijtaal. Goedemorgen Mario.
5: Goedemorgen. Het heeft ruim een week geduurd, maar er kunnen weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Sinds vorige week maandag kon dat niet na een brand in een kabelgoot die ontstond door kortsluiting. Honderden kabels moesten worden vervangen en die klus bleek een stuk moeilijker dan gedacht. Maar nu kun je vanuit Rotterdam weer met de trein naar Dordrecht, Breda en België. In Rotterdam-IJsselmonde heeft de politie iemand neergeschoten gisteravond. Een man zou zijn gezien met een vuurwapen in de omgeving van de Aalsdijk. Toen hij door de politie werd aangesproken, ging hij er vandoor. De politie schoot eerst in de lucht, maar de man stopte niet. Daarna werd gericht op hem geschoten. Hij raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. De Rijksrecherche onderzoekt of de politie goed handelde of niet. Er moeten landelijke regels komen voor de kleding van boa's, wil de VVD. Nu mogen gemeenten zelf nog bepalen wat boa's wel en niet mogen dragen. Maar dat moet veranderen, schrijft de Telegraaf. In de nieuwe regels moet staan dat een kruisje of hoofddoek niet is toegestaan voor handhavers van de gemeente. Bij de politie en het leger geldt die regel al veel langer. En ondanks een telefoontje met veel invloed van president Trump is Amerika uitgeschakeld op het WK. België was veel te sterk voor het gastland. Het werd 4-1. Het laatste doelpunt werd gescoord door invaller Romelu Lukaku, die het doelpunt vierde door president Trump op de hak te nemen. Hij deed het houterige dansje van Trump na en gebaarde dat het publiek stil moest zijn. Gisteravond won Spanje ook van Portugal door een goal in blessuretijd. Het werd 1-0. Het weer zonnig en droog, het wordt 24 graden. Vanavond blijft de zon ook schijnen. Vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen wordt een kopie van vandaag zonnig, droog en 24 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
4: Dankjewel Mario. Krijg van mij de verkeersinformatie met op dit moment één file bij ons in de regio. Namelijk op de A27, Breda richting Gorkum. Tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorkum, 5 kilometer. En dan doe je 5 minuten lang over door wegwerkzaamheden.
2: Dit is Radio Rijnmond.
1: Eruit. Met Peter en Milou.
2: Radio met een grote R.

0: Origineel van de Supremes, maar in een nieuw jasje gestoken door onder andere Phil Collins. En in Nederland werd alleen deze versie van Phil een nummer 1 hit. En dat was in 1982. You Can't Hurry Love. Een hele goede morgen. Welkom op deze gloednieuwe dag.
1: Op deze brand new day.
0: Mijn fonkelnieuwe kakelverse editie live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Vanuit met Peter en Milou op Radio Rijnmond.

0: Zingt erover met die stinklucht uit Pernis. Ja, zou het er echt zo stinken?
1: Het lijkt me helemaal niks om in Pernis te wonen. Maar misschien wordt het tegendeel vandaag bewezen met die 777 jaar. Oh, en zo leuk. We mogen deze week weer noodradio's weggeven op Radio Rijnmond. Als je zometeen het signaal hoort in onze radioshow, dan stuur je onze frequentie naar de Rijnmond-app. En dan maak je dus kans op die geweldige noodradio.
0: Zo leuk.
1: We mogen de hele week er 4 weggeven in totaal. Dat is toch heerlijk? En heerlijke muziek ook onderweg. Binnen nu en 10 minuten hoor je ABBA. Starship komt eraan. De London Beat is ook onderweg. Maar eerst Harry Styles. Dit is Late Night Talking met Peter Milou op Rijnmond.

0: Deze band kwam voort uit Jefferson Airplane. Dat werd later Jefferson Starship. Maar om juridische redenen werd het uiteindelijk Starship. En ze bestaan nog steeds. Ongelooflijk, al 42 jaar zijn ze bezig op basis van deze hit We Built This City op Radio Rijnmond. En het is inmiddels 13 minuten over 6. Zometeen Richard Krajicek met zijn historische gebeurtenis. Op 7 juni 2026 schreef hij namelijk sportgeschiedenis. Maar eerst ben ik benieuwd, wie zijn er allemaal wakker op de Rijnmond-app?
1: Het is inderdaad al gezellig op de Rijnmond-app. Onder andere Wim die meldt zich, die zegt goedemorgen radiovriendjes. En Ruud die laat ook weten dat hij veilig op zijn werk is gekomen. Ik krijg een leuk goedemorgen gifje van Ted. Frans zegt goedemorgen, die is denk ik weer aan het werk. Als groente- en fruitman natuurlijk bij ons in de regio. En ook Jerry, Aad en Jacob wensen ons een fijne dag.
0: Ja, wat me wel opvalt, er zijn nog geen vrouwen op de Rijnmond-app. Ome Willem die zou vroeger gezegd hebben, zijn er hier ook meisjes in de zaal?
1: Nou, we hebben inderdaad heel veel radiovriendjes, ja. Maar nog geen vriendinnetjes.
0: Nee, maar die hebben we wel. We hebben heel veel vrouwelijke luisteraars natuurlijk. Maar meld je even via de Rijnmond-app als eerste vrouwelijke luisteraar deze ochtend. Kijken of we daar ook nog vroege vogels bij hebben. Vandaag, 7 juli 2026, is het dus precies 30 jaar geleden dat de in Rotterdam geboren toptennisser Richard Krajicek sportgeschiedenis schreef door als eerste Nederlander ooit Wimbledon te winnen. En hij onthulde gisteren dat hij bijna niet had meegedaan. Omdat hij heel slecht presteerde op dat Nederlandse grastoernooi in Rosmalen. Hij wilde zich daarom focussen op hardcourt in Amerika en hij wilde Wimbledon gewoon skippen.
1: Bizar toch, als je dat nu beseft.
0: Ja, en heeft hij uiteindelijk ruzie gehad en een felle discussie gevoerd met zijn coach. En dan ging hij uiteindelijk toch naar Wimbledon en heeft hij de finale gehaald. En die finale heeft hij ook gewonnen. Nou ja, de rest is natuurlijk gewoon geschiedenis.
1: Maar ik weet toevallig dat de tennis ook bestaat uit heel veel bijgeloof. En ik ben benieuwd, heb jij ook bijgeloof gehad tijdens die wedstrijden?
2: Ochtends, wat ik altijd had, waarmee je begint, zal ik maar zeggen. En nam ik pannenkoeken voor het ontbijt. Ja. En met een beetje aardbeienjam, dat vond ik lekker. En dat is eigenlijk het grootste bijgeloof wat ik had. Sommige spelers die eten iedere avond hetzelfde. Nou, dat kon ik niet.
0: Je hebt toch ook met het stuiteren van de bal tijdens de wedstrijd?
2: Ja, maar dat was niet specifiek voor daar. Nee. Dit is echt specifiek. Maar inderdaad, ik stuitte altijd oneven.
0: Altijd oneven?
2: En, ja, oneven. En ik heb voor mij nooit één keer gestuiterd. Maar 3 keer, 5 keer, 7 keer de stoting. En dat telde ik altijd 1, 2, 3. Oh nee, voelde niet goed. 4, 5. Nog niet goed. 6, 7.
0: Mooi hoe dat werkt.
2: Dus dat eigenlijk. Maar, en over het algemeen, als je liep je niet echt over de lijnen. Dus wandelen, dus niet hard lopen natuurlijk. Zeg maar, tijdens het punt liep je overal overheen. Maar tussen de punten dan niet over de lijnen vaak. Maar dat heeft volgens mij iedere speler ongeveer.
0: Oh, wat ben je druk dan op zo'n wedstrijd met allemaal van die bijgeloofdingen. Ja. En ik begreep trouwens dat je de avond voor de finale nog een filmscène hebt teruggekeken. Welke was dat?
2: Ja. Nou, ik heb een hele film gekeken. Het hotel was een videotheek. En ik dacht, ik wil een film kijken. Maar ik wil wel zeker zijn dat ik niet denk, dit is 1,5 uur van mijn leven die ik nooit meer terugkrijg. Want dat soort films heb je natuurlijk ook wel eens.
0: Ja, precies.
2: En dus ik nam Coach Braveheart, want dat vond ik een mooie film. Die kende ik. Dus ik heb de hele film gekeken. En slapen. En de volgende ochtend bij het ontbijt in mijn kamer dacht ik van ja, toch nog even die scène terugkijken dat Braveheart en Mel Gibson de troepen toespreekt voordat ze de Engelsen. Dat vond ik echt inspirend, mooi. Hè. Die mensen gaan vechten voor hun leven. Die gaan waarschijnlijk allemaal dood ongeveer. Ja. Dus dan ben je wel gemotiveerd, denk ik, om extra hard te vechten.
0: Ja, dan ben je wel gemotiveerd om extra hard te vechten. En dus die finale tegemoet te gaan tegen Washington. Dat was de tegenstander. En ja, hij won glansrijk, hè?
3: Ja, Richard Krajicek wint Wimbledon 1996. Fenomenaal. Grandioos.
0: Ja, is toch fantastisch hè, dat die Rotterdamse trots, dat hij gewonnen heeft.
1: Eigenlijk heeft hij 2 tips gegeven hè, om het te winnen. Pannenkoeken eten en 3 keer stuiteren.
0: Ja, en Braveheart kijken, die laatste speech in die film. Zometeen de London Beat en Cresip, eerst ABBA. Dit is Dancing Queen bij Radio Rijnmond.

0: Dancing Queen op Radio Rijnmond. ABBA op je favoriete radiozender.
1: Het WK van 2026. Je bent erbij met Peter en Milou.
0: Yes, tijd voor de WK-update van Milou en Peet.
2: Want welke wedstrijden werden er gisteravond en vannacht gespeeld en welke staan er vandaag op het menu?
0: Ja, dat was natuurlijk veel te doen om die rode kaart van Donald Trump. Nou ja, daar kwam het wel een beetje op neer. Hij heeft hem uiteindelijk een soort van teruggetrokken natuurlijk door Infantino in te zijn. Van nou, deze rode kaart van Balken, die is onterecht en die moet teruggetrokken worden. Nog even een korte flashback naar wat Donald Trump gisteren zei.
3: Yes, I asked for a review by FIFA, and that wasn't a foul. I think they made a really brilliant decision. I think the referee's call was horrible. And nobody talks about that. They talk about the red card like it's fine. Red card. I didn't know what the hell a red card was. When I found out, I said, you got to be kidding. This guy just hands up. Okay, your best player's up.
0: Hij wist niet wat een rode kaart was. Ja, nee. Dat is natuurlijk bizar, hilarisch en triest tegelijk.
2: Gekke Amerikanen.
0: Ja, maar weet je, dat die Donald Trump dit dan zegt tegen de FIFA is één ding. Maar dat de FIFA zijn oren laat hangen naar deze maloot, dat is natuurlijk het meest bizarre van het verhaal.
2: Ze zijn gewoon bang dat ze allemaal het land uit worden gezet.
0: Ja, ik denk het ja. De Rode Duivels die waren in Seattle in ieder geval met 1-4 te sterk voor de Amerikanen. Gerechtigheid voor de voetballerij. En die Valerian Balogun, de geschorste spits die dus dankzij inmenging van Donald Trump alsnog speelde, kon zijn land niet redden.
4: Voor Balogun zit de wedstrijd erop. Hij zal met weinig genoegen terugdenken aan deze wedstrijd in Seattle. Voor altijd verbonden aan het ingrijpen van hoge hand vanuit het Witte Huis door Donald Trump. Lukaku om het helemaal af te maken. En dat gebeurt. Romelu Lukaku doet de Amerikanen nog wat extra pijn.
0: Ja, nog wel even een kleine slag om de arm natuurlijk. Het is nog geen 24 uur na de wedstrijd. Het kan zijn dat de uitslag alsnog nietig wordt verklaard door Donald Trump. Hè? En ik wou dat dit een grapje was.
2: Ik ook. En Spanje heeft zich ten koste van Portugal geplaatst voor de kwartfinales van het WK. Invaller Mikel Merino die schoot zijn land in de slotfase naar een 1-0 overwinning. En daarmee maakte hij een einde aan de WK-carrière van de 41-jarige Cristiano Ronaldo, die na afloop zijn tranen niet kon bedwingen.
0: En vandaag nog twee wedstrijden op het programma. Gedeeld topscorer Lionel Messi neemt het met Argentinië op tegen Egypte. En Zwitserland speelt tegen Colombia. En die wedstrijden zijn natuurlijk allemaal te volgen op de NOS. Zometeen Crash Simply Red komt eraan. Anouk is ook onderweg. Eerst London Beat.

0: Thinking About You, London Beat bij Radio Rijnmond. Het mooie is, ze waren anderhalve week geleden waren ze in Nederland, hè? Voor een optreden met de toppers.
1: Nee,
0: ja,
1: wat cool.
0: How low can you go? Nee, dat is hartstikke leuk natuurlijk dat ze dat deden. Zometeen Anouk, die heeft even gevraagd of we haar extra kunnen draaien, zodat ze geld van de Buma bij elkaar kan sparen voor een nieuw album. Maar eerst het nieuws zometeen met Mario Kwijtaal.
2: Grijze rook in Italië en dat kan gevolgen hebben voor je vakantieplannen. Hoe dat zit hoor je zo.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Wat doe jij als je de sirene hoort?
5: Dan open ik natuurlijk de Rijnmond-app.
4: En wat als je geen verbinding hebt?
5: Dat is een goeie.
4: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
6: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
4: Luister je deze week naar Radio Rijnmond en hoor je dit geluid? App dan gelijk 93.4 FM via de Rijnmond-app en maak kans op een noodradio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
1: Een hele goede morgen, 1 voor half 7. Je luistert naar Radio Rijnmond en je krijgt van mij de verkeersinformatie met de vier langste files bij ons in de regio op dit moment. Op de A15, Nijmegen richting Gorinchem tussen knooppunt Del en afrit Arkel, 4 kilometer, doe je 10 minuten langer over. Ook file op de A16, Breda richting Rotterdam tussen Rotterdam Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein, 6 kilometer, iets meer dan een kwartier vertraging. Dan nog een file op de A20, Hoek van Holland richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht, 7 kilometer, 10 minuten oponthoud. En tot slot ook een file op de A27, Breda richting Gorinchem tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorinchem, 7 kilometer en heb je een kwartier vertraging door wegwerkzaamheden.
0: En wat voor weer krijgen we vandaag? Ed Alders, een hele goede morgen.
7: Ja, Peter Milou, hele goede morgen. Nou ja, het ziet er voorlopig gewoon goed uit en ook zomers. Vandaag begint de dag nog even met wat wolkenvelden, maar geleidelijk aan toch mooie zonnige periode. Vooral vanmiddag flink wat zon met wat sluierbewolking en een middagtemperatuur van 24 graden. Dat ziet er dus gewoon heerlijk uit. Gisteren werd het warmer, een graad of 27. Nou, dat zullen we vandaag dan niet gaan halen, maar 24 graden is natuurlijk gewoon aangenaam. En de wind trekt aan tot matig, komt eerst uit het westen, vanmiddag dan uit het noordwesten. En morgen overdag, ja, in de ochtend toch wel tamelijk veel bewolking. Af en toe maar wat zon. Morgenmiddag komt de zon wel steeds vaker tevoorschijn. Dus dat is een mooie middag. De temperatuur morgen opnieuw zo'n 24 graden. Ja, en dat bij een matige wind uit het noordwesten.
0: Dankjewel Ed Alders. Voor zover over een uur nog meer weer. Het is 6:30. Tijd voor de hoofdpunten, Mario Kwijtaal. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Bij Rotterdam Stadion is alles weer aan elkaar geknoopt en de treinen kunnen eindelijk weer rijden. Vorige week was er brand, waardoor het treinverkeer ruim een week stil lag. Maar om 5:00 vanmorgen ging de eerste trein er weer langs. Gisterochtend stonden er nog lange rijen voor het station in Dordrecht. Een minderjarige is in Schiedam aangehouden met een groot kapmes op zak gisteravond. Iemand zag het kind lopen en belde de politie. Die hebben het mes daarna van straat gehaald. Waar in Schiedam het gebeurde en hoe oud de minderjarige was, is niet bekend. En let even extra op als je vandaag met het vliegtuig naar het zuiden van Italië vertrekt. Vluchten naar Sicilië zijn vertraagd of gaan zelfs helemaal niet, omdat de vulkaan Etna is gaan roken. Dat begon afgelopen weekend al, maar nu hangt er een aswolk boven het Italiaanse eiland. Tot zeker 10:00 vanmorgen zijn alle vluchten van en naar Sicilië geannuleerd. Sommige vluchten worden omgeleid naar andere vliegvelden op het vasteland van Italië. Maar op Rotterdam Airport is de Transavia-vlucht van 8:15 naar Catania op Sicilië al geschrapt.
0: Jeetje, ik heb een vakantie geboekt naar Italië. Hoe lang doet Edna erover om te roken?
2: Ga ik voor je uitzoeken.
0: Even een rookpauze ingelast, hè?
4: Dit is Radio Rijnmond.
0: Zometeen Simply Red en Stella Lefty. Eerst Anouk voor je.

0: Het is Radio Rijnmond met Anouk en Are You Kidding Me? Het is natuurlijk een geweldige zangeres, maar het blijft ook een aparte vogel. Want ze heeft een hekel aan optreden. Ze doet het alleen maar voor geld, hè? En ze werkt nu aan een nieuw album. En ze zegt tegen haar fans, als jullie nou nog een album willen, dan moet ik wel een crowdfunding starten. Want het wordt allemaal veel te duur. Dus ze bedelt om geld bij haar fans om een nieuw album te kunnen maken.
1: Ik zou het wel een hele coole move vinden als ze inderdaad gewoon echt een crowdfunding start. Het zou wel Anouk-achtig zijn.
0: Ja, dat wel. Maar sorry, als je het niet leuk vindt om op te treden en als een album niks opbrengt, ja, misschien moet je op een gegeven moment wat anders gaan doen. Er zijn ook mensen die bij de HEMA werken of elders, weet je wel. Ga je dat toch doen?
1: Ja, maar weet je hoeveel kinderen zij heeft? Ze moet ze allemaal onderhouden. Ze moet ze eten geven. Weet je hoe belangrijk het is?
0: De meeste zijn inmiddels ook wel het huis uit, hè?
1: Nee, toch?
0: De eerste 12 die zijn inmiddels wel op zichzelf gaan wonen, denk ik, hoor.
1: Nou, ik woon weer thuis. En ik moet ook eten.
0: Ja, dat is waar. Dat is ook zo.
1: Want ik ben deze week en volgende week gewoon home alone.
0: Ja, je bent home alone. Je vader is op vakantie. Dus je bent eindelijk weer even alleen thuis. Dat is wel lekker natuurlijk.
1: Ja.
0: Even voor de duidelijkheid. Jouw relatie is over. En daarom ben je bij
1: ben
0: je vader
1: gaan wonen.
0: En jouw huis staat te kopen. En dat soort dingen. Dus het is even een soort van tussenperiode waar je in zit.
1: Ja. Maar ik heb gewoon weer een heel huis voor mezelf.
0: Maar
1: en ik vind
0: me
1: dat heerlijk.
0: Ja.
1: Maar ik moet opeens ook in mijn eentje gaan nadenken over wat ik ga eten. Dat heb ik al heel lang niet hoeven doen. Dus gisteren was er nog eten. Dat had mijn vader heel lief achtergelaten. Dus ik heb een heerlijke schnitzel met boontjes en aardappels op. Maar vanmiddag moet ik mijn eigen eten gaan regelen.
0: Jeetje, je lijkt wel een in de steek gelaten huisdier, zoals je erover praat.
1: Zo voel ik me ook een beetje. Nou. Maar ja, dan is de vraag, ga ik voor de hele week boodschappen doen? Of alleen voor vandaag? En dat ik dan weer morgen naar de supermarkt ga uitwerken. Ja. Wat doe jij?
0: Nou, wij doen tegenwoordig altijd weekboodschappen. En dat deden we eerst bij zo'n besteldienst. Dat doen we nog steeds eigenlijk. Alleen nu waren we het een keer vergeten. En hebben we gisteren met z'n drieën hebben we boodschappen gedaan bij de supermarkt.
1: Wat gezellig.
0: Wel super onhandig. Want Sam die wil het wagentje besturen. Ik heb eigenlijk niks te doen. Dus ik haal alleen maar dingen die ik zelf lekker vind. En mijn vrouw die werkt echt het lijstje af met dingen die we echt nodig hebben. Weet je wel. Maar we doen dus tegenwoordig weekboodschappen. En vroeger deed ik alles ad hoc per dag.
1: Dat doe ik.
0: En dan ben je bakken met geld kwijt.
1: Nou, dat doe ik. Dus ik dacht misschien moet ik ook een beetje gaan sparen voor een eigen onderkomen.
0: Ja.
1: Misschien moet ik ook weekboodschappen gaan doen. Maar weet ik veel wat ik op vrijdag lekker vind?
0: Ja, je moet echt weekboodschappen gaan doen. Je kan jezelf toch wel een klein beetje inschatten. Dingen die je lekker vindt. Je hebt echt wel een soort van top 20 gerechten. Of weet ik veel. Recepten die je kan jezelf ook verrassen. Hè? Met recepten van de supermarkt. Met de producten die de aanbieding zijn.
1: Dat is ook een goeie. Maar ik ben wel benieuwd. Welk team ben jij? Ik ben dus team per dag boodschappen doen. Jij bent team weekboodschappen doen.
0: Oh ja, dat is misschien een leuke vraag voor de luisteraars inderdaad. Ben je team dagboodschappen of team weekboodschappen? Ben je dus team Milou? Bekijk je per dag wat je in huis haalt? Of ben je team Peter en kijk je dus per week wat je in huis haalt? Of misschien doe je wel maandboodschappen. Kan ook natuurlijk. Dat je weet niet veel hoe lang van tevoren boodschappen kan doen.
1: Hamsteren.
0: Iedereen heeft wat trucjes inderdaad. Laat het me even weten. De Rijnmond-app staat voor je open. De eerste vrouwen melden zich ook al. Alida is erbij. Marjolein zegt goedemorgen. Net als Annemieke.

0: Beste van de jaren 80, 90 en nu radio met een grote R. Dit is Radio Rijnmond met Simply Red en Sunrise. En het is inmiddels 11 minuten over 6:30.
1: En ik heb nog niet echt teamleden gevonden, moet ik eerlijk zeggen. Voor de boodschappen doen. Hè? Jij bent team weekboodschappen. Ik ben team per dag boodschappen doen. Want ik ben dus anderhalve week alleen thuis. En ik twijfel of ik vandaag weekboodschappen ga doen of gewoon het per dag bekijk. Nou, Erik die laat al via de Rijnmond app weten. Goedemorgen Peter Milou, ik ben team Peter. Doe voor 1 week boodschappen. En ook Brian die zegt, ben team Peter en Milou, vrijdag gewoon een brammetje. Ja, ook lekker. Gewoon
0: dat
1: op een tartje
0: een
1: halen.
0: Ja, dat vind ik een goeie.
1: En ik heb ook nog Astrid die zegt, morgen Peter en Milou per dag boodschappen. Ik weet niet waar ik morgen trek. Nou, ik heb dus wel 1 iemand gevonden die bij mij in het team zit.
0: 1 iemand die bij jou in het team zit en die wel dagboodschappen doet. Ja, voor de rest alleen maar mensen die weekboodschappen doen. Meld je even via de Rijnmond app. Ben je team Peter en doe je weekboodschappen? Of ben je team Milou en leef je per dag? En kijk je dus wel wat je in huis haalt op die dag en waar je trek in hebt en zo. En dan haal je op vrijdag misschien net als Brian een brammetje.

0: Zometeen Marco Borsato, die wordt net wakker uit een enge droom. The Real Thing komt er ook nog aan. En dit was Stella Lefty en Boston.
1: Ik heb er nog één gevonden hoor, voor 10 Milou. 10 per dag boodschappen doen. Ja, het is Sean Jansen die zegt, ik ben 100% 10 Milou. Ik doe per dag boodschappen. Maar we krijgen dan ook een berichtje via de Rijnmond-app van Nigel. Die zegt tegen mij, in jouw geval beter om weekboodschappen te doen, toch?
0: Waarom?
1: Ja. Nou ja, omdat ik er dus een hekel aan heb. Het is niet mijn favoriete uitje.
0: Nee, als je een hekel aan boodschappen hebt.
1: Nee, dan, dus dat is ook helemaal waar.
0: Kun je beter één keer in de week doen inderdaad. Want jij ergert je werkelijk aan alles wat je in de supermarkt tegenkomt.
1: Nou, misschien wel een beetje. En Els, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Milou.
1: Welk team ben jij?
2: Team Peter, ja, spijt me.
1: Nee, het is oké. Okay. We zijn even goede vrienden. Je hebt me geen pijn gedaan, want je hebt ook goede tips voor mij.
2: Ja, nou dat klopt. Ja, nou, sowieso weekboodschappen is veel overzichtelijker. Je hoeft minder vaak die winkel in, want dat is je hobby niet. Minder tijd kwijt en ja, je houdt centjes over, denk ik. Geen impuls aankopen, in ieder geval veel minder. En als je boodschappen haalt en je hebt niet iedere dag inspiratie, dan kun je ook maaltijden voor 2 keer maken. Dan eet je maandag en woensdag bijvoorbeeld nasi of zo. En dan maak je pasta. Dat kun je ook invriezen eventueel, die saus. En dan, het is allemaal een stuk makkelijker, denk ik.
0: Ja, je maakt het leven wel een stuk makkelijker voor Milou. Ik zie er ook helemaal knikken en blij lachen naar je. Volgens mij heb je haar enorm geholpen.
2: Ja, nou ja, en weet je, als je nog recepten wil, heb ik nog wel wat recepten. En de supermarkten, die staan er vol van die foldertjes. En,
1: lekker. Internet. Kom maar door.
0: Iedereen heeft een Els nodig thuis, als ik het zo hoor.
2: Nou,
0: hey, Els, hoe is de rolverdeling bij jullie thuis, bij jou en je man?
2: Ik werk niet meer. Dus ik kook over het algemeen. Mijn man kookt ook. Als hij zin heeft om te koken, dan kookt hij prima. Maar hij gaat 's morgens om 5:45, 6 de deur uit. En die komt om 4 uur of zo thuis. Ja, die werkt in Brabant.
0: Oh ja.
2: En we wonen in Spijkenisse. Dus ja, die is ook blij als hij thuis
0: is. Ja, is het zo. Ik heb dezelfde regeling hoor, Els. Ik kook ook alleen als ik zin heb. Laatste keer was 2021.
2: Oh, nou, dan wordt het zachtjes aan tijd, toch?
0: Ja, begint weer tijd te worden inderdaad, vindt mijn vrouw toch? Ook. Els, we gaan jou uitroepen tot onze vroegste vogel. Heb je een raam of een deur?
2: Zeker, een raam aan de Spijkenisse brugkant staat open. Dus kijk uit op de brug, dus laat die vogel maar komen.
0: Daar komt hij aangevladderd. Daar komt hij. Ik laat hem los uit zijn kooi.
2: Ja.
0: Bij die spijker is hem terug. Oh, daar komt hij over. Ja.
1: Heb je hem?
2: Ja, ik heb hem. Ja.
0: En, hoe ziet hij eruit?
2: Nou, het is een ijsvogel.
0: Het is een ijsvogel?
1: Zo vind ik wel lekker.
2: Blauw. Een heel mooi klein vogeltje.
0: Ach, wat prachtig zeg.
2: Ja.
0: Toch een ingevroren vogeltje. Natuurlijk slim, hè? Je hebt weekboodschappen gedaan natuurlijk.
2: Ja, nee.
0: Nee. Hey, lieve Els, maak er een mooie dag van, hè?
2: Gaan we doen. Hartstikke fijn.
0: Allerlief voor jou. Draag hem met trots die eretitel. Vroegste vogel, die gaat naar Els Doornheim. Zometeen Marco Borsato. Eerst The Real Thing.

0: Back to the 70s. Ja, we maken af en toe gewoon een uitstapje naar de jaren 70 met The Real Thing en You to Me Are Everything.
1: Trouwens, weet je wat ik vannacht gedroomd heb?
0: Nou?
1: Ja, dat ik mijn ogen ging opmaken, dat ik er eyeliner op deed en dat die eyeliner helemaal in mijn oog kwam.
0: Ja?
1: En dat ik niks meer kon zien. En toen wilde ik mijn lens eruit halen, maar mijn lenzen waren gescheurd in mijn oog. En het ging allemaal fout.
0: De meeste dromen zijn bedrog, maar ik zal deze even opzoeken. Je hebt al zo'n AI-module, hè? Dus je make-up was uitgelopen?
1: Uitgelopen. Het zat in mijn oog.
0: Je lenzen
1: gescheurde lenzen, die wilde ik met een pincette uithalen. Ging allemaal niet meer goed.
0: Oké, zometeen de betekenis van deze droom. Wat zit erachter bij Milou? Wat speelt er op de achtergrond? Marco Borsato nu eerst. Hè? Dromen zijn bedrog op Radio Rijnmond. Stay.

0: Ik heb ondertussen even opgezocht wat jouw droom betekent, Milou.
1: Oké.
0: Dromen over uitgelopen make-up en kapotte contactlenzen in je oog symboliseren kwetsbaarheid. Een verstoorde blik op de realiteit en angst voor gezichtsverlies. Je onderbewustzijn signaleert dat de manier waarop jij jezelf aan de buitenwereld presenteert, dus je make-up, dat die niet langer stand houdt, terwijl je tegelijkertijd moeite hebt om een situatie scherp en helder te overzien. En dat is dus de kapotte lens. Kun je er wat mee?
1: Nou, nee.

0: Beyoncé en Jay-Z en Crazy in Love bij Radio Rijnmond. Het is feest in Pernisse.
1: Nou, zeker weten. En stinkt het er nou echt zo hard als de Hermes Houseband overzingt? Of is Pernisse gewoon de mooiste plek van de regio? Het dorp bestaat inderdaad 770 jaar en daarom bellen we straks met Jan van de Oudheidskamer.
0: Ja, we hebben hier ook een Pernisse in de studio zitten. En die wilde zijn vlag ophangen, maar zijn vlag is afgebroken.
1: Ja, het is vlaggendag.
0: Ja, het is toch een beetje
1: wel zielig.
0: Wat wel leuk is, we mogen deze week weer noodradio's weggeven op Radio Rijnmond. En als je zo meteen het signaal hoort in onze show, dan stuur je onze frequentie naar de Rijnmond-app. En dan maak je dus kans op die geweldige, hypersonische noodradio.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
6: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
5: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
7: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
8: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
7: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
1: Een hele goede morgen. Het is 7 uur. Je luistert naar Radio Rijnmond.
0: Zo meteen Kenny B, Bill Medley en Jennifer Warnes komen er ook aan, net als Mike and the Mechanics.
1: Maar eerst het laatste nieuws van Mario Kwijtaal. Mario, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Een glazenwasser die in Schiedam een concurrent neerstak, hoeft van het OM niet terug de gevangenis in. De celstraf die justitie eiste is net zo lang als de man al vast zat. Hij viel 3 maanden geleden een andere glazenwasser aan die in zijn wijk nieuwe klanten kwam werven. De slachtoffer kwam er met lichte verwondingen vanaf, maar de aanvaller werd opgepakt voor doodslag. Het OM vindt dat achteraf te zwaar en zegt dat het eerder zware mishandeling was. De treinen tussen Dordrecht en Rotterdam kunnen weer rijden. De schade na de brand vorige week bij Rotterdam Stadion is weer hersteld. Dat duurde wel veel langer dan gedacht, omdat er honderden kabels opnieuw aangesloten moesten worden. Ruim een week lag het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden stil. Daardoor reden er ook geen internationale treinen vanuit Rotterdam naar België, Frankrijk en Engeland, maar ook die rijden nu weer. 20 windmolens die stroom opwekken in Zeeland mogen overdag niet meer aan van de provincie. In april vloog een zeearend tegen de wieken en die overleed daardoor. Zoiets gebeurde 4 jaar geleden ook al. Volgens de Waakhond heeft het windpark daarmee regels overtreden. Zeearenden zijn beschermde dieren. Een speciaal systeem kan die herkennen en ervoor zorgen dat de wieken langzamer draaien als een vogel in de buurt komt. En schrijfster Connie Palmen krijgt de Constantijn Huygensprijs voor haar hele oeuvre. Ze ontvangt de onderscheiding omdat ze volgens de jury het talent heeft om bondig, scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. De 70-jarige Palmen debuteerde in 1991 met De Wetten. In 1998 kwam haar boek I Am uit over haar relatie met journalist Ischa Meijer, die in 1995 plotseling overleed. De prijsuitreiking is pas in januari. Het weer, zonnig en droog, het wordt 24 graden. Vanavond blijft de zon ook schijnen. Vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen wordt een kopie van vandaag zonnig, droog en 24 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Mario. Krijg van mij nog de verkeersinformatie met de 4 langste files op dit moment in onze regio. Op de A15 Rotterdam richting Nijmegen tussen Hardingsveld, Giessendam en Afrit Arkel. 3 kilometer, een klein kwartier vertraging heb je daar. Ook op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en Knopen de Bregseplein 13 kilometer, een half uur vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden op de A20. Ja, dat zorgt ook voor files op de A20. Gouda richting Hoek van Holland tussen Moordrecht en Knopen de Bregseplein 6 kilometer, een klein kwartier vertraging. En dan tot slot ook werkzaamheden op de A27. Breda richting Gorkum tussen Nieuwedijk en Industriegebied Avelingen 6 kilometer. En dan heb je een kwartier vertraging.
0: Zometeen muziek van onder andere Cameron Whitcomb, Kenny B komt eraan en deze van Mike and the Mechanics.
3: Jouw recept voor een goede start van de dag. Looking back over my
0: shoulder. Over my shoulder komt eraan.
3: Weer uit.
2: Met Peter en Milou.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmol Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmol Alexandrium.
11: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
12: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
13: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
14: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
15: Iedereen begrijpt elkaar.
16: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
17: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
18: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
19: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
20: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
21: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
22: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
21: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
23: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?

0: begon als de hobbyband van Mike Rutherford van Genesis. Want ja, Phil Collins had solo-projecten. Tony Banks van Genesis had ook solo-projecten. Toen dacht Mike, ja, ik kan niet achterblijven natuurlijk. Een beetje hobbyen zo in de garage. Maar het werd uiteindelijk wel een hele grote hit. Over My Shoulder hoorde je van Mike and the Mechanics. Een hele goede morgen, 9 minuten over 7. Welkom op deze fonkelnieuwe dag.
1: Op deze brand new day.
0: Bij een kakelverse editie, live vanuit het Lloyd Kwartier in Rotterdam. Vanuit met Peter en Milou op Radio Rijnmond. En het wordt vandaag een prachtige dag. Het wordt ongeveer 24 graden. En we gaan genieten.
1: En de langste file in onze regio, die vind je op de A16... tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. En heb je op dit moment een half uur vertraging.
0: De Verenigde Staten zijn gisteravond uitgeschakeld op het WK voetbal. Dat de rode kaart van de Amerikaanse spits Balogun werd ingetrokken, zodat hij mee kon spelen, mocht niet baat. Het werd namelijk 4-1 voor de Rode Duivels. Dus dat voelt wel een beetje als gerechtigheid voor de voetbalwereld.
1: En het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden is sinds vanochtend vroeg weer hervat. Door een brand op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht reden er ruim een week lang geen treinen op het traject.
0: En de Franse premier Sébastien Lecornu die heeft een motie van wantrouwen overleefd. Die motie werd ingediend vanwege de aanpak van de hittegolf in Frankrijk. Tijdens de hitte waren er 2000 extra sterfgevallen in het land.
1: En we hebben het over boodschappen doen, want ik ben voor het eerst in lange tijd anderhalve week alleen thuis. En ik twijfel of ik vanmiddag weekboodschappen ga doen of bij mijn standaard plan blijf. En dat is gewoon elke dag de supermarkt toch even kort in om dat avondeten te regelen.
0: En jij bent van ad hoc boodschappen, hè? Ja. Van per dag bekijken wat je dan nodig hebt. Ja, ik ben toch wel van de week.

0: boodschappen geworden. Ik was vroeger ook veel meer ad hoc en bekeek het per dag. Maar de meeste luisteraars die zijn toch wel van de weekboodschappen, zie ik. Maar ik zie toch ook wel heel veel luisteraars die toch team Milou zijn en per dag bekijken wat ze halen.
1: Nathan die zegt, ik ben team Milou trouwens. Milou moet gewoon de AHA-app installeren. Dan krijg je ook veel tips wat je kan eten. En dat is snel en makkelijk. En dat gebruikt hij dus. Maar Kees zegt, ik doe elke zaterdag voor de hele week boodschappen. En dan ga ik lekker naar de bakker, naar de kaasboer, groenteboer en supermarkt. Dus hij doet dan weer team Peter, team één keer per week.
0: Ja, jij bent een beetje hetzelfde als Brian. Brian heeft een hekel aan de supermarkt. Want er gaat van alles mis altijd, weet je wel. Je bent zoveel tijd alles verplaatsen zonder zoveel tijd. Scankassa's en zo. Allemaal mensen die in de weg lopen, hartstikke ingewikkeld. Dat heb jij ook. Je hebt een hekel aan, aan alles wat je tegenkomt.
1: Zeker,
0: in de supermarkt.
1: Ja.
0: Dus ik raad jou toch aan om één keer in de week boodschappen te gaan doen. Dan ben je er gewoon in één keer vanaf.
1: Ja, maar toch. Dat idee dat ik dan al weet wat ik overmorgen ga eten. Ik weet niet of ik daarmee kan leven.
0: Geeft toch alleen maar rust. Nou, ben je team weekboodschappen of team dagboodschappen? Laat het mij even weten via de Rijnmond-app. We gaan zo meteen naar Pernis. Want Pernis bestaat gewoon 777 jaar. Dat gaan we vieren.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
0: Met Peter.

0: Met de best uit de jaren 80, 90 en nu een hele goede morgen met Kenny B in Parijs op Radio Rijnmond.
1: Ja, het is een bijzondere dag vandaag, want op deze zevende dag van de zevende maand bestaat Pernis 777 jaar. En in Pernis laat ze dat niet zomaar aan zich voorbij gaan. Nee, Jan van der Schree van de Oudheidskamer Pernis, een hele goede morgen en gefeliciteerd trouwens.
2: Hey, goedemorgen. Ja, dankjewel.
1: Hoe word je dan wakker?
2: Je zei het even verkeerd hoor. We bestaan in 777 jaar. 777 jaar werd het woord eerst geschreven over Pernis in een akte. Dus we bestaan nog langer.
0: Toen zijn jullie gewoon begonnen met tellen?
2: Nee, die akte die gevonden is, die is 777 jaar oud.
1: Ja, maar dan kan je niet hard maken dat Pernis voor die tijd al bestond. Dat kun je niet hard maken, Jan.
2: En anders, je gaat niet over iets schrijven wat niet bestaat.
1: Jan, anders verbreken we nu de verbinding. Daar ben ik helemaal klaar mee. Pernis geven we een keer een platform. Maar... Jawel, Pernis geven een keer een platform. We hebben 3,5 minuut en Jan kan hem invullen zoals hij het wil. Maar als hij een discussie aangaat van 3,5 minuut hierover, kan het ook.
0: Ja, maar Jan is wel van de Oudheidskamer.
1: Jan, zeg het maar. Wat wil je?
2: Hey, moet je luisteren. ja. Wat wil je vertellen? Wat wil je weten?
1: Nou, ik wil allereerst weten, Schiedam en Vlaardingen die vieren natuurlijk de 750ste verjaardag van hun stad. Alblasserwaard viert volgend jaar ook 750-jarig bestaan. Maar jullie 777 jaar, althans met die akte dan. Waarom is dat eigenlijk?
2: Hoe bedoel je, waarom is dat eigenlijk?
0: Nou, dat jullie 777 vieren in plaats van 750.
2: Nou, 777 is bekend. Dat is bekend, die datum. Dus als we 750 hadden geweten, hadden we dat gedaan. Maar we weten verder niks. Want dan is er weer, dan is er bijvoorbeeld weer 100 jaar dat er niks geschreven is. Nee. Dus daarom. En dat wouden we nu vieren gewoon, was leuk. 777, de zevende van de zevende. Nou, dat kan niet mooier.
1: Nou, ik heb een idee. Weet je wat we doen? Doe even een plaatje van Bill Medley. En dan doen we daarna nog even de highlights van Pernis. Zullen we dat doen?
2: Ja, is goed.
1: Nou, lijkt me perfect.
2: Prima.

0: Jan, even serieus. Hoe oud is Pernis nou precies geworden vandaag?
1: Nee, het gaat echt over die akte. We weten niet hoe oud het is, want toen bestond Pernis al. Dus 777 jaar geleden bestond Pernis al. En toen werd er een akte gemaakt waar over de haven van Pernis geschreven werd.
0: En dat vieren we.
1: En dat vieren we.
2: En dat vieren we. Hey, maar Jan, ik heb nog een hele belangrijke vraag aan je. Want als ik aan Pernis denk, dan denk ik eigenlijk altijd aan het ene nummer van de Hermes Houseman Band over Rotterdam.
3: Nederland!

0: stad die er is.
1: Zeg nou eerlijk, stinkt het bij jullie?
2: Nee, helemaal niet meer.
1: Echt niet?
2: Dit plaatje kan 60 jaar geleden gemaakt zijn. toen was het hartstikke erg. Toen was het verschrikkelijk.
3: Ja.
2: Maar nu helemaal niet meer.
1: Wat maakt het zo leuk om daar te wonen in Pernis?
2: Nou, het is een dorp. En het is een dorp, we kennen elkaar allemaal. En je zegt elkaar gedag bij naam. En het is gewoon... Het is helemaal heel anders dan in Spijkenisse of Hoogvliet of Rotterdam.
1: Maar voel je dan meer Pernissenaar dan Rotterdammer?
2: Ja,
1: of
2: tuurlijk.
1: Allebei een beetje?
2: Nee, tuurlijk niet. Ik ben echt een Pernisser. Je hoort bij Rotterdam en als Rotterdam dat hebt, dan ben je ook wel een beetje trots. Maar je bent gewoon Pernisser.
3: Maar wat betekent het dan om Pernisser te zijn? Hoe voelt dat? Wat is dat?
2: Nou, dat is een heerlijk gevoel. Een dorpsgevoel. Een vrij gevoel. Wij hebben hier een park. Hartstikke mooi.
3: Zo?
2: Dat loopt om drie kwart van het dorp heen. Met de waterkant erbij en weilanden. En wij hebben een waterkant met een skyline op Rotterdam. Geweldig.
1: Ja,
2: dat is natuurlijk aan de Maas.
3: Ja, dus het mooiste is eigenlijk het uitzicht op Rotterdam, zou je kunnen zeggen. Hey, en Jan...
2: Nee, want de andere kant heen is ook schitterend. Want dan zie je de mammoet met al die grote kranen en zo. Dat is ook fantastisch.
3: Ja, dat is ook fantastisch inderdaad. Nou, noem nog even de twee highlights van Pernis tot slot.
4: Nummer 2.
2: De oudheidkamer Pernis natuurlijk. Het park. Wij hebben een zwembad. Wat moet ik even nadenken hoor.
3: Ja, dan komt u nu de absolute.
4: Nummer 1.
2: Wij hebben dus de Hoge Dijk, dat is een stukje, een afgesloten stukje dijk. En daar zijn boerderijen, die worden helemaal gerenoveerd. Gewoon in de oude stijl weer. Het is gewoon geweldig.
1: Mooi.
2: Als je dat allemaal meemaakt. En Pernis, een rondje rond Pernis, dan kom je de echte authentieke huizen kom je tegen van vroeger.
3: Geweldig.
2: Dat is, ja, het is een dorp.
3: Dankjewel.
2: En
3: Jan van der Schree
2: weg.
3: Van de Oudheidkamer Pernis. Dankjewel en gefeliciteerd nogmaals.

0: The American Authors op Radio Rijnmond. The best day of my life.
1: Ik denk wel dat je je best day hebt als je nu door Pernis gaat rijden met al die vlaggen.
0: Ja, mensen zijn heel erg enthousiast over Pernis. Ik zie Nigel, die zegt bijvoorbeeld: ik ben overtuigd door Jan van der Schee van de Oudheidskamer. Ik ga er meteen naartoe. Dus die gaat niet meer naar Italië of iets dergelijks. Dat kan ook niet meer natuurlijk met die vulkaan die op dit moment aan het roken is. Maar dan kan je altijd nog naar Pernis.
1: En zometeen gaan wij naar de hoofdpunten van het nieuws toe. En dat doen we met Mario Kwijtaal.
2: Er zijn maar weinig belastingen die omhoog mogen. Maar bij één specifieke belasting willen veel mensen dat wel. Om welke het gaat hoor je zo.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
5: Oh ja joh?
4: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei!
6: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven en bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
7: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Wilt u deze ambulances en de meer dan 300 vrijwilligers ondersteunen? Doneer dan via de website van ambulancewens.nl.
6: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
1: Een hele goede morgen. 8:02. Je luistert naar Radio Rijnmond. En je krijgt van mij de verkeersinformatie met 4 files die... ik wou zeggen met de langste 4 files uit onze regio. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht-West en Hardingsvat-Giessendam. 4 kilometer, een klein kwartier vertraging heb je daar. Ook op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Meter en afrit Leerdam. 5 kilometer, ook daar een klein kwartier vertraging. Dan de langste file, die vind je op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en Knopen Terbrechtseplein. 13 kilometer, 3 kwartier vertraging heb je daar. Dat komt door de wegwerkzaamheden op de A20. En daardoor ook door wegwerkzaamheden ook een file op de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en Knopen Gorkum. En daar doe je ook een klein half uur langer over.
0: Ik vind het nu nog een beetje neutraal weer of zo. Als ik naar buiten kijk, denk ik, ja, het is ook nog een beetje fris aan de frisse kant. Maar krijgen we de zon nog te zien vandaag? Ed Aldus, goedemorgen.
8: Ja, dag Peter. Een hele goede morgen. Nou, ik kan je uit je droom helpen. Fris is het totaal niet. Het is al tenminste 20 graden in de regio. Dus het is gewoon warm al op dit moment. Je kan al lekker met korte broek naar buiten. Er scharrelen nog wat wolkenvelden over de regio. Vanuit het westen meer zon met alleen maar wat sluierbewolking. Een maximumtemperatuur vandaag van ongeveer 24 graden. De wind vanochtend uit het westen, die neemt toe tot matig. Vanmiddag komt de wind uit het noordwesten. Morgen zijn er wolkenvelden, tussendoor af en toe zon. Pas in de loop van de middag dan komt de zon vaker tevoorschijn. Blijft morgen wel droog, een graad of 24. Donderdag begint grijs met lage bewolking, maar in de loop van de ochtend breekt de zon dan door. In de middag, Peter, zal het zon overgoten zijn. En bij weinig wind wordt het donderdagmiddag 27 graden.
0: Dankjewel, Ed. Meteen een korte broek aantrekken. Het is 8:03. Tijd voor de hoofdpunten. Mario Kwijtaal, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Een steekpartij in Schiedam die werd aangezien voor doodslag kan toch beter worden bestempeld als zware mishandeling, vindt het OM. Een glazenwasser stak een concurrent neer die klanten kwam werven in zijn wijk 3 maanden geleden. Justitie wil hem niet terug de cel in hebben. De treinen tussen Dordrecht en Rotterdam kunnen eindelijk weer rijden. Ruim een week lag het treinverkeer stil nadat er brand was in een kabelgoot. Dat zorgde voor veel problemen op het spoor. Veel treinen reden niet en mensen moesten met de bus van Rotterdam naar Dordt. Maar dat is nu allemaal voorbij. En uit onderzoek blijkt dat veel Nederlanders vinden dat de belasting op erfenissen wel omhoog mag, zegt het Centraal Planbureau.
9: Aan de ene kant zie je dat een kleine groep van zo'n 12% de erfbelasting wil afschaffen. Daartegenover zie je dat meer dan de helft van de mensen vindt dat erfenissen wel zwaarder zouden mogen worden belast. Dus dat beeld, nou, dat de erfbelasting de meest gehate belasting is, klopt deels. Die groep die pleit voor afschaffing die is groter dan bij andere belastingen. Maar goed, tegelijkertijd zie je dus dat een veel grotere groep vindt dat erfenissen juist zwaarder belast zouden mogen worden.
2: Het onderzoek hiernaar werd gedaan omdat de komende jaren steeds meer erfenissen vrijkomen, omdat de rijke babyboom-generatie komt overlijden.
0: Maar waarom zou je dan willen dat het zwaarder belast wordt?
2: Waarschijnlijk omdat mensen een beetje zoiets hebben van... ja, maar jij krijgt nu ineens heel veel geld. Daar mag wel wat geld vanaf, dan hoef ik minder belasting te betalen.
0: Ah, dus voor een ander mag er meer vanaf. Maar als je zelf een erfenis krijgt, dan...
2: Is mijn interpretatie.
0: Ja, dat denk ik. Ik denk dat je daar helemaal gelijk in hebt.
5: Dit is Radio Rijnmond.
0: Met zometeen Exile. Billie Eilish komt eraan. Maar eerst de Sugababes.

0: Een hele goede morgen. Het is 8:08. Tijd om wakker te worden. De slaap uit je ogen te wrijven en lekker onder de douche te stappen en aan je dag te beginnen. Dan druk ik ondertussen ook op de knop. Push the button. Jawel, daar is hij weer. Het luchtalarm heeft geklonken en dat betekent dat we een noodradio mogen weggeven hier op Radio Rijnmond. Als je weet het, bij rampen, noodsituaties, dan luister je natuurlijk naar Radio Rijnmond op onze vaste frequentie. En je wint bij ons een noodradio die je alvast op die frequentie kunt instellen. Ik ga nog niet verklappen welke frequentie dat is. Want stel nou dat bijvoorbeeld het internet uitvalt of wifi valt weg of je hebt geen mobiel netwerk meer. Ja, dan ben je toch echt aangewezen op die noodradio die je ingesteld moet hebben op de rampenzender. Maar misschien luister jij wel via TV Rijnmond, via de livestream of via DAB+. Heb je geen idee meer welke frequentie dit eigenlijk is? Nou, de vraag aan jou is dus, wat is de frequentie van Radio Rijnmond?
1: En dat moet je nu appen naar de Rijnmond-app.
0: Ja, en als je dat doet, maak je dus kans op die exclusieve nergens anders te winnen noodradio. Die je hier kunt winnen bij Radio Rijnmond. Op onze vaste frequentie. Maar wat is die frequentie ook alweer? Laat het even weten. De Rijnmond-app staat voor je open. Rechtsboven de app ons button. En dan kom je zo bij ons in de studio. En dan hopen we je zo meteen als winnaar te begroeten. Na Exile. When I get home, babe, gonna light your fire. All day I've been thinking about you, babe. You're my one desire. Gonna wrap my arms around you and hold you close.

0: zijn een station van de jaren 80, 90 en nu. Maar we vinden het soms heel erg leuk een uitstapje te maken naar de 70s. Met Exile was dit. En Kiss You All Over bij Peter en Milou op Radio Rijnmond. En misschien heb je het wel meegekregen. Vanavond komt de Rotterdamse gemeenteraad extra bijeen vanwege de kandidatuur van Mirjam Harika als nieuwe wethouder. Harika is nu nog directeur toezicht en handhaving bij Stadsbeheer van de gemeente Rotterdam. En zij moet dus namens Pro moet ze wethouder worden van werk en inkomen en armoedebestrijding. Maar er is zoveel gedoe nu omheen. Want kort nadat haar naam bekend werd gemaakt, verschenen de berichten over een jarenlang verziekte en onveilige werksfeer binnen de afdeling waar ze leiding aan geeft.
1: Oh jeetje.
0: Er zijn ook heel veel vragen over haar eigen functioneren. De zaak werd extra gevoelig doordat gemeentelijk ombudsman Marjan van de Anker, die kennen we natuurlijk allemaal, in een vertrouwelijke brief aan de gemeenteraad zou hebben geschreven dat Harika volgens haar niet benoemd had moeten worden als wethouder.
1: Zo.
0: Nou, die brief die lekte vervolgens uit naar het AD.
1: Okay.
0: Dus mensen vragen zich ook af van hoe
1: Wie
0: is dat mogelijk?
1: Gelekt?
0: Ja, partijen als Leefbaar en de ChristenUnie die zeggen inmiddels ook zelf signalen te hebben gekregen dat mensen zich zorgen maken, willen daarom ook opheldering. Mogelijk wordt een deel van de vergadering achter gesloten deuren gehouden vanwege de privacy. Heel veel aan de hand dus. Ondertussen blijft Pro, die blijft volledig achter Harika staan. Ja, het is heel bijzonder wat er nu gaat gebeuren. Vandaag en morgen zijn nog de eerste openbare hoorzittingen met alle kandidaatwethouders. Overmorgen, dan staat normaal gesproken de officiële benoeming op de agenda. Maar ja, het is dus wel de vraag of zij uiteindelijk ook geïnstalleerd gaat worden.
1: Dus even samengevat, deze mevrouw deed eerst een andere baan binnen de gemeente.
0: Ja.
1: En toen heeft iemand dus, toen ze hoorde dat zij wethouder ging worden,
0: ja,
1: heeft iemand dus als het ware geklaagd over hoe zij haar werk deed, over de sfeer. En
0: dat is het.
1: Dat wordt nu onderzocht.
0: Dat
1: dus
0: wordt
1: het is
0: nu,
1: nog
0: ja,
1: niet bewezen dat zij, laat maar zeggen, een beetje een bitch is geweest.
0: Nou ja, en zo'n verhoor is ook heel ingewikkeld. Want sommige dingen hoef je helemaal, mag je eigenlijk niet vragen. Ja, want ze is eigenlijk al een soort van benoemd. Ze moet alleen nog geïnstalleerd worden.
1: Wat
0: het is een
1: ingewikkelde situatie.
0: Ja, ik heb gisteren nog even gesproken met de woordvoerder, Jeroen Posma van Pro. Die geeft aan dat we vandaag kunnen we haar niet spreken. Mirjam Harika. Maar vrijdagochtend, als ze geïnstalleerd is,
1: oh,
0: kunnen we haar alsnog bellen.
1: Ja, het kan of rechtvaardigheid zijn voor degene die dus een klacht heeft ingediend, omdat het echt niet oké was,
0: ja,
1: hoe deze mevrouw heeft gehandeld. Of het is gewoon heel erg naar dat deze mevrouw zo nu op een podium wordt gegeven, op een negatief podium, terwijl er misschien helemaal niks aan de hand
0: dat
1: is geweest.
0: Dat weet je dus niet inderdaad. En dat is altijd zo lastig.
1: Niks, niks.
0: Ja, mensen oordelen graag zo snel. Hè. Of je gaat links, of je gaat rechts, of je gaat naar boven of naar onder. Het is altijd van die uiterste. En er is nooit een middenweg.
1: Nee,
0: precies. En dat maakt het soms wel ingewikkeld in deze tijd. Nou, hoe dat afloopt, dat hoor je uiteraard morgenochtend als eerste hier op Radio Rijnmond. En je leest het ook op Rijnmond.nl. Dit is het signaal, de noodradio. Die gaan we vandaag weggeven. Zodra het noodsignaal heeft geklonken en dit is dan het echte signaal. Ik zou zeggen, app de frequentie van Radio Rijnmond naar de Rijnmond-app. Rechtsboven de app ons button. En alleen de goede frequentie wordt beloond met een mooie prijs. En dat is die enige echte, nergens anders te winnen, noodradio.
1: En
0: die kan zomaar
1: winnen
0: voor jou zijn.
1: Die, ja, moet gewoon in je noodpakket. Sowieso een noodpakket en die radio erbij. Nou, hoe top is dat?
0: Ik heb hem gezien, hij ziet er tof uit. Hoor, trouwens.

0: Billie Eilish op je favoriete radiozender Radio Rijnmond en Birds of a Feather.
1: En Joke uit Nieuwekerk aan de IJssel, een hele goede morgen.
0: Joke!
2: Goedemorgen.
1: Hey Joke, heb jij al zo'n noodpakket?
2: Ik heb wel van alles in huis, maar nog geen noodradio.
0: Nee,
1: geen noodradio.
2: Wel flessen water en je dingen wat je allemaal moet hebben, maar nog geen radio.
0: En waar heb je dat nou allemaal opgeslagen bijvoorbeeld, dat noodpakket?
2: Boven op zolder. In een plastic box staat alles klaar.
1: En was je er als de kippen bij toen ze begonnen over dat noodpakket?
2: Ja, inderdaad. Ja, ik heb er iedere keer wat meegenomen, hè. Zoals het hoort.
0: Maar het duurste onderdeel van je noodpakket heb je dus nog niet.
2: Nee, dat heb ik zeker nog niet. Nee.
0: Daarom hebben we onze luisteraars gevraagd om de frequentie van Radio Rijnmond te appen.
2: Ja. Nou,
0: en ik moet zeggen, daar zat wel een goed antwoord tussen. Maar weet jij die frequentie van Radio Rijnmond?
1: Was jij degene met het goede antwoord?
0: Dat is de vraag.
2: 93.4.
0: Yeah.
2: Yes!
0: Hey, hartstikke goed. Jij gaat er vandoor met die noodradio. We mogen hem gewoon naar je omsturen.
2: Nou, dat is heel fijn, dankjewel.
1: Kan
2: nou,
1: je op zonder je noodpakket?
0: Wat ga je verder doen?
2: Wat ik verder ga doen? Ik ga zo meteen naar het zwembad. Mijn bandjes trekken.
0: Oh, wat goed zeg. Welk
2: dat
0: zwembad ga je?
2: Dinsdag, het is polderbad in Nieuwekerk.
0: Oh, nou, heel veel plezier. Geniet ervan. Fijne dag, hè?
2: Dankjewel, hè.
0: Zo,

0: Zara Larsson en Lush Live bij Radio Rijnmond.
1: En de meeste mensen ploffen vanavond na een werk op de bank neer, maar Erwin niet. En over die bijzondere dierenhobby vertelt hij straks meer.
0: En het is de dag des oordeels voor de oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die beschuldigd is van het in bezit hebben van kinderporno en van het doen van onzedelijke handelingen bij een veel jonger persoon. Nou, we blikken vooruit op deze geruchtmakende zaak met onze rechtbankverslaggever Paul Verspeek.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. mantelwoninginuwtuin.nl.
6: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
5: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt "ik ben onderweg"? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
10: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
9: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
11: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
0: Het is 8:00, je luistert naar Radio Rijnmond. Een hele goede morgen.
1: Zometeen muziek van Lionel Richie, Pink en Justin de Wild komt er ook nog voor je aan.
0: Oh, cheerio, zeggen we ook tegen Mario Kwaitaal met het laatste nieuws. Goedemorgen.
12: Goedemorgen. Een man die niet wilde luisteren naar de politie in Rotterdam-IJsselmonde is neergeschoten door een agent gisteravond. Hij werd zelf daarvoor ook gezien met een vuurwapen en sloeg op de vlucht toen de politie hem aansprak op de Aalsdijk. Ook een waarschuwingsschot in de lucht kon hem niet stoppen. De man raakte gewond en moest naar het ziekenhuis voor hij mee kon naar het politiebureau. De Rijksrecherche onderzoekt of de politie terecht heeft geschoten. Aan de noordkant van Alblasserdam zat een paard vast in een modderige sloot vanmorgen. Hij zat er waarschijnlijk al de hele nacht in toen hij vanmorgen werd gevonden aan het buitenpad, schrijft Alblasserdams Nieuws. Zelf kon hij niet meer op het droge komen en het lukte de brandweer ook niet zonder speciale hulpmiddelen. Er was een kraan met een speciaal tuigje nodig om het paard weer op het droge te krijgen. Een steekpartij tussen twee glazenwassers in Schiedam 3 maanden geleden was geen doodslag, maar zware mishandeling volgens het OM. Die willen daarom dat de man die heeft gestoken niet terug de cel in hoeft. Zijn tijd in voorarrest was genoeg straf, vinden ze. De ruzie draaide om een glazenwasser die nieuwe klanten kwam werven in de wijk van een concurrent. Die was daar niet blij mee en stak de ander neer. Hij kwam er met lichte verwondingen vanaf. En in Zeeland is in april een beschermde zeearend tegen een windturbine gevlogen en die moeten daarom overdag uit van de provincie. Het was niet voor het eerst dat een zeearend door een wiek is gedood. Dat gebeurde 4 jaar geleden ook al. Volgens de Waakhond is er te weinig gedaan om dat te voorkomen. Er bestaan systemen die de wieken langzamer laten draaien als een vogel in de buurt komt, maar dat is hier niet gebruikt en daarom moeten de molens overdag uit. Het weer, het is zonnig en droog, het wordt 24 graden. Vanavond blijft de zon ook schijnen. Vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen wordt een kopie van vandaag zonnig, droog en 24 graden. Dat was het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl.
1: Dankjewel Mario. Krijg van mij de verkeersinformatie nog met de vier langste files op dit moment bij ons uit de regio. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda West en Dordrecht 15 kilometer, een kwartier vertraging heb je daar. Ook op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 9 kilometer, een half uur vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A20. En daardoor ook file op de A20. Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. 5 kilometer, 11 minuten. En dan tot slot ook een file op de A27. Breda richting Utrecht tussen Hank en Noorderloos. 7 kilometer, ook daar een half uur vertraging. En je raadt het niet, maar dat komt ook door wegwerkzaamheden.
3: Jouw recept voor een goede start van de dag.
0: Yes, Justin de Wild komt eraan hoor. Cheerio!
4: En Milou. Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat doe jij als je de sirene hoort?
13: Toch even op internet kijken, denk ik.
3: En wat als je geen verbinding hebt?
13: Ik heb geen idee.
3: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
14: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
3: Luister je deze week naar Radio Rijnmond en hoor je dit geluid? App dan gelijk 93.4 FM via de Rijnmond-app en maak kans op een noodradio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
15: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
16: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
17: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
18: Odido.
16: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
19: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
20: Zijn we er al?
19: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
21: Kampioenen!
19: En verzekerd zijn.
22: Oh ja, verzekering.
19: En weer door met de Ora autoverzekering.
23: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
24: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
23: Nog niet helemaal dus.
24: Tja, die administratie. Toevallig tips?
23: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het...

0: avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Eruit. Met Peter en Milou.
1: Radio met een grote R.

0: Ze waren nog hartstikke lief, onschuldig en hele jonge kinderen eigenlijk toen ze een hit scoorden met Mbap. Dat waren de jongens van Hanson. En nu hebben ze in totaal met z'n allen 15 kinderen zelf. Het is 11 minuten over 8. Welkom op deze gloednieuwe dag.
1: Op deze brand new day.
0: Bij fonkelnieuwe kakelverse editie live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Van de Ruit met Peter en Milou op Radio Rijnmond. Vandaag wordt je getrakteerd op periode met zon. Het blijft droog. Het wordt ongeveer 24 graden.
1: En het is druk onderweg met de langste file in onze regio op de A16. Tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein. En heb je 3 kwartier vertraging.
0: We gaan zo meteen ook naar Hendrik Ido Ambacht. Voor die zaak van Herman J. Hè, die oud-burgemeester. Waar ook een kade naar vernoemd is daar in Hendrik Ido Ambacht. Want vandaag is de dag des oordeels, maar daarover later meer. De Verenigde Staten die zijn gisteravond uitgeschakeld op het WK voetbal. Daarmee hebben voetballiefhebbers toch wel hun gram gehaald. Want je weet wel dat verhaal van die rode kaart en Donald Trump en...

0: Carrigan. Die rode kaart die werd ingetrokken, zodat hij toch mee mocht spelen. Nou, dat mocht dus niet baten, want Bergen werd onverrichte zaken gewisseld en België won met 4-1.
1: En het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden is sinds vanochtend vroeg weer hervat. En door de brand op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht reden er dus eerder deze week geen trein op het traject.
0: De Franse premier heeft een motie van wantrouwen overleefd. Die motie werd ingediend vanwege de aanpak van de hittegolven in Frankrijk. Tijdens de hitte werden er 2000 extra sterfgevallen gemeld in het land.
1: Bizar, hè? 2000 sterfgevallen. Het is er nog niet voorbij, hè, met die branden.
0: Afschuwelijk, zeg. Ja,
1: en zo meteen bellen we met Erwin. Ja, hij heeft een hele bijzondere hobby, dat doet hij vrijwillig. Je zou zeggen, op dinsdagavond plof ik lekker op de bank of ga ik naar de sportschool toe. Maar Erwin niet, en dat heeft allemaal te maken met dode dieren.
0: Oké. Ah, dat is een hobby dus, hè?
1: Dat hoor je zo. Een vrijwillige hobby.
0: Ik ben heel erg benieuwd. Zometeen Foreigner. Pink komt er ook aan. Maar eerst even lekker meezingen met Justin de Wild. Dit is Cheerio!

0: Dus Foreigner en Cold As Ice op Radio Rijnmond. Zometeen Pink en Maroon 5 is ook nog onderweg. Maar eerst een bijzondere hobby.
1: Nou zeker, want de meeste mensen gaan op een dinsdagavond als deze na hun werk sporten. Of ploffen lekker op de bank met een Netflixje aan. Maar een klein groepje vrijwilligers in het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam doet dat absoluut niet. Want zodra de deuren voor het publiek sluiten, pakken zij de chirurgische mesjes erbij om dode dieren te ontleden en op te zetten. En Erwin Compagne is al bijna 50 jaar een van die preparateurs. Erwin, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, ik heb even terug zitten rekenen. Dit doe je dus al vanaf je puberteit ongeveer. Hoe is het ooit ontstaan?
2: Vanaf je puberteit. Nou ja, ik ben mijn hele leven in vogels geïnteresseerd. En om vogels beter te bekijken, raapte ik dode vogels op. En dit bekeek ik ze uitvoerig thuis op mijn zolderkamer thuis. En, maar ja, in die tijd, in de puberteit, wilde je ook langspeelplaten kopen en boeken kopen. En mijn vader zei van, dat is prima, maar dat moet je zelf maar verdienen. Nou, en krantenwijken lopen en auto's wassen vond ik zo oncharmant. Ja. Toen dacht ik van, dat moet een andere oplossing voor zijn. En toen heb ik die twee dingen gecombineerd. Ik heb bij de slechte op de Coolsingel in Rotterdam een boekje gekocht. Het verzamelen en prepareren van dieren. En dan heb ik van kap tot kap gelezen en dacht, nou, dat kan ik wel. Ik ben erg handig, dus ik denk, dat kan ik wel. Dus ik ben toen begonnen. En om geld te verdienen, hing ik dan een advertentie op bij Albert Heijn, op het Bendikplein zat ik toen. En is uw cavia dood? Is uw papegaai omgevallen? Ik zet hem voor u op.
1: Nee.
2: En dan verdiende ik met één parkiet opzetten of een kanarie opzetten, verdiende ik evenveel als 7 weken krantenwijken lopen. Dus dat was een perfecte modus.
0: Perfect, zeg.
2: En daarna, nou goed, dan je bent puberteit, je gaat de kop van school af, je gaat je carrière maken. Toen ben ik in de geneeskunde terechtgekomen. En dan zakt het een beetje af. Maar ja, in 1988 kwam het Natuurhistorisch Museum in het museumpark.
0: Ja.
2: En toen dacht ik, ja, eigenlijk is het misschien wel handig. Ik heb het altijd leuk gevonden.
0: Ja, en je bent het dus altijd blijven doen. Krijg je ook wel eens hele gekke verzoeken? Want je hebt dan een parkiet bijvoorbeeld, of een cavia.
2: Ja.
0: Heb je ook wel eens iemand die zegt, kun je me echtgenoot opzetten?
2: Nee, dat niet. Dat zou ik ook niet gedaan hebben. Nee, dat wordt sowieso een karikatuur. Maar misschien was dat ook wel de bedoeling dan.
1: Maar Erwin, waar zit nou de passie in? Wat maakt het nou zo leuk dat je het al zo lang doet?
2: Ten eerste is dat gewoon de wetenschappelijke interesse in de anatomie van vogels en hoe ze eruit zien en wat er allemaal gebeurt. En dat heb ik altijd gehouden. Hè. Dat met name dat heb ik altijd gehouden. Maar daarnaast is het ook een soort meditatie. Het is een soort ontspanning. Weet je, je bent heel geconcentreerd bezig. Gewoon op de vierkante centimeter.
0: Ja.
2: Probeer het dier gewoon zo goed mogelijk te ontleden.
0: Ja, Erwin, dat is voor jou een vorm van meditatie. Maar ik zie Milou toch een beetje met afgrijs. Wat is
1: nou,
0: het voor blik, Milou? Deze blik ken ik niet van
1: Erwin,
0: jou.
1: Erwin, ik zie jou vormen in een kamertje in het Natuurhistorisch Museum. En op die tafel ligt dan Bokito, want die hebben jullie ook gehad. Nou, ik zou bang worden van zo'n beest vormen.
2: Ja, nou dat is ook een andere keer. Dat is zo uitzonderlijk. Dat maak je maar één keer in het leven mee. De rest zijn gewoon normale vogels en zoogdieren die je elke dag ziet. En dat is, vind ik, ook het leukste hoor. Ik vind het leukste gewoon de algemene leuke dieren waar je de variatie ziet. Hè? Want er wordt altijd wel gezegd, ja, een huismus is een huismus en een spreeuw is een spreeuw. Maar als je de 10 naast elkaar ziet, dan zijn ze toch allemaal verschillend.
0: Kijk, dat is nou zo leuk.
2: Ja. En dat vind ik het leukste. Dan.
0: Ja, dat vind je zo fascinerend. Ja.
1: Ja, ik kan nog wel.
0: Zo is die Jeffrey Dahmer is ook zo begonnen, hè? Nee, dat is die seriemoordenaar. Daar gaan we het niet over
1: zijn
0: hebben.
1: Nou ja?
2: Nee, daar gaan we niet. Die had een hele andere intentie.
0: Ja,
1: hey,
0: klopt.
1: Maar Erwin, vanavond ga je hierover vertellen. Hè? Vertel.
2: Vanavond, dat is voor de KNNV. En dat is een lezing over wat is nou de wetenschappelijke reden waarom je dit allemaal doet. Waarom verzamel je nou gewoon 500 zanglijsters of 150 goudsnippen? En de redenen daarvoor, ik ga ze vertellen over de variatie, en dat we dit al vanaf eind 1700 doen. En dat de natuurhistorische musea in de wereld vol liggen met miljoenen vogelhuiden en zoogdierhuiden die we allemaal kunnen vergelijken en waar we heel veel van kunnen leren.
0: Nou, wat mooi zeg. En dat verhaal vertel je dus vanavond, nog niet alles weggeven natuurlijk. Maar kunnen mensen zich er nog voor opgeven? Waar moeten ze zijn om 8:00?
2: Ik weet niet, bij de KNNV Rotterdam. Als je naar de website gaat, dan staat daar een link op. Ik weet niet of de zaal al uitverkocht is.
0: Nou, dat gaan we merken. Hey, ja. Erwin Compagne, dank je wel voor je inspirerende verhaal.
2: Ja, graag gedaan.
0: En nog heel veel jaren plezier gewenst.
2: Dat ga ik zeker doen. Oh.

0: Just Like a Pill op Radio Rijnmond van Pink. Zometeen nog Ryan Parrish, Maroon 5 komt eraan en Shanna Spyro is onderweg.
1: Maar eerst krijg je de hoofdpunten van het nieuws zometeen van Mario Kwijtouw.
2: Het is er al vaker over gegaan vanmorgen. Groot feest in België. Hoe dat klonk hoor je zo.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
5: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
6: Oh ja joh?
5: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei. Download.

0: voelt veilig. Weet wat je moet doen.
1: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam. Of kijk op maxgoud.com.
2: Een hele goede morgen, 8:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. En je krijgt van mij de vier langste files op dit moment bij ons in de regio. Op de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht, 11 kilometer. Een kwartier vertraging heb je daar. Ook file op de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen Hendrik Ido Ambacht en Knooppunt Terbrechtseplein. 16 kilometer, maar daar doe je wel een uur lang over. Dat komt door de wegwerkzaamheden op de A20. En daardoor ook file op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Knooppunt Terbrechtseplein. 6 kilometer, 11 minuten vertraging. En tot slot een andere langere file in onze regio. Die vind je op de A27, Breda richting Gorkum. Tussen Hank en Knooppunt Gorkum. 8 kilometer, een half uur vertraging. En dat komt ook door wegwerkzaamheden.
3: Vandaag krijgen we een heerlijke zomerdag. Maar blijft het zo? Ed Aldus, goedemorgen.
4: Ja, dag Peter, een hele goede morgen. Nou ja, we krijgen een hele langdurige periode van fraai zomerweer. Vandaag is het inderdaad heerlijk te noemen. Het is nu al warm. Het is al 22 graden in de regio, ook aan zee. En het wordt vanmiddag zo'n 4,25 graden in het Rijnmondgebied. En dat bij een matige wind. De wind waait vanochtend uit het westen. Vanmiddag dan meer uit het noordwesten. Nou, morgen overdag is er wel meer bewolking aanwezig. Met af en toe zon. In de loop van de middag komt de zon er vaker bij. Het wordt dan een graad of 24. Donderdag begint de dag met lage bewolking. Dan is het even grijs. Maar in de loop van de ochtend, ja, dan komt de zon tevoorschijn. Ja, en dat is de aanloop dus tot een hele zonnige periode. In de middag en avond is het dan gewoon strak zonnig. Temperaturen komen hoger uit bij weinig wind, 27 graden. Ja, en kijk je naar vrijdag en het weekend, dan is het zon overgrote, overal droog en wordt het 's middags 29 graden.
3: Dankjewel voor zover, Ed. En we horen je nog wel voorbij komen in de andere radioprogramma's bij Rijnmond. Het is inmiddels 8:30, hoogste tijd voor de hoofdpunten. En die krijg je van Mario Kwijtaal. Goedemorgen, Mario.
5: Goedemorgen. In Alblasserdam zat een paard vast in een sloot langs het buitenpad vanmorgen. Waarschijnlijk al de hele nacht. De brandweer kreeg hem er ook niet makkelijk uit. Er moest een kraan met een speciaal tuigje voorkomen. Uiteindelijk lukte het wel en kon het paard weer terug de wei in. In Frankrijk zijn twee mannen opgepakt voor brandstichting in het zuiden van het land. Een van hen zou 9 branden hebben aangestoken. In Zuid-Frankrijk woeden nu grote bosbranden die door de hitte en droogte moeilijk te blussen zijn. De branden zijn intussen wel onder controle. En in België is het vandaag nou nog net geen nationale feestdag nadat de Rode Duivels hebben gewonnen van president Trump op het WK, zullen we maar zeggen. Veel Belgen waren door het dolle onder wie deze commentator van de Vlaamse TV.
6: Lukaku nog eentje, natuurlijk! Lukaku nog eentje, natuurlijk! 1-4! In het Witte Huis knipt er een het licht uit!
7: Yeah! Oh yeah, come on!
8: Ik denk de vraag die we moesten nemen ten opzichte van Toep en Infantino, dat we die echt wel genomen hebben.
9: Zoiets als karma, van huppakee, kom aan. We gaan het even goed maken en we gaan antwoord geven op het veld.
8: We hebben ze van de eerste minuut bij de keel gegrepen en we hebben het nooit meer weggegeven.
6: Jawel! Kwartfinale!
5: En in die kwartfinale moeten de Belgen vrijdagavond tegen Spanje. De Belgische koning Philippe reist daarvoor ook af naar Los Angeles.
3: Prachtig. Wat mooi om te horen, zeg. En het is ze van harte gegund. Ze moesten echt een beetje groeien in het toernooi, hè?
5: Ja.
3: Want het begon niet echt rooskleurig, maar het ziet er nu wel goed uit.
5: Nee, intussen is het gewoon roodkleurig.
3: Roodkleurig, inderdaad, voor de Rode Duivels.
0: Dit is Radio Rijnmond.
3: Met zometeen Maroon 5, Shanna Spyro, maar eerst Ryan Parrish voor je.

0: Brian Paris en Dolce Vita hier bij Radio Rijnmond. Dat is de dag des oordeels voor de 77-jarige oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht, Herman J. Het Openbaar Ministerie heeft 12 maanden celstraf geëist, waarvan 4 voorwaardelijk wegens het bezit en verspreiden van kinderporno en langdurige ontucht met een jongere man. We gaan erover in gesprek met onze rechtbankverslaggever Paul Verspeek. Goedemorgen, Paul. Laten we eerst even het collectieve geheugen opfrissen. Waar gaat deze zaak ook alweer over?
1: Ja, het gaat om twee dingen. Het tweede is het wat korter gegaan. Dat is de ontucht met een jongere man dan hij zelf is. Die is verder overigens behoorlijk anoniem gehouden wie dat dan zou zijn geweest. Hij zegt, ja, dat is iemand die ik uit de gemeente goed kende. Hij was een kwetsbare, of hij is een kwetsbare jonge man of man inmiddels. Want het ging over een vrij lange periode, hè, dat hij burgemeester was en ook na zijn burgemeesterschap. Die heb ik eigenlijk geholpen, luisterend oor gegeven. Terwijl de man zelf heeft aangifte gedaan van seksuele handelingen bij hem. Dat hij voortdurend aangaf bij de oud-burgemeester. Ik wil dit niet, en dat hij toch was doorgegaan. Ja, dat is gewoon een duidelijke, harde ontkenning van dat daar iets zou zijn gebeurd. Want daarvan zegt Herman J., ik heb die man misschien wel eens even op de wang aangetikt, maar verder nooit seksuele handelingen bij hem gepleegd. Vrij uitgebreid tijdens de zitting 2 weken geleden in Dordrecht ging het over dat andere verwijt. Het verzamelen en eventueel ook verspreiden van kinderporno. En dan hebben we het over ruim 1000 filmpjes en foto's die her en der op de, wat we dan noemen, gegevensdragers, hè, dus laptops en USB-sticks, telefoons van Herman J. zijn gevonden. En met name daar had de rechtbank de nodige vragen over, van hoe die daar toch waren gekomen.
0: En wat was het antwoord?
1: Ja, wat ik wel interessant vond in de zitting is, die zag een soort ontwikkeling. Dus in het begin van de zitting zei Herman J. ja, hij gebruikte zelfs letterlijk dat woord dat het hem was overkomen. Hij verwees ook op een gegeven moment naar zijn secretaresses toen hij nog burgemeester was, van ja, ik ben erg onhandig met computers. Zij deden altijd mijn e-mail. Dus ja, anderen hebben mij dat verstuurd. Ik was in gesprek geraakt op Snapchat met iemand die ik niet eens ken, die ik meneer D. noem. En die stuurde me dit allemaal toe, maar ik heb het ooit eventjes een paar van die foto's geopend. Ik vond het weerzinwekkend. Ik heb er niet meer naar gekeken. Dus ja, dat heeft hij me dan toegestuurd. Maar hoe dat overal her en der bij mij terecht is gekomen, geen idee. Nou, dat was zijn standpunt. En toen zei de rechter, oké, goed. Dus u had, het zijn er wel meer dan 1000. En dat is op 7 verschillende plekken. Ik bedoel, je kan je voorstellen dat je misschien iets opgestuurd krijgt via Snapchat en dat het daar ergens blijft.
0: Ja.
1: Maar waarom dan op al die USB-sticks? Dus toen zei de rechter, hoe onhandig was u eigenlijk wel? Stap je verder, want je zag echt, de rechter ging een soort duimschroeven aandraaien. Dus eerst van, het zijn er heel veel en niet alleen dat op 7 plekken, maar ook nog eens soms in keurige mapjes ondergebracht. Dat is toch niet iets wat past bij iemand die niet met IT overweg zou je kunnen zeggen.
0: Ja.
1: Maar hoe komt het dan dat als we in telefoon kijken, dat bepaalde zoekopdrachten daar opgeslagen staan, omdat die vaker zijn gebruikt? En dat help je dan bij het vervolg, hè, dat hij het eerder kan vinden. Zoals Toyboys en Satanseks.
0: Jeetje, dus hij zat op een gegeven moment gewoon helemaal klem.
1: Ja, en dat was nog maar het begin, hoor. Want toen zei hij ook van, ja, nou goed, die man die stuurde mij dingen toe en ik raakte wel geïnteresseerd in die wereld daarachter. Wilde er eigenlijk wel wat meer van weten. Dus het was meer uit interesse dan dat het iets met seksualiteit te maken had. Weer een stapje verder. Ja, die man, die meneer D., waarvan u alles ontving, daar had u hele seksueel expliciete chats mee op Snapchat. En hij zegt, hij is dan de voorzitter van de rechtbank, ik ga ze hier niet noemen. Hier niet in het openbaar. Te expliciet.
0: Ja.
1: Dat zegt al wat. Hoe moet ik dat dan duiden? Ja, zei Herman J. toen. Ja, had wat fysiek ongemak, erectieproblemen, mag je daarvoor invullen.
0: Oh ja.
1: Hij dacht, nou ja, je weet maar nooit, misschien dat ik daar opgewonden van raak. Dus dat zou dan de reden zijn geweest dat hij dat soort gesprekken had gevoerd met die meneer D. Maar dat was eigenlijk helemaal niet uit interesse. Ook niet omdat hij op voorhand dacht seksueel opgewonden te raken. Maar ja, die ander kwam er maar mee, dus je wist maar nooit. Die seksueel expliciete gesprekken zijn wel echt belangrijk geweest voor het Openbaar Ministerie, voor de recherche. Want toen, het begint dan met een hoeveelheid kinderporno die ze vinden. Maar toen ze die chats aan het lezen waren, dachten ze, ho, hier wordt gefantaseerd over trio's met hele jonge meisjes.
0: Oh ja.
1: Hier moeten we ingrijpen.
0: Oh, ja, toen hebben ze met goed aangehouden
1: verder kunnen gaan. Ja, en dat was het moment in februari van dit jaar dat de recherche zei, we gaan hem nu oppakken. Want ja, voor het weet, gaat dit misschien verder. Dat weet je niet, ook of dat ooit zover was gekomen.
2: Precies.
1: Maar hij ontkent dat natuurlijk en spreekt dat tegen. Maar dat was voor het OM wel het signaal van... dit is wel echt een hele serieuze zaak.
2: Maar wat voor schok moet dit ook geweest zijn in de gemeente, Paul? Want hij stond toch bekend als een hele sociale man?
0: Ja, een goochelaar. Hij was Sinterklaas ook. Maar ook de voorzitter van de lokale voetbalvereniging van ASWH. Er is ook een kade naar hem vernoemd, hè? Tot slot, wat hoor jij nou in de wandelgangen, Paul? Over hoe de gemeente daarmee omgaat met zo'n kade. De Herman J.-kade. Wat gebeurt er na een eventueel veroordelend vonnis met zo'n kade?
1: Daar hebben ze zich nog niet expliciet over uitgelaten. Maar het feit dat ze niet zeggen van ja, dat is verder helemaal niet aan de orde, zou kunnen duiden op dat ze wellicht dat overwegen. Ik kan me zoiets ook wel voorstellen. Stel dat hij inderdaad wordt veroordeeld, dan heb je natuurlijk ook nog een hoger beroepmogelijkheid. Dus dan zijn we weer een jaar verder als het zover zou komen. Hè. Dus het kan natuurlijk dat de gemeente zegt, we wachten af tot iemand is veroordeeld, of onschuldig tot hij definitief veroordeeld is. Dus dat we daarop wachten. Maar stel dat hij onherroepelijk zou worden veroordeeld, dan kan ik me echt heel wel goed voorstellen dat ze dat gaan veranderen. Ik denk ook dat er anders druk vanuit Hendrik Ido Ambacht komt om dat ook te doen. En ik denk ook dat de rechtbank daar ook nog wel weer rekening mee gaat houden. Kijk, we weten niet of die wordt veroordeeld. Er is een zelfstraf geëist. De rechtbank kan daaronder zitten, maar er ook overheen gaan. Is zelfstandig om te bepalen wat ze doen. Ik kan me voorstellen, als ze hem straf opleggen, dat ze ook wel rekening houden met... Dit is natuurlijk een local hero, een bekende figuur. Ja, ja. Iemand die niet zomaar over straat kan ten opzichte van meneer K, waarvan niemand weet wie dat is, die ook voor de rechter staat. Dat kan wel weer strafmatigend werken. Dat ze zeggen, dat is ook een onderdeel eigenlijk van je straf. En die kade, als je die kwijtraakt, dat is zo'n voorbeeld ervan. Hij heeft andere functies inmiddels al neergelegd bij ASWH en zo. En als ambtenaar van de burgerstand, dat de rechtbank daar eventueel rekening mee gaat houden. Maar goed, dat horen we vanmiddag om 1 uur.
0: Ja, vanmiddag om 1 uur.
1: Of die zelfstraf krijgt. Ja.
0: En later in Afslag Rijnmond bij Rijntjan en Veza, dan horen we jou ook weer met uiteindelijk duiding van dat vonnis. Dankjewel, Paul Verspeek, voor zover in ieder geval. Zometeen Shannon Spyro, Take That komt eraan. Eerst Maroon 5 voor je.

0: Shanna Spyro en Material Lover voor je op Radio Rijnmond.
1: Wat een heerlijk nummer is het toch? Ook wel heel veel zin in vanavond. Wordt wel een hele pittige avond voor mij, moet ik eerlijk zeggen. Ik ga naar Bruno Mars vanavond. Naar het allerlaatste optreden in de Johan Cruijff Arena.
0: Wat cool zeg, maar ja, het is dinsdagavond. En ik weet dat jij hier morgenochtend ook weer zit. Hoe ga je dat doen?
1: Nou, we hebben een ubergoedkoop hotelletje geregeld in de stad Rotterdam. Nou ja, heel goedkoop wil tegenwoordig zeggen ongeveer 70 euro. Dat is echt wel heel goedkoop.
0: Dat is wel echt goedkoop.
1: Dus ik hoop maar dat ze airco hebben, laat ik het zo zeggen. Dat is in Rotterdam. Dus daar ga ik zo meteen slapen in de middag. Van 2 tot 5, à 6 ongeveer.
0: Okay.
1: Daarna vertrek ik naar Amsterdam, samen met mijn vrouw. Dan gaan we los op Bruno Mars. Gaan we feest vieren, heel veel adrenaline opbouwen. En dan komen we terug en dan slaap ik om 1 uur weer in mijn hotelletje. En ik hoop dat ik dan nog 2-3 uurtjes kan slapen. Voordat ik hier weer fris en vrijdag ten tonele verschijn om 5 uur 's ochtends. En dan uiteindelijk om 6 uur natuurlijk weer live ben op de radio, samen met jou.
0: Ik ben naar 2 dingen benieuwd. Ten eerste natuurlijk hoe het is geweest morgen.
1: Ja?
0: Maar ook ten tweede hoe je je voelt.
1: Oh ja, daar ben ik ook heel erg benieuwd naar. Ik kan
0: maar
1: wel wat
0: kan
1: hebben.
0: Jij. Kan jij.
1: Ja, ik kan tegen een stootje.
0: Je bent gewoon een jonge blom. Dat gaat je helemaal goed.
1: Jonge blom ook.
0: Gaat goed komen.
1: Dat klinkt echt als een oud wijf. Maar maakt niet uit. Het is 10 minuten voor 9. Je luistert naar Radio Rijnmond met zometeen John Mayer. Eerst Take That and Everything
0: wat
1: Changes.
0: Nou? Oud wijf?
1: Jij bent een oud wijf.
0: Nee,
1: dat vind ik wel. Everything Changes nu bij Radio Rijnmond.

0: wordt ze helemaal gek van.
1: Altijd op de hoogte.
2: Waar hadden we het over?
3: Alles over jouw regio.
4: Het is heel veel aandachtstrekkerij.
3: Radio Rijnmond.
5: Radio met een grote R.
3: Met Peter en Milou.

0: John Mayer, Love on the Weekend bij Radio Rijnmond.
1: En het is 3 voor 9. En dat betekent dat het bijna tijd is voor de boer op met Ruud de Boer. En hij begint natuurlijk met een 5 naar 9. Met onder andere Boney M, Dua Lipa. En Abba, die komt ook nog langs.
0: Oeh, Abba komt voorbij. Nou, dat wordt gezellig hoor. De 5 na 9 zometeen dus in de boer op. Tussen 9 en 12 hier op Radio Rijnmond. En het mooie is, ook Ruud gaat weer een noodradio weggeven.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
6: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
7: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
8: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
9: Kom gezellig langs bij jouw REIT-shop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. REIT Shop. Gewoon om de hoek.
8: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
10: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.
14: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
15: Mam, waar is mijn zwemband?
16: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
17: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig. Voordelig en dichtbij.
18: Geeft ruimte.
14: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
17: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
0: In Dordrecht is het 22 graden. Goedemorgen, ik ben bij Rijnmond. De boer op, daar luister je naar. Ik heb zojuist de koffiecorner geopend. Hè. En dan kun je met me meepraten over het nieuws van de dag. Heb jij wel eens wat laten digitaliseren? Ik vond het zo'n mooi verhaal. Dus een oude cameraman van, tenminste, een oud cameraman van de AVRO. Die heeft 30 jaar een films over Schiermonnikoog gedigitaliseerd. Maar heb jij wel eens wat laten digitaliseren van vroeger? En het CPB meldt dat de meerderheid van de Nederlanders eigenlijk wel vindt dat een erfenis zwaarder mag worden belast. Hoe kijk jij daarnaar? Ik ga zo meteen praten met Jill. En zij is Miss Beauty of Rijnmond. En ze wil een aantal dingen die nu spelen in de maatschappij. Zeker bij jongeren. Daar wil ze een lans voor breken om dat te verbeteren. En ze heeft heerlijke platen aangevraagd in de 5 na 9. Eerst het laatste nieuws. Mario Kwaaithaal, goedemorgen.
19: Goedemorgen. Op de A15 bij Hoogvliet is een ongeluk geweest met een vrachtwagen en een personenauto. De vrachtwagen is daarbij in de middenberm beland. En bij de personenauto konden de deuren niet meer open. De brandweer heeft geholpen om mensen uit de auto te krijgen. Dat waren een vader en een kind. Die zijn nagekeken door de ambulance, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Verkeer vanuit de Europoort naar de Ruit van Rotterdam wordt omgeleid via de Blankenburgtunnel. De brandweer moest er in Alblasserdam bij komen om een paard uit een sloot te redden vanmorgen. Het dier zat waarschijnlijk al de hele nacht vast in de modder en kon zelf niet meer op het droge komen. De brandweer had er ook moeite mee, maar het lukte uiteindelijk door een kraan en een speciaal tuigje te gebruiken. Het paard was wel uitgeput van de reddingsoperatie, maar kon daarna rustig bijkomen in de wei. Nederland haalt tientallen topwetenschappers uit het buitenland en de meeste komen uit Amerika. Daar hadden ze veel minder te doen nadat president Trump de subsidies voor wetenschappelijk onderzoek zo goed als schrapte. Het gaat vooral om mensen die onderzoek doen naar kernenergie, Alzheimer en vaccins. Om hun werk te kunnen doen, kunnen ze via het Nederlandse Tulpfonds wel geld krijgen. Er is 50 miljoen euro voor beschikbaar. En de schrik zit er nog goed in bij Nederlanders die de afgelopen dagen in Zuid-Frankrijk te maken kregen met bosbranden. Hart van Nederland sprak met twee vriendinnen die op de camping in de buurt van Perpignan stonden.
18: Met de explosies vond ik het angstig. Omdat je dan niet weet waar is iedereen en hoe loopt dat af. En ook heel veel angst voor de camping zelf. Want dat is een plek waar wij al 20 jaar komen en ons ontzettend veilig voelen. En dat je echt denkt van... hoe loopt dit af?
19: In het zuiden van Frankrijk zijn twee mannen opgepakt voor brandstichting. Een van hen zou 9 branden hebben aangestoken. Het weer bij ons dan zonnig en droog. Het wordt 24 graden. Vanavond blijft de zon ook schijnen. Vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgenochtend nog wat bewolking. Daarna wordt het opnieuw zonnig en 24 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
20: Dankjewel, Mario. Ja, die 20 is dicht, hè. En dat heeft gevolgen voor alle wegen eromheen. Dus dit zijn de files die leiden tot een vertraging van een kwartier of meer. Want zo druk is het nog steeds. Als eerste de A12, Den Haag richting Utrecht tussen Reewijk en de Meern. Hou daar rekening met ruim 20 minuten vertraging vanwege bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. Je moet ook rekening houden met een kwartier extra op de A15. Gorkum richting Europoort tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Benelux. En een kwartier vertraging op de 16. Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht. Bijna een uur langer onderweg ben je op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Hendrikidoambacht en Knoop het Terbrechtseplein. Daar zijn wegwerkzaamheden aan de gang op de A20 natuurlijk. En dat heeft dus gevolgen voor aansluitende wegen. Ja, en op de A20 zelf, Gouda richting Hoek van Holland, tussen Nieuwekerk en Den IJssel, Knoop het Terbrechtseplein. 20 minuten extra reistijd, hou daar rekening mee. Ook nog 20 minuten vertraging op de 27. Breda richting Gorkum tussen Hank en Industriegebied Avelingen. Ook vanwege werken aan de weg. En ruim 20 minuten extra op de 29. Berg op Zoom richting Rotterdam. Tussen afrit Numansdorp en Barendrecht. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. Een goede reis. Zometeen in de uitzending Jill de Kramer. En zij is Miss Beauty of Rijnmond. Ze is piepjong, 22 jaar. Ze woont in Barendrecht. En zij wil haar verhaal heel graag delen in de 5 na 9. En die ligt er niet om. Dat is een heerlijke 5 na 9.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
21: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
22: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
23: Oh ja joh?
22: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei!
24: Op het Groningerland in de oude pastorie van Wester-Emden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
25: Ik koos wat mij raakte.
24: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
26: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
27: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
26: Ja, werkt wel.
27: Social deal, deals die je niet mag missen.
24: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
28: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
27: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
28: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl. Vers. Aan tafel.
29: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
30: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
29: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
30: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Dit is Radio Rijnmond. De Boer op. Ruud de Boer.
3: Radio met een grote R.

0: Boney M en Sunny, de eerste van...
1: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 5 na 9.
0: Aangevraagd door Miss Sunny of Miss Beauty of Rijnmond. Jill de Kramer, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Ruud.
0: Wat een heerlijke zonnige plaat bij een zonnige dame.
2: Dankjewel, ik word er helemaal vrolijk van.
0: Nou, jij hebt hem uitgekozen. Dat is toch mooi. Jij woont in Barendrecht en ja, het wordt een spannende periode voor je. Want over 4 dagen is het zover. Dan is de finale van de verkiezing van Miss Beauty of the Netherlands.
2: Klopt, ja, ik heb er zoveel zin in, maar ik ben ook zo gespannen.
0: Ja, ik wou zeggen, hoe bereid je je op zoiets voor eigenlijk?
2: Ja, goede vraag. Ja, ik heb heel veel trainingen gevolgd. Denk bijvoorbeeld aan interviewtrainingen om je spreekvaardigheid te verbeteren.
0: Ja.
2: Maar ook catwalk trainingen.
0: Ja.
2: En ja, het allerbelangrijkste is gewoon lekker in je vel zitten en ervan proberen te genieten. Want het blijft gewoon een supermooi avontuur.
0: Ja, want hoe mooi je ook bent, mensen voelen als je niet lekker in je vel zit, hè?
2: Precies, dat straal je uit.
0: Ja. En je zat in het verleden niet zo lekker in je vel, hè? Je had een ervaring, in 2 jaar tijd verloor je 32 kilo.
2: Klopt, ja. 2 jaar geleden besloot ik echt om het roer om te gooien en mezelf een gezondere levensstijl te gunnen. En toen vlogen de kilo's er eigenlijk vanaf.
0: Ja.
2: Maar het allerbelangrijkste wat ik in deze reis heb geleerd is dat echt de schoonheid niet draait om getallen op een weegschaal of in een maat. Maar juist in wie jij bent, hoe je voelt en wat je uitstraalt.
0: Ja.
2: Lief zijn voor jezelf en voor anderen, daar begint echt de schoonheid.
0: Ja, want jij wil jonge vrouwen inspireren om trots te zijn op zichzelf. En dat wordt wel lastig gemaakt. Natuurlijk met, en daar zit jij middenin, met alle social media. Hè, dat iedereen, de een presenteert zich nog vrij.

0: saaier dan de ander. En daar meet iedereen zich aan af dan.
1: Klopt, ja. Ja. Op social media worden jonge meiden echt plat gegooid met onrealistische schoonheidsidealen. Ja. Die ook weer constant veranderen. Dus het is belangrijk om dicht bij jezelf te blijven en echt sterk in je schoenen te staan in deze maatschappij. Ja.
0: En jij steunt tijdens de verkiezingen het goede doel Lifebuild. Wat is dat?
1: Klopt, ja. Ja. Lifebuild zet zich in om waterbronnen in Kameroen te plaatsen. Hierbij moeten jonge meiden en vrouwen soms wel 6 kilometer lopen per dag om schoon drinkwater te halen. Ja. Dat is natuurlijk iets wat voor ons super normaal is. Ja. Maar ja, voor hun niet vanzelf gaat. Dus hier zet ik me ook hard voor in.
0: Nou, reden te meer om op jou te stemmen. Want ja, we zijn natuurlijk helemaal niet objectief. Wij willen gewoon dat jij wint. Hè? Of Rijnmond, ja, hallo.
1: Ja, dat zou wel leuk zijn, hè? Even de regio goed zetten.
0: Ja, natuurlijk, natuurlijk. Maak ons trots. Nou, je hebt ons al sowieso trots gemaakt door heerlijke platen aan te vragen. Want Like a Prayer van Madonna komt straks voorbij. Terug in de tijd van Yves Berendsen. Ja, zie je, de vrolijkheid spat er alweer vanaf.
1: Ja, toch?
0: Ja, en Alba natuurlijk straks. Die slaat helemaal op jou. Die gaan we gewoon straks draaien als je wint. The winner takes it all. We gaan het niet jinxen. Maar je gaat het gewoon wel winnen. En Dua Lipa gaan we voor je draaien met Dance the Night. Kunnen mensen nog op je stemmen trouwens?
1: Ja, zeker. Mensen kunnen tot en met vrijdagavond op mij stemmen.
0: Oké, en dat is missbeautynetherlands.com/product?
1: Ja,
0: slash
1: klopt.
0: Jill. Ja, product vond ik dan wel weer een beetje vreemd. Dus dan moeten we even met de internet samenstellen. Alsof je een product bent. Je bent een mens. Dus people/Jill. Maar goed, dat is product. Just, daar moeten we het maar even mee doen. Stemt allen en ik wens je onwijs veel succes, hè.
1: Dankjewel, Ruud.
0: Graag gedaan.
1: Oké, fijne dag, man.
0: Dag, Jill.
1: Doei.

0: Madonna, Like a Prayer. En we doen allemaal een schietgebedje voor de winst van Miss Beauty of Rijnmond. Jill de Kramer die gaat op 11 juli strijden voor Miss Beauty of the Netherlands. En zij gaat dat gewoon doen. Ik jinx het niet, ze gaat het gewoon doen. Jill de Kramer had deze heerlijke 5 naar 9 aangevraagd. En als je dat nou ook wil doen, dan kun je een mailtje sturen naar Radio Rijnmond. Radio@rijnmond.nl onder vermelding van 5 naar 9.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat doe jij als je de sirene hoort?
3: De kinderen halen.
2: En wat als de metro niet meer rijdt?
3: Ik weet het echt niet. Ik raak in paniek dan.
2: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
4: Rouwkaart, kerst,
5: uitvaartpraat.
4: Bloemstuk, koets met paarden,
5: uitvaartpraat.
4: Koffie, cake, bitterballen,
5: uitvaartpraat. Praten over een uitvaart? Kijk op uitvaartpraat.nl.
2: Luister je deze week naar Radio Rijnmond en hoor je dit geluid? App dan gelijk 93.4 FM via de Rijnmond-app en maak kans op een noodradio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
6: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
5: Kijk op uitvaartpraat.nl. Powered by Hess en Biemans Uitvaartzorg.
6: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
0: 9:30 geweest. Goedemorgen, je bent bij Radio Rijnmond. De Boer op, daar luister je naar. En wat vind je eigenlijk van de mening van een overgroot deel van de Nederlanders dat de erfbelasting eigenlijk wel zwaarder belast mag worden? En heb jij wel eens een filmpje laten digitaliseren of foto's? Nou, kom even langs in de koffiecorner. Open de app rechtsboven, klik op App Ons. Ik ga eens even met jou mee door de wondere wereld van het wegennet van Zuid-Holland. Ik beperk me even tot het noemen van files die leiden tot een vertraging van 10 minuten of meer. Want het is nog steeds druk, hè? En die A20 is natuurlijk afgesloten richting Hoek van Holland. En dat heeft gevolgen voor aansluitende wegen. Eerst maar even naar de A12, Den Haag richting Utrecht. Tussen Gouda en Nieuwebrug. Hou daar rekening met 10 minuten vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd, maar de weg is wel weer vrij. De A15 Gorkum richting Europoort tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Benelux. Een kwartier extra reistijd. Een half uur ben je langer onderweg op de 16 Breda richting Rotterdam. Tussen Hendrikido Ambacht en knooppunt Bresseplein. Een half uur over 13 kilometer. Dat heeft dus te maken met die aansluitende weg, de A20, waar gewerkt wordt. En op die A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Moordrecht en knooppunt Bresseplein. Ruim 10 minuten extra reistijd. 20 minuten vertraging op de 27 Breda richting Gorkum tussen Hank en knooppunt Gorkum vanwege wegwerkzaamheden. Even kijken of er nog wat provinciale wegen tussen zitten. Nee, maar nog wel even die A29 erbij pakken. Berg op Zoom richting Rotterdam tussen knooppunt Hellegatsplein en afrit Oud-Beijerland. Ruim 10 minuten vertraging. Het is toch een prachtige dag vandaag. En het is een aangename temperatuur. Dat is ook niet geheel onbelangrijk. 24 graden kan het worden. 25 misschien op sommige plekken in Zuid-Holland. Flink wat zon en droog. Vanavond eerst nog zon, vannacht meer bewolking en droog. In het midden en het oosten van Zuid-Holland koelt het af naar een graad op 17. Morgen, zoals Mario er straks heel mooi zei, een kopie van vandaag. Dat was hem toch?
7: Ja.
0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het nieuws.
7: Goedemorgen. In de Botlek is een vrouw ernstig gewond geraakt bij een steekpartij vanmorgen. Die gebeurde rond 8:30 op de Merseyweg. Er is meteen een man aangehouden. Wat er precies is gebeurd rondom de steekpartij is niet bekend. In Schiedam zijn twee minderjarigen opgepakt met steekwapens gisteravond. Ze werden gezien door een voorbijganger op de Schiedamse weg die de politie belde. Het waren jongens van 13 en 15 jaar. Eén van hen had een kapmes en twee bivakmutsen bij zich. De ander iets wat leek op een vlindermes. Wat ze ermee wilden is niet bekend. En het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft justitie in Italië een flinke tik op de vingers gegeven. Dat vindt het namelijk niet kunnen dat justitie een aanklacht van huiselijk en seksueel geweld afdeed als normaal gedrag, omdat een man de wensen van zijn partner soms kan negeren. En dat het een slechte grap was, zeiden ze ook nog. Het gebeurde allemaal 5 jaar geleden al. De vrouw was met haar kinderen van toen 12 en 15 het slachtoffer van haar partner, die daarbij onder meer een mes op haar keel zette. De vrouw zat daarna ook jaren ondergedoken, omdat ze van de rechter die bizarre uitspraak te horen kreeg. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is het nu dus met de vrouw eens. De Italiaanse staat moet haar een vergoeding betalen van 60.000 euro. Wat er met de man gebeurt, is niet bekend.
0: En dan zit je dan 5 jaar op te wachten. Ongelooflijk. Ja. Dankjewel, Mario.
2: Dit is Radio Rijnmond.
8: De Boer op.
0: Met nu, Outfield.
2: Radio met een grote R.
9: Just

0: Harry Styles en American Girls bij Radio Rijnmond.
1: Bij de boer op. De koffiecorner is geopend. Eens even kijken hoor. Astrid, die wilde wel wat zeggen over die erfbelasting. Ja, daar is toch al ooit over dat geld belasting betaald. Dat stoort heel veel mensen trouwens. Hè? Dat dus, je over een erfenis belasting moet gaan betalen. Maar Astrid zegt, ja, maar daar is toch al geld overheen gegaan. Belastinggeld is daar al over geheven. Ja, nou oké, zou je kunnen zeggen. Toch meldt het CPB dat een meerderheid van de Nederlanders vindt dat een erfenis zwaarder mag worden belast. Hoe sta jij in deze discussie? Trouwens, Anne wilde nog even zeggen dat ze vaststaat op de A29 naar Oudetongen. Nou, mocht je daar nog eens vaststaan, ik hoop je te verblijden met fijne muziek. En trouwens, het is zo'n dag, hè? Het is zo'n dag dat niemand meer twijfelt over België. En heb jij wel eens je foto's of filmpjes of wat dan ook laten digitaliseren? Ik vond het zo'n mooi verhaal. Het is een cameraman geweest van de AVRO die na zijn pensioen op Schiermonnikoog is gaan wonen en zijn camera niet los kon laten en dus allerlei dingen heeft gefilmd. En dat is nu allemaal gedigitaliseerd. Een periode van 30 jaar, dat is uniek natuurlijk. Maar goed, wat heb jij ooit laten digitaliseren? Laat het me weten. Open de app, rechtsboven klik op App Ons. En ik ga je eventjes weer op weg helpen, want zomaar kan het gebeuren. Dit uur, het tweede uur of het derde uur van de boer op dat je dit hoort. Let op, dit is een voorbeeld. Dit is een voorbeeld. Niet gelijk appen. Maar als je dit hoort zomaar zonder... Dan moet je gelijk in actie schieten. Of kan je gelijk in actie schieten. Om die noodradio in de wacht te slepen. Dus dien je 93.4 te appen naar de Rijnmond app. Rechtsboven klik op Apples. Dus als je dit hoort, nogmaals, dit is een test. Dan maak je dus kans op die noodradio. En dat kan nu gebeuren, maar het kan ook over anderhalf uur gebeuren. Maar ja, dat is die radio goed in de gaten houden. Ja, dus dit doet me een beetje denken aan de luistertoets bij Engels. Daar werd dan altijd gezegd, dit is een voorbeeld. De eigenlijke test begint nu. Nou, dat was eigenlijk een beetje dit verhaal. Maar het is wel een mooi ding hoor, die noodradio. En ja, je zal hem maar nodig hebben. Dan kun je hem op 93.4 zetten. Als er ooit een ramp zich voordoet, laten we het hopen van niet. Maar dan ben je in ieder geval voorbereid. Dan kun je afstemmen op Radio Rijnmond. Dit zijn de Gibson Brothers en Cuba.

Glennis Grace en afscheid bij Rijnmond in De Boer op. Ad, zei net tegen mij in de koffiecorner, die had de app gebruikt, rechtsboven geklikt op Apple. Ruud, goeiesmorgens Ruud, zei hij tegen mij net. De erfbelasting moet juist omlaag wat mij betreft. Ik heb geen kinderen, maar wel een koopwoning, dus mijn nichtjes gaan al de hoofdprijs betalen. Ik heb hiervoor gewerkt en gespaard en ik heb al mijn inkomsten, belasting en box 3 betaald. En hij keek er een beetje bozig bij, maar goed, hij klaarde wel weer op toen ik hem een lekker fris bakkie water gaf. Trouwens, Ton zei net tegen mij, Ruud, jij vroeg net iets over digitaliseren. Ik heb zelf een scanner om mijn negatieven te scannen en dan digitaal op te slaan. Dat is heel leuk werkje voor de wintermaanden. En het is ook leuk om zo oude beelden weer terug te zien. Ja, ja. Nou ja, ik ben dus heel erg benieuwd, hè, want dat is even naar aanleiding van dat verhaal van die gast. Die gast, praat ik een beetje oneerbiedig. Want het is namelijk een gevierd cameraman was hij. Die in zijn nadagen besloot om de camera niet los te laten en alles vast te leggen wat er op Schiermonnikoog gebeurde, waar hij ging wonen. En dat is nu gedigitaliseerd. 30 jaar historie. Dus dat bracht mij een beetje op de vraag, heb jij wel eens wat laten digitaliseren? En wat dan? Nou, praat mee. Open de app. Kom maar op met die verhalen. En ja, het is zo'n dag natuurlijk dat niemand meer twijfelt over België. Ik heb hem niet gezien, de wedstrijd. Maar ik dacht wel vanochtend, oké, karma is a bitch. Goed, je weet het maar nooit, hè? We hebben de finale nog niet gehaald. Straks wordt er zomaar een Belg tot een rode kaart veroordeeld, terwijl hij niks gedaan heeft. Hè? Dat kan ook natuurlijk nog gebeuren. The harder I try nu, Brother Beyonce.

0: Brother Beyond and The Harder I Try. En wat ik eigenlijk niet wist, was dat ook Stock Aitken Waterman met die gasten zich tegenaan hebben bemoeid. Ja, en die waren wel echt verantwoordelijk voor die 80's sound. Hè. Die hebben heel veel dingen op hun naam staan. En de hoogtijdagen van Brother Beyond, 1988. The Harder I Try hoorde je bij Radio Rijnmond in De Boer op. Ik breng je van bakkie naar bammetje. En ja, het signaal heeft dus nog niet geklonken. Dus als je zomaar dat signaal hoort tussen twee platen in, dan maak je dus kans op die geweldige noodradio van Rijnmond. En die kun je dan op de 93.4 zetten. Als er zich iets voordoet waardoor je moet bijgepraat worden door de veiligheidsregio en Radio Rijnmond, dan kun je maar beter zo'n noodradio in huis hebben. Nou, ik zou zeggen, blijf opletten. Want misschien het komend uur dat signaal klinkt, of het uur daarna. Je weet het maar nooit.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen.
5: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
4: Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met twee S'en.
6: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
7: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
8: Ik koos wat mij raakte.
7: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
6: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
9: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het anders zelf ook even op vitapro.nl.
10: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
9: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
10: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
11: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
0: In Rotterdam is het 23 graden. Goedemorgen. Ben je vanochtend ook zo blij geweest dat je weer met de trein van en naar Rotterdam kon tussen Dordrecht en Rotterdam? Wat was je ervaring? En heb jij wel eens wat laten digitaliseren? Hè? Dus foto's of bandjes of videotapes of filmpjes zelfs? Nou, laat het me weten. Open de app rechtsboven, klik op Apples. Misschien heb je wel een leuke foto die je in de app kan zetten. Dan kan ik die weer laten zien op de livestream. En gaat die klinken het komend uur? Dat noodsignaal waarmee je die leuke, mooie noodradio in de wacht kunt slepen. En misschien aan het einde van de maand ook wel de maandprijs. Nou, dat betekent gewoon goed opletten het komend uur. Al was het alleen maar voor het laatste nieuws met Mario Kwaaitaal. Goedemorgen, Mario.
12: Goedemorgen. Bij een ongeluk met een busje in Schiedam is de bestuurder om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde op de Havendijk in Schiedam. Wat er precies is gebeurd is niet bekend. De politie laat weten dat er geen andere voertuigen bij het ongeluk betrokken waren. Op foto's is te zien dat het busje is beschadigd aan de linkervoorkant en dat hij half op een middenberm staat. Twee jongens van 13 en 15 zijn in Schiedam opgepakt omdat ze messen op zak hadden. Ze werden gisteravond gezien door een voorbijganger op de Schiedamse weg. Die dacht dat er met een mes werd gezwaaid en belde de politie. Toen de jongens werden gecontroleerd, bleek een van hen inderdaad iets bij zich te hebben wat leek op een vlindermes. De andere jongen had een groot kapmes bij zich en twee bivakmutsen. Wat ze ermee wilden doen is niet bekend. In een sloot in Rotterdam-Schiebroek is een lichaam gevonden vannacht. De vondst werd rond 1 uur gedaan aan de Kastanjesingel midden in een woonwijk. De politie weet nog niet wat er is gebeurd en houdt alle opties nog open. Er werd nog wel in het water gezocht of er misschien nog iemand in lag. Dat was niet het geval. En verkeer vanuit de Europoort richting Rotterdam moet tot zeker 12 uur vanmiddag omrijden via de Blankenburgtunnel. Bij knooppunt Benelux was vanmorgen een ongeluk met een vrachtwagen en een personenauto. De verbindingsweg naar de A4 is daarom dicht en de parallelrijbaan naar de Ruit van Rotterdam ook. Bij het ongeluk moesten een vader en kind uit de auto worden gehaald. Ze zijn nagekeken in de ambulance en hoefden niet naar het ziekenhuis. Het weer, zonnig en droog, het wordt 24 graden. Vanavond blijft de zon ook schijnen. Vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgenochtend nog wat bewolking, daarna wordt het opnieuw zonnig en 24 graden. Dat was het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl.
0: Dankjewel Mario. Nou, de verkeersinformatie, je hoorde het net al van Mario, omrijden geblazen dus. Vanwege een eerder ongeluk. Even kijken hoor, er is ook nog sprake van een brand in een voertuig. De A15 in Rotterdam richting Europoort tussen Rozenburg en de Thomassentunnel. 5 minuten vertraging. De werkzaamheden op de 20 leiden tot vertraging op de 16, Breda richting Rotterdam, tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. 10 minuten vertraging op de 20 zelf, Gouda richting Hoek van Holland, tussen Nieuwekerk en IJssel, knooppunt Terbrechtseplein. Dat heeft alles te maken natuurlijk met die wegwerkzaamheden. En de 27 zie ik ook nog voorbij komen, Breda richting Gorkum, tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum, 15 minuten vanwege wegwerkzaamheden. We gaan zo meteen een duik in de tijd nemen. We gaan naar de zomer van 69.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
13: Download nu de meest rampzalige app ooit. Rampzalige app? Dat klopt. Download de Rijnmond Veilig app die je informeert en helpt bij rampen. Rijnmond Veilig. Weet wat je moet doen.
14: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
15: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
14: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
15: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
16: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
17: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
18: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
19: Oké.
18: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
20: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
21: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
22: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
23: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
22: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond. De boer op. Ruud

Niet alleen een bijzondere zomer vanwege het lekkere weer, maar natuurlijk ook vanwege de eerste maanlanding. Hè? Laten we dat niet vergeten. Het is rond deze tijd, in juli, gebeurde dat. Volgens mij vlak voor mijn geboorte. Ja, dat, nou nee, nee voor mijn verwekking volgens mij. Ja. Zo oud ben ik nou weer. Maar goed, Summer of 69 hoorde je van Bryan Adams als eerste van het tweede uurtje van De Boer op. En ja, zomaar zou het kunnen gebeuren, hè, dit uur. Dat als je dat noodsignaal hoort, dan maak je dus kans op die noodradio. Ik laat even een voorbeeld horen. Want die was er als de kippen bij, die hoorde mijn voorbeeld, maar die reageerde erop. Maar nee, dit is nog niet het echte signaal, maar ik laat even het voorbeeld horen. Ja? Als je dit dus hoort, dan maak je dus kans op die noodradio. En dat zou dus zomaar dit uur kunnen gebeuren, maar ook het komend uur. Het uur tussen 11 en 12, het zou zomaar kunnen. Maar je maakt dus kans op die noodradio en als je die noodradio in de wacht sleept, maak je ook nog eens een keer kans op de maandprijs. En dat is een jaarabonnement voor de diergaarde in Rotterdam. Wat was de wraak zoet? De 4-1 overwinning van België op de Verenigde Staten bij het WK voetbal. Ja, het was natuurlijk controversieel. De Amerikaanse spits Florian Balogun die had een rode kaart gekregen. Toen ging Donald Trump even met Infantilo bellen. En toen werd die schorsing van Balogun teruggedraaid. En België die was echt pist. Die was echt heel erg pist. Maar nu hebben ze eventjes een grote sleep uitgedaan. Dat kleine landje in die hele grote wereld, in dat heel grote WK. 4-1. En wat mij betreft mogen ze nu helemaal door naar de finale. En dat wordt onderstreept door het goede doel. Dit is België.

Ik ontkom er niet aan. Iedere keer als ik aan het eind van dit nummer zit te luisteren, dan denk ik, oh, dit was het oog op morgen. Ja, ik kan niks aan doen. Maar het betekent gewoon dat het een goede plaat is. Ja, Risk It All hoorde je van Bruno Mars bij Radio Rijnmond. Laten we eerlijk zijn. Ad die zegt net tegen mij in de koffiecorner, Ruud, ik vind het zo'n goed verhaal. Belgium made America small again. Triumph over Trumpy. Ja, dat liet hij even weten. Nou, ik vind het een mooie uitspraak. Peter die zei net tegen mij in de koffiekoorn, ik ga van het weekend een weekendje België naar Ieper. Ik ben benieuwd hoe het daar leeft. Al spelen ze op vrijdag, geloof ik, tegen Spanje. Dus misschien iedereen in mineur als ze verliezen. Maar ik hoop dat ze doorgaan, die rode duivels. Ja, laten we het hopen. Maar eigenlijk is het, tenminste, dat zat ik me vanochtend te bedenken, helemaal niet erg als ze verliezen van Spanje. Want de grootste triumph, inderdaad, wat Ad net zei, die is eigenlijk al gehaald, toch? Ja, 4-1 van die Amerikanen. Goed, het is zo'n dag inderdaad dat de treinen eindelijk weer rijden tussen Rotterdam en Dordrecht en het zuiden. Heb jij de eerste treinrit er alweer op zitten? Was het fijn? Heb je er inderdaad veel voor moeten laten de afgelopen week? Want het was echt wel een flinke klus om al die draadjes weer aan elkaar te solderen. En het is zo'n dag dat er 30 jaar aan films over Schiermonnikoog is gedigitaliseerd. Mijn vraag aan jou is, heb jij wel eens wat laten digitaliseren? Foto's of negatief of filmpjes of cassette, bandjes? En het is zo'n dag dat in Turkije de NAVO bijeenkomt. Moet er niet eigenlijk een Europese NAVO komen? Ja, dan natuurlijk met een andere naam. En het is zo'n dag dat bekend is geworden dat de verkoop van motoren is gestegen. Ja, ik vind het af en toe wel een dingetje, hoor. Ik woon in de polder en vlak naast zo'n N-weg. En ze trekken dan gewoon die motoren helemaal open. En of het nou 8 uur 's avonds is of 2 uur 's nachts, dat maakt helemaal niet uit. Maar als jij nou een motorrijder bent, probeer nou even het imago een beetje terug te schroeven door even langs te komen bij mij in de koffiecorner. Wil je dat doen? Open de app rechtsboven, klik op app ons. Hebben we het signaal al gehoord? Nee, we hebben het nog niet gehoord, hè, dat signaal. Nee. En die noodradio moet er toch uit, dit uur of het volgende uur. Dit is Stevie Wonder bij De Boer op.

0: altijd leuk om dat een keer te zeggen. Hè? Nooit met ruzie weggaan. Gewoon altijd als je weggaat, you're the sunshine of my life. En dat is ook de boodschap van Stevie Wonder. We gaan zo langzamerhand richting de hoofdpunten van het nieuws van 10:30. Maar niet voordat we naar deze heel erg leuke hebben geluisterd van Hot Shelly Ray.
1: Uno, dos, tres. It's been a really, really messed up week. So

0: Lois Lane en Fortune Fairy Tales bij Radio Rijnmond. De boer op de luisteraar, het is 10:30. Goedemorgen. Even kijken hoe het intussen op de wegen is in Zuid-Holland. Is er nog een update over die wegafsluiting na het ongeluk, Mario? Of overval ik je er nu even?
1: De verbindingsweg naar de Benelux-tunnel is weer vrij. Naar de A15 parallelrijbaan blijft nog tot 12 uur dicht, want ze moeten nog een vangrail repareren.
0: Nou, dan is dat in ieder geval de update. Het overige verkeer, A15 Rotterdam-Europoort tussen Rotterdam IJsselmonden knoop en Benelux 10 minuten. En tussen de knoop het Rozenburg en de Thomassen-tunnel 10 minuten. Daar is een autobrand gaande volgens mij. Dan de 16 Breda richting Rotterdam tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Bresseplein. Daar ruim 10 minuten vanwege wegwerkzaamheden op de A20. En op die A20 zelf 10 minuten vertraging. Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk en Den IJssel knooppunt te Bresseplein. Ook nog 10 minuutjes extra op de 27. Breda richting Gorkum tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum. 10 minuten vanwege wegwerkzaamheden. Ja, de vakanties in deze regio zijn nog niet begonnen. Hè? Dus wat is dat? Over 2 weken denk ik of zo. Ik weet het eigenlijk nooit.
1: Geen idee.
0: Ja, dat weten mensen altijd. Die gaan altijd... mensen met kinderen, die gaan altijd vanuit dat je het weet. Ja, nou ja, je zoekt het even op, zie ik. Dus,
1: 15 juli.
0: Oh, 15 juli pas. Oh, nou, dat is over een week. Nee, dat valt allemaal reuze mee. Nou ja, dan zal de druk op de wegen ook wel een klein beetje afnemen. Een lekkere druk op de ketel als het gaat om het weer, hè. Want Ed heeft net eventjes gebeld met de redactie en zegt, nou, volgens mij, in plaats van 24 zou het ook wel maximaal 25 graden kunnen worden vandaag, volgens de laatste metingen en voorspellingen. Flink wat zon en droog, dat staat op het menu vandaag. Vanavond is het ook nog een zonnige avond. Vannacht neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. In het midden, in het oosten van Zuid-Holland koelt het af naar een graad of 17. Morgen wolkenvelden met af en toe zon en droog. In de middag meer en meer zon bij 24, 25 graden. De hoofdpunten van het nieuws, Mario Kwaaitaal, die hoorde hem al. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het is 19 juli trouwens. Kreeg de data van vorig jaar eruit. Voordat we boze appjes krijgen.
0: Ja.
1: Okay, nou, kan maar gecorrigeerd zijn.
0: Ja, precies.
1: In Schiedam-Zuid is de bestuurder van een bestelbus overleden bij een ongeluk. De politie weet nog niet wat er is gebeurd op de Havendijk. Die kan alleen kwijt dat er geen andere voertuigen bij betrokken waren. Volgens omstanders reed het busje tegen een boom en een geparkeerde aanhanger en raakte het zwaar beschadigd. Op een bedrijventerrein in de Botlek is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een steekpartij vanmorgen. Er is meteen iemand aangehouden, maar waarom er werd gestoken is niet bekend. Medewerkers van het bedrijf op de Merseyweg zijn opgevangen. En in een bos in Belgisch Limburg zijn tientallen orchideeën gestolen. Om welk bos het gaat, wil het Belgische staatsbosbeheer niet zeggen. Ze zijn bang dat er nog meer orchideeën gestolen kunnen worden. Terwijl ik Ruud Stuk zie gaan rechts van mij.
0: Nou ja, je hebt komkommernieuws. Nou, maar er komt een verhaal.
1: Er komt een maar aan. Het gaat namelijk om een zeer zeldzame variant die belangrijk is voor onder meer nachtvlinders. Hij staat ook op de zogenaamde rode lijst van planten die wettelijk zijn beschermd in Nederland en België. De boswachter denkt dat de planten bewust zijn gestolen, maar zegt ook dat de dieven er weinig aan hebben. De planten zouden snel doodgaan als ze uit de grond worden gehaald. En ook in een vaas houden ze het niet langer dan een paar dagen vol. Hij kan slechts groeien onder vrij specifieke omstandigheden qua vocht, licht en kalk. Ze hebben ook weinig hoop dat de daders worden gepakt.
0: Weet je nog, 2026, dat was het jaar van de orchideeëndiefstal in Belgisch Limburg.
1: Ja, maar waar in Limburg, dat gaan we niet vertellen, want er kunnen nog meer mensen ideeën
0: precies,
1: krijgen.
0: Goed, ik ben zo blij dat ik dit toch even heb meegekregen. Dankjewel, Mario.
1: Yo.
2: Dit is Radio Rijnmond. De boer op...
0: Misschien wel midden in de nacht, met een maandansje.
2: Radio met een grote R.

0: Een soort heksenkringetje rond die orchidee in Belgisch Limburg. Dancing in the Moonlight hoorde je van Toploader. Hé, hey, wacht even, wat gebeurt daar nou?
1: Ja hoor, het is zover. Dit is het officiële signaal. En dat betekent dus dat je nu naar de app moet gaan van Rijnmond en 93.4 kunt appen, want dan maak je dus kans op die noodradio. Had ik al gezegd dat het signaal klonk? Bovendien klik op App ons met de tekst 93.4 en dan maak je dus kans op die geweldige noodradio die je dus vast kunt zetten op 93.4 FM.

0: Alan Foley and We Belong to the Night bij Radio Rijnmond. Jouw radio met de grote R. Ja, en daarnet heeft het alarm geklonken. Maar ja, wie is de gelukkige? Want ja, mijn AI-assistent, die metalen gast die af en toe van de lader afstapt, die gaat dan met zijn metalen vingers grabbelen in die grote zwarte filter virtuele hoed. En daar is de naam Peter uitgekomen, volgens mij. Tenminste, even checken of de jury het er ook mee eens is. Peter, is er in de, Peter de winnaar? Ja, Peter is de winnaar. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ruud.
0: Sta je op het gemak de piepers te schillen in Zevenkamp?
1: Ja, ja.
0: En dan in één keer heb je noodradio in de wacht gesloten.
1: Ja, nou ja. Mooi toch?
0: Ja, precies. Ja, dan volgt natuurlijk altijd weer die gewetensvraag. Stel dat de stroom nu uitvalt in Zevenkamp, kun je dan nog even 3 dagen vooruit?
1: Jawel.
0: Dat klinkt twijfelachtig.
1: Ik heb genoeg blikvoer in huis en potjes.
0: Oh, oké. Okay. En water ook? Water?
1: Water ook. Maar voor 3 dagen lukt dat wel. Maar langer
0: dan wordt het ingewikkeld. Nee, maar dat zegt de overheid. Hè. Minstens voor 3 dagen. En het is natuurlijk fijn om die noodradio in bezit te hebben. Want als alles uitvalt, het internet, maar ook DHB Plus. En je kunt het zo gek niet bedenken. Dan blijft die FM in de lucht op de 93.4. Ja, die kun je dan ontvangen op die noodradio.
1: Ja, precies.
0: Ja, nou ja.
1: En ik heb heel veel radio's, maar geen noodradio's.
0: Ah, je bent een verzamelaar. U is een verzamelaar.
1: Een verzamelaar en de DX'er. Ik ben ook zendamateur.
0: Oh, kijk eens even. Oh, maar weet je wat het grappige is? Je zegt dat je zendamateur bent. Die spelen een heel belangrijke rol, hè, in deze tijden.
1: Ja.
0: Want ja, zendamateurs kunnen elkaar bereiken, natuurlijk, ja. In geval van crisis. Dus dat is natuurlijk wel... Oh, wat goed zeg. Nou ja, dan kun je deze aan je collectie toevoegen.
1: Ja, nou, heel fijn.
0: Oké. Okay. Nou, Peter, ga weer gauw terug naar de piepers. Want wat wordt het voor maaltijd vanavond?
1: Gewoon gekookte aardappelen met natte sla.
0: Gekookte aardappelen met natte sla. Zo hebben we het liefst, toch? Ja, dat is lekker. Zeker met het warme weer, toch?
1: Met het warme weer, ja.
0: Nou, zend ze en dank voor het meedoen, hè.
1: Ja, bedankt, Ruud.
0: Dag, Peter.
1: Dag.
0: Hoi. Zometeen, ja, dat is wel mooi, want Bakermat, dat was echt een ding in één keer. Die gaan we zometeen horen. Wat dat precies is, dat hoor je zometeen wel. Dit is eerst wat Stuart en Tina Turner.

0: Bakermat. Ja, Lodewijk Fluttert, dat vond hij nou niet echt zo'n geslaagde naam. Maar Bakermat, dat was dan wel beter. Het is een gozer uit Markelo. En ja, Summer Vibes, als je ze wil, dan kun je ze ook krijgen. En dat lukte hem uitstekend in 2013 met One Day. En uiteraard herkende je die sample van I Have a Dream van Martin Luther King. Misschien ook wel in deze bizarre Amerikaanse tijden ook wel fijn om dat nog eens een keer weer te horen. Bakermat met Vandaag bij Radio Rijnmond. En ja, hoe ziet jouw dag er vandaag uit? Want het is zo'n dag dat de treinen eindelijk weer rijden tussen Rotterdam en Dordrecht in het zuiden. Heb jij weer vol ornaat ben je in die trein gaan zitten? Hè? Was het weer fijn om de vertrouwde trein te kunnen pakken? En hoe heb je dat de afgelopen week eigenlijk gedaan? En ja, het is zo'n dag dat het CPB meldt dat de meerderheid van de Nederlanders vindt dat een erfenis zwaarder mag worden belast. Vind jij dat ook? Of denk je daar geheel anders over? Nou, laat het even weten. Kom even langs in de koffiecorner. En dat mag je ook zo meteen doen in het derde uurtje van De Boer.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
8: alleen de prijs is anders.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
11: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
10: Nog niet helemaal dus.
11: Tja, die administratie. Toevallig tips?
10: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
11: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
10: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
12: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
13: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
12: Probeer Vitipro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
0: In Hardinxveld, Giessendam is het 25 graden. Goedemorgen, ik ben bij Rijnmond. Het is 11 uur. Acte 3 van dit drieluik van de boer op. Met zometeen even een gluur bij de buur. We gaan weer contact opnemen met een van de collega-omroepen in de Rijnmond. En natuurlijk ben jij van harte welkom. Ook voor je luisterpleisterplaats. Hè? Want ja, waar hang jij uit op dit moment? Ja, dankzij de moderne microelektronica kun je natuurlijk tegenwoordig gewoon overal naar Radio Rijnmond luisteren in Europa. Dus misschien zit je wel op zo'n mooie plek. Nou, stuur even een foto. Maar als je het lekker dicht bij huis houdt, dan vind ik dat ook leuk hoor. Dus je luisterpleisterplaats, omschrijving of foto. Ik ben heel erg benieuwd waar je zit, ligt of loopt te luisteren naar Rijnmond. Eerst het laatste nieuws krijg je van de Mario Kwaitouw. Goedemorgen, Mario.
14: Goedemorgen. Bij een ongeluk in Schiedam-Zuid is de bestuurder van een bestelbusje overleden. Het is niet bekend wat er is gebeurd, maar er waren geen andere voertuigen bij betrokken. Volgens omstanders heeft het busje een boom en een geparkeerde aanhangwagen geramd. De bus raakte zwaar beschadigd en is geëindigd tegen de middenberm op de Havendijk. En over een lange afstand liggen brokstukken op de weg. De weg is voorlopig dicht om het ongeluk te onderzoeken. Bij een bedrijf in de Botlek in Rotterdam is een vrouw neergestoken vanmorgen. Waarom ze werd gestoken is niet bekend, maar ze raakte zwaar gewond. De politie heeft ook meteen iemand aangehouden. Het is niet bekend of de twee elkaar kenden. Volgens omstanders gebeurde de steekpartij binnen bij een bedrijf aan de Merseyweg in de Botlek. Er is veel politie te zien in het gebouw. Personeel van het bedrijf wordt opgevangen. Twee jongens van 13 en 15 zijn in Schiedam opgepakt omdat ze messen op zak hadden. Ze werden gisteravond gezien door een voorbijganger op de Schiedamse weg. Die dacht dat hij met een mes werd gezwaaid en belde de politie. Toen de jongens werden gecontroleerd, bleek een van hen inderdaad iets bij zich te hebben wat leek op een vlindermes. De andere jongen had een groot kapmes bij zich en twee bivakmutsen. Wat ze ermee wilden doen is niet bekend. En op de A9 bij Alkmaar is een man opgepakt die het niet zo nauw nam met de maximumsnelheid gisteravond. Je mag daar volgens de politie 100 rijden op het moment dat de man werd gezien met 186 km per uur. De snelheidsduivel was een man van 27 uit Heemskerk. Hij kon zijn rijbewijs meteen inleveren bij de agenten. En hij kreeg later ook nog een flinke boete thuisgestuurd. Het weer zonnig en droog. Het wordt 25 graden. Vanavond blijft de zon ook schijnen. Vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgenochtend nog wat bewolking. In de middag meer zon. Het wordt 24 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
0: Dankjewel Mario. De verkeersinformatie van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A15. Daar hadden we het eerder al over. Hè? Europoort richting Rotterdam bij knooppunt Vaanplein. De parallelrijbaan is nog steeds dicht. Dan vertraging op de 15 Rotterdam richting Europoort. Tussen knooppunt Rozenburg en de Thomassentunnel. 10 minuten door opruimwerkzaamheden. De rechterrijstrook is afgesloten. Bijna een half uur ben je langer onderweg op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht. En dat heeft te maken met een vrachtwagen met pech. Bijna een half uur vertraging. Rechterrijstrook is afgekruist voor de veiligheid. A16 Breda richting Rotterdam tussen Rotterdam Feyenoord en knooppunt de Brechtseplein. Nog eens een keer 10 minuten. En dat heeft te maken met de wegwerkzaamheden op de A20. En op die A20 zelf 5 minuten vertraging als gevolg van die wegwerkzaamheden. Gouda richting Hoek van Holland. De 27 komt ook nog voorbij, ook vanwege wegwerkzaamheden. Breda richting Utrecht tussen Nieuwedijk en Noorderloos. 10 minuten. En als je onderweg bent, dan weet je het. Hè. Rij voorzichtig en geniet zo meteen van Dr. Alban.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
15: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. mantelwoninginuwtuin.nl.
16: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womo Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womo Alexandrium.
15: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
17: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
18: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
19: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
20: Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag.
19: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
21: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
22: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
21: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
22: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond. De Boer op. Ruud de Boer.

En spoelt u maar, Dr. Alban, en zing Halleluja bij Radio Rijnmond. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Ik ben bij de boer op deze dinsdagochtend. Het is zo'n dag hè, dat de treinen eindelijk weer rijden tussen Rotterdam en Dordrecht in het zuiden. En heb je daar alweer van gebruik van gemaakt. En het is ook zo'n dag dat er voor het eerst wordt gesproken over mogelijke invoering van een siesta in Nederland. Niet een fiesta, maar een siesta. En dat heeft te maken met het feit dat wij het zo warm gaan krijgen in de zomers. Dat we misschien even van de Spanjaarden moeten afkijken. Dus zou het goed zijn dat er in Nederland ook een siesta wordt ingevoerd. Het is even wennen, maar misschien is dat voor de productiviteit wel heel erg goed. En ja, 30 jaar aan films over Schiermonnikoog is gedigitaliseerd. En mijn vraag aan jou is, heb jij wel eens wat laten digitaliseren? Zo'n dag is het. En wat voor dag is het voor jou eigenlijk? Wat is je dagcijfer? En waar hang je uit? Nou, kom vooral even langs. Maak even een foto van de plek waar je uithangt. Dat kan ook lekker op je balkonnetje zijn hier in de regio Rijnmond. Of misschien loop je wel lekker op het strand een beetje. Nou ja, zeg het maar. Maak een foto of een omschrijving. Ik ben gewoon oprecht benieuwd waar jij ligt, zit of loopt te luisteren naar de radio. Waar jij naar de radio aan het listenen bent. Vrij vertaald op zijn steenkolen. Dit is Tom Brown.

Van Son Mieu bij Radio Rijnmond. Van ons voor jou natuurlijk. En ja, tell me more. Nou, tell me more. Peter, of nee, niet Peter, Luc, die vertelde me een heel verhaal net in de koffiecorner. Want die wilde het even hebben over digitaliseren. Ja, daar was ik daar straks over begonnen, hè. Want er is 30 jaar aan films over Schiermonnikoog gedigitaliseerd. En dat bracht mij op de vraag, heb jij nog wel eens wat gedigitaliseerd? En Luc zei net tegen mij, in mijn verzameling had ik een hele stapel bandrecorderbanden met onder andere radioprogramma's over Elvis Presley uit de jaren 60. Die heb ik gedigitaliseerd. En er zat een Amerikaans promotieprogramma bij van 1 december 1968... waarin reclames voor de aankomende 1968-TV-show Elvis zou worden uitgezonden. Ja, bleek een veelgezochte opname te zijn die ik zomaar op zolder had liggen. Maar helaas vond iemand het nodig om het op cd uit te brengen zonder bronvermeldingen, zonder zelfs een presentatie-exemplaar te sturen. Ja, dat is wel heel flauw, hè? En Luc zei net ook, ik heb ook al mijn foto's ooit gedigitaliseerd. Sommige vanaf foto's, andere vanaf negatieven. En de foto's heb ik dan weer laten afdrukken met uitleg over wie, wanneer en waar in 6 fotoboeken. Nou, dat vind ik echt een leuk verhaal, Luc. Dank je wel voor het vertellen in de koffiecorner. En Leni wilde wel eventjes laten weten waar Leni uithing. Namelijk, ik zie een foto van voetjes in het zand. We zitten heerlijk op de Maasboulevard, Maaskantje in Schiedam. Heerlijk! Nou, ik hoop dat je ervan geniet en lekker blijft luisteren op deze fijne zonnige dag. Zometeen een guilty pleasure, hoor. BVSMP. I need you, I need you. Maar eerst Michelle Branch en Santana en het spel van de liefde, The Game of Love.

hun debuutsingle en tevens ook gelijk de grootste hit van Baby. Nee joh, wel nee. BVSB staat voor Baby Virgo Shocking Mr. P. En ja, die hadden dus met deze hit gelijk een wereldhit te pakken. Daarna hebben ze het nog een beetje dunnetjes over gedaan met Be Gentle. Dat was ook wel een hitje, maar daarna werd het stil. Maar ik denk dat ze met de royalties nog wel een heel eind komen. Lekkere 90's plaat hier op Radio Rijnmond. In De Boer op Radio Rijnmond, dat nog een half uurtje te gaan heeft. Met zometeen een blik op het eiland Goeree over Flakkee. Want we gaan even gluren bij de buren. En dat doen we bij de collega's van Omroep Archipel. En trouwens, ik kreeg een heel jaloersmakende foto van een prachtige tuin van Gerda. Vanuit een zon overgoten en nu nog met een heerlijke temperatuur. Achtertuin in Krimpen aan de Lek. En ik zie een heel mooie tuin met een mooie stapelwolkenachtige lucht. Met een strak graslandje en een prachtige rozenboom in de voorgrond. Met mooie roze bloemen. Het is wel een uitdaging om het mooi te houden, zei Gerda net tegen mij. En ze vraagt zich af, waar blijft nou dat lekkere buitje? Ja, dat heb ik net even aan Ed gevraagd. Dat gaat voorlopig niet gebeuren, Gerda. Het spijt me heel erg. Dus sproeien is volgens mij het devies. Maar dankjewel voor het sturen van jouw mooie luisterpleisterplaats. When

0: Demons, Imagine Dragons bij Radio Rijnmond. 11:30 is het. Goedemorgen, dit is de Boer op. Ik neem je even mee op de wegen in Zuid-Holland, waar het op sommige plekken nog steeds wel een beetje dicht stroopt. Nog steeds een omleiding ingesteld op de A15 Europoort richting Rotterdam. Bij knooppunt Rozenburg, daar is een spoedreparatie aan de gang. Dan zie ik wat vertraging op de 15 Rotterdam richting Europoort tussen Rozenburg en de Thomassentunnel. 10 minuten door opruimwerkzaamheden, de rechterrijstrook is dicht. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht. Een 30 minuten vertraging, staat daar een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is afgekruist. 5 minuten extra op de 20. Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk en de IJssel knopen te Brisseplein. 5 minuten dus vanwege die wegwerkzaamheden. En dat geldt ook voor de 27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwedijk en knopend Gorkum. 5 minuten vanwege dus die wegwerkzaamheden. Het weer voor Zuid-Holland ziet er prima uit vandaag. 25 graden kan het worden. Vanavond een zonnige avond. Vannacht neemt de bewolking wel iets toe. Het blijft droog. Het koelt in het midden en het oosten af naar een graad of 17. Morgen wolkenvelden met af en toe zon en droog. In de middag meer en meer zon bij ongeveer 23, 24 graden. En ja, de komende dagen ronduit zomers, hè, met volop zon. Alleen donderdag begint de dag nog grijs, maar het blijft droog. Middagtemperatuur oplopend naar maximaal 29 graden. De hoofdpunten van het nieuws, Mario Kwaaitaal. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een slachtoffer van een steekpartij in de Botlek vanmorgen is een vrouw van 55 uit Rotterdam. De politie weet nog steeds niet waarom de vrouw werd gestoken. Ze raakte zwaar gewond. Een man van 41 uit Rotterdam is aangehouden. Personeel van het bedrijf waar het gebeurde wordt opgevangen. Het is nog 10 dagen voor de Papendrechtse brug lange tijd dichtgaat voor renovatie. En er komen steeds meer mogelijkheden om de oversteek alsnog te maken. Zo laat de gemeente Sliedrecht weten dat ze met bijna 100 extra parkeerplaatsen komen bij het station, zodat mensen met de trein kunnen. En in Leiden staan weer speciale pizza-prullenbakken op straat. Het zijn afvalbakken die een extra brede gleuf hebben waar makkelijk pizzadozen in kunnen. Ze werden 2 jaar geleden voor het eerst neergezet, omdat het in de parken in Leiden vaak een rommeltje werd.
2: Ja, als je om je heen kijkt zie je toch wel veel afval liggen en inderdaad ook pizzadozen, omdat die dus vaak niet heel erg goed meer in de prullenbakken passen.
3: Normaal zetten mensen hem op prullenbakken en dan waait het allemaal weg. Ja, als het in de prullenbak zit, neemt zoveel ruimte in. Maar als je zo'n speciale prullenbak ervoor hebt, dat is superhandig.
1: En die speciale prullenbakken worden elk jaar voor de zomer in Leiden geplaatst en eind september worden ze weer weggehaald. Maar ja, je vraagt je toch af, waarom staan ze er niet het hele jaar door als het zo'n probleem is?
0: Ja, maar ook waar zijn we een stelletje watjes geworden? Je kan zo'n ding toch dubbel vouwen? Wat is dit nu weer?
1: Ja.
0: Ja, dat komt door al die pizza's natuurlijk. Niemand komt nu meer in beweging.
1: Probably.
0: Dank je.
4: Dit is Radio Rijnmond.
5: De Boer op.
0: Met Britney Spears.

0: klein beetje iets weg van Somebody I Used to Know. Ik denk dat Teddy Swims een beetje goed heeft zitten luisteren en denkt, daar kom ik wel mee weg. Mr. Know It All hoorde je bij Radio Rijnmond. Het is 11:30 geweest en we gaan eens even gluren bij de buren. Dat doen we bij een van de vele collega's in onze Rijnmondregio. En deze keer steken we het licht op bij Omroep Archibel, de omroep voor Goeree Overflakke. Goedemorgen Arjen Huizer, de hoofdredacteur al daar.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Het is zeker lekker op het eiland nu, of niet?
1: Nou, weet je, ik zal het niet weten. Ik zit in de auto bij Sliedrecht.
0: Maar ik heb wel de hoofdredacteur van Omroep Archipel in de uitzending, toch?
1: Ja, zeker. Ja. Nou, toen ik vertrok een half uur geleden, toen was het zonnig, hoor. Okay. En zeker goed toeven daar.
0: Oké, okay, nee, maar je komt. Nou, dat is wel goed om te horen dat je af en toe nog het eiland afkomt. Hè?
1: Ja, precies.
0: En ik kan me voorstellen dat je blijft plakken, want het was een prachtig, volgens mij een prachtig verhaal. Schoolkinderen die klassieke muziek spelen en kennis maken met klassieke muziek tijdens het Havenconcert Junior.
1: Ja, dus onze jongste reporter, ja. Sam, is daar geweest. En ja, het is al een paar jaar zo dat ze dat daar doen.
0: Ja.
1: En het is een hele laagdrempelige manier voor de jeugd om toch soms wel de wat lastige klassieke muziek een beetje te gaan begrijpen.
0: Ja, wat leuk. En ik zie trouwens op de foto bij jullie op de site omroeparchipel.nl een soort drijvend ponton met tentjes. En het ziet er wel heel feestelijk en zomers uit.
1: Ja, en uiteindelijk is de dag daarna is, hoe zeggen we het op een mooie manier? Richard Groenendijk, die woont natuurlijk in...
0: Hij
1: heeft 2000 goede reden.
0: Ja.
1: En hij heeft Jamai gevangen. Want Jamai zou komen zien, hè? maar uiteindelijk is Richard daar op het podium...
0: Echt waar? Geweldig. Oh, goed zeg. Ja. In zijn hometown. Oh, goed zeg. Ja. Nou ja, allemaal te zien en te lezen op omroeparchipel.nl. Trouwens, we hadden het de vorige keer over een panel, hè, dat jullie in het leven hebben geroepen. En dat ging over de zondags. Ja. Nou ja, allemaal te zien en te lezen op omroeparchipel.nl. Trouwens, we hadden het de vorige keer over een panel, hè, dat jullie in het leven hebben geroepen. En dat ging over de zondagsopenstelling van supermarkten. Wat is daar uitgekomen?
1: Heel veel. Want er hebben duizenden mensen hebben gereageerd.
0: Ja.
1: Dus het zijn hele interessante dingen die je daar dan uit kan halen.
0: Ja.
1: Maar uiteindelijk is wel het grootste, wat wil je weten, zijn ze voor of tegen? En het merendeel is dan toch nog tegen.
0: Oké, dus liever geen supermarkten open op de zondag. Ja, ik denk dat een stadse luisteraar het niet heel verbaast dat Goeree Overflakke daar niet al te veel handen voor op elkaar gaan, maar... Ja, ik zou het ook wel, dat is mijn persoonlijke mening, ook wel lekker vinden dat we één dag in de week eventjes niet 24 uur aanstaan. Wie niet?
1: Nou, precies. Kijk, en dat kwam dus ook wel uit het panel.
0: Ja.
1: Want we hebben natuurlijk gevraagd aan mensen, het is allemaal anoniem.
0: Ja.
1: Maar wel bijvoorbeeld, wat is je achtergrond?
0: Ja.
1: En we zagen in de uitslagen dat er ook gewoon heel veel mensen die niet een religieuze achtergrond hebben, toch ook hebben gezegd van nou, laat maar liever dicht.
0: Ja,
1: want we kunnen in die 6 dagen ook onze boodschappen doen.
0: Ja,
1: en die 7e willen eindelijk van de rust genieten.
0: Ja.
1: Dus ja, het is heel wisselend.
0: Ja. En trouwens, ik zag ook nog een leuk bericht. En dat is vandaag, geloof ik. De sprookjes en de volksverhalen van de dag van het sprookje. En ik geloof dat Goeree Overflakke heeft heel veel zagen.
1: Heel veel,
0: hè?
1: Ja, want toen... onze collega Evie met het onderwerp aankwam. Ze zei van, dan is een dag van het sprookje.
0: Ja.
1: Zou het een idee zijn om eens te kijken of dat Goeree Overflakke ook sprookjes heeft?
0: Ja.
1: Ze dachten allemaal op de redactievergadering van, succes ermee. Maar waarschijnlijk helemaal nul.
0: Ja.
1: Maar als je het artikel leest, dan zijn er echt ontzettend veel eigenlijk nog.
0: Ja. Ah, dat is mooi. Ja, nee. Dat doet me trouwens denken aan het verhaal van die camping, wat nu een vredige camping is, maar wat ooit vroeger toneel was van een moordpartij, geloof ik, een paar eeuwen geleden. Dat hebben we wel eens inderdaad gezonden van jullie. Ja.
1: Hebben we een reportage over gemaakt, inderdaad.
0: Prachtig.
1: Hoe het is gepleegd om... Ja.

0: het geld op te strijken. En uiteindelijk zijn ze aan de galg beland.
1: Ja, nou ja, goed. Daar lachen we nu om. Maar het zijn wel de mooie verhalen. Ja, het zijn wel de spannende verhalen, laten we het zo zeggen.
0: Spannende verhalen, precies.
1: Ja. Sagen uit Goeree over Flaké. Nou ja, allemaal te lezen en te zien op omroeparchipel.nl. Arjen, goede reis straks terug naar het eiland. En wij hoppen een eiland naar beneden. Want we gaan luisteren naar Bluff en Gijken, Zoute Landen. Ben je er nog?
0: Jazeker, ik was aandachtig aan het luisteren.
1: Nee, dit was het. Dankjewel Arjen, tot de volgende.

Santa Esmeralda, Don't Let Me Be Misunderstood. Och, hier was ik verliefd op deze dame. Vanda Maria Ribeiro Furtado Tavares. Beter bekend als Leo met Amoureux Solitaire. Met de boer.

0: Moet een beetje bij deze plaat denken aan zo'n vlucht boven die vlakte van Afrika met die wilde beesten. Hè? Prachtig, Down With It, Kensington. En dat gaan we ook een klein beetje in het klein doen. Want Erik Lemmers die gaat zometeen lunchbreak. Die gaat lekker lunchen vanuit Diergaarde Blijdorp. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ruud.
0: Ja, laten we dan gelijk eventjes... Hoppakee.
1: Juist, de mikmak erbij gewoon. Hoef ik daar niet naartoe te lopen? Want dat is vanuit hier, vanuit de oude uitgang, is dat een enorm eindlopen nog.
0: Oh, je zit bij de oude uitgang van de diergaarde.
1: Dat is en vooral de ingang.
0: Ja, maar wel eigenlijk de mooiste. Eigenlijk de mooiste. Ja, vind ik wel.
1: Dat is de mooiste. Ja. En dat is ook leuk, want je kan het ook zien. Ruud, ik weet niet of jij dat doorhebt, maar je hebt een linkje, weet je wel, waarbij je ook beeld naar binnen kan halen.
0: Ja.
1: Want dat is mijn producent.
0: Oh, wacht even. Dat gaan we
1: opnemen.
0: Ik krijg gewoon een live regie aanwijzing.
1: Ja, ik moet het even doen. Ik krijg je net niet meer te pakken.
0: Ja, je overvalt me er weer een beetje mee.
1: Ja, ik ondertussen even door, Ruud.
0: Ja, praat je even door. Waarom ben je in Blijdorp?
1: Ik ben in Blijdorp, omdat Blijdorp een enorm archief heeft. Ze hebben natuurlijk een historie die enorm is. Dat is van voor de oorlog. Hè. Ze hadden eerst een andere dierentuin op een andere plek. En ze hebben daarvan een archief aangehouden. Maar dat archief gaan ze nu overdragen aan het Stadsarchief Rotterdam. Ja. En daarmee wordt het natuurlijk eigenlijk een beetje allemaal van ons. Hè. Ja, van ons, ja. Rotterdammers. En vanwege dat mooie moment begin ik vandaag met een uitzending hier vanuit Blijdorp. Ik ga dus een beetje naar... ik ga allereerst naar het archief zoals het hier was. Bovenop zolder van het oude berenverblijf.
0: Oh,
1: en
0: geweldig.
1: De komende zomer... Ja, dat is echt heel bijzonder. Ik heb het net even bekeken. Het ziet er heel bijzonder uit. En de komende zomer ga ik eigenlijk 2 keer per week iets doen. En dan gaan we iets uit dat archief pakken. Iets bijzonders. Ja. Gaan we een bijzonder verhaal daarvan even erbij pakken en daar met iemand over praten. En daar begin ik nu mee.
0: Ja.
1: Straks.
0: Ja, het ziet er heel mooi uit. Want inmiddels krijgen we de beelden binnen vanuit Blijdorp. En staat er. Het is lekker rustig daar op dit moment.
1: Het is natuurlijk een doordeweekse dag.
0: Ja.
1: En de mensen beginnen altijd bij de nieuwe ingang.
0: Oh ja, dat is waar.
1: Dat is even inside information. En dan lopen ze langzaam hier naartoe.
0: Ja.
1: En tegen de tijd dat het lunch is, dan zijn ze hier zo.
0: Oké, op die manier. Nou. Goed, een mooie, maar ook historische uitzending vanuit Diergaarde Blijdorp zometeen in lunchbreak. Veel plezier daarmee.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
6: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
5: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
7: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
8: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
12: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
13: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
14: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
15: eBoekhouden.nl.
13: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
15: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
1: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Zometeen vanuit de Diergaarde Blijdorp. Ook heel veel kiplekkere, berensterke platen. Zometeen beginnen we dan ook met The King of the Jungle, die hier trouwens ook te vinden is. Eerst nog het nieuws. Mario Kwaaitaal, goedemiddag.
16: Goedemiddag. Bij een brand op een dak in Rotterdam-Kralingen zijn twee portiekfles ontruimd aan de Herman Gorterstraat. De brand ontstond bij werkzaamheden op het dak en is naar binnen geslagen. Er waren ook vlammen te zien op het dak. De brandweer is druk bezig om de brand te blussen, maar probeert nu vooral te voorkomen dat het vuur overslaat naar andere portiekflats in de straat. Er worden ook delen van het dak gesloopt om bij de brand te kunnen komen. Bij een bedrijf in de Botlek is een 55-jarige vrouw uit Rotterdam neergestoken vanmorgen. Waarom ze werd gestoken is niet bekend, maar ze raakte zwaar gewond. De politie heeft ook meteen een 41-jarige Rotterdammer aangehouden. Het is niet bekend of de twee elkaar kenden. Volgens omstanders gebeurde de steekpartij binnen bij een bedrijf aan de Mercyweg in de Botlek. Er is veel politie te zien in het gebouw en personeel van het bedrijf wordt opgevangen. Bij een ongeluk in Schiedam-Zuid is de bestuurder van een bestelbusje overleden. Het is niet bekend wat er is gebeurd, maar er waren geen andere voertuigen bij betrokken. Volgens omstanders heeft het busje een boom en een geparkeerde aanhangwagen geramd. De bus raakte zwaar beschadigd en is geëindigd tegen de middenberm op de Havendijk. En over een lange afstand liggen brokstukken op de weg. De weg is voorlopig dicht om het ongeluk te onderzoeken. En er komen grote veranderingen aan op de Belgische snelwegen. De borden boven de weg krijgen namelijk een grote makeover. De grootste verandering wordt dat de pijlen op de borden voortaan naar boven wijzen in plaats van naar beneden. In Nederland gebeurde dat 10 jaar geleden ook al. Ook verdwijnen de groen-gele afritborden, omdat veel mensen van buiten België die borden niet snappen. België gaat voortaan het internationale afritsymbool gebruiken. Het weer is zonnig en droog. Het wordt 25 graden. Vanavond blijft de zon ook nog schijnen. Vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgenochtend nog wat bewolking. In de middag meer zon. Het wordt dan 24 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl. Verkeersinformatie van de ANWB. Nog een aantal problemen in de regio. Op de A15 Europoort Rotterdam. Bij het knooppunt Vaanplein zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. De parallelrijbaan is daar dicht. En dat gaat nog duren tot 2:30 vanmiddag. Op de A15 Europoort Rotterdam is ook een omleiding ingesteld bij knooppunt Rozenburg vanwege een spoedreparatie. Verkeer wordt daardoor de Blankenburg-tunnel gestuurd. De A16 Breda Rotterdam tussen knooppunt Sonzo en Dordrecht 11 kilometer, 25 minuten. Daar staat een vrachtauto met pech, de rechterrijstrook is dicht. En de A27 Breda Gorkum tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum 7 kilometer, 10 minuten. En dat komt door wegwerkzaamheden.
1: Dankjewel Mario. Ja, en ook vandaag is er gewoon weer een lunchplaat. En ik heb toch wel een toepasselijk onderwerp voor deze uitzending vanuit de dierentuin. In Zuid-Korea heeft een bankmanager uit de kluis voor tienduizenden euro's aan biljetten gejat. En hij verving die biljetten door stapels speelgoedgeld. En daarop stonden figuurtjes van dieren. Het duurde wel een paar weken voordat collega's doorhadden dat hij de boel had geflasht. Hij is op staande voet ontslagen. Maar mijn vraag aan jou is, welke lunchplaat wil jij hierbij horen? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op Apples.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
17: Wat doe jij als je geen internet hebt op je mobiel?
18: Dan ga ik naar een plek met wifi.
17: En wat als het hele mobiele netwerk er lang uit ligt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
19: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaad. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
17: Luister je deze week naar Radio Rijnmond en hoor je dit geluid? App dan gelijk 93.4 FM via de Rijnmond-app en maak kans op een noodradio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond. De officiële rampenzender.
19: Bij Slaapboulevard Kwakernaad zijn we lekker aan het opruimen. Kom nu langs in de winkel en profiteer van onze showroom sale. Met kortingen tot wel 50%.
20: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
21: Betaal jij niet te veel voor energie?
0: Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
21: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
22: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
23: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
24: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
23: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
25: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
26: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
27: Ik koos wat mij raakte.
26: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
25: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
26: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
2: Dit is Radio Rijnmond. Lunchbreak. Erik Lemmers.
3: Radio met een grote R.

0: Tight Fit and The Lion Sleeps Tonight. Je luistert naar Lunchbreak.
1: Archief Blijdorp.
2: Een beestelijke geschiedenis.
0: Fijn dat je erbij bent. Vandaag starten we met een zomerserie over de Diergaarde Blijdorp. De rijke geschiedenis van de diergaarde die wordt overgedragen aan het Stadsarchief deze zomer. Het Stadsarchief Rotterdam, zodat het voor de toekomst behouden blijft. En om dat te vieren is Lunchbreak vandaag tussen de dieren, namelijk vanuit die diergaarde zelf. En ik ga nu, as we speak, door de ingang heen. Nou, de prachtige stadse ingang is dat. Je hebt die bij het Oceanium. Maar die oude, door Van Ravenstein nog ontworpen ingang met die prachtige neonletters hier, Diergaarde Blijdorp. Daar stap ik nu dus door naar binnen, die dierentuin in. En ik ga straks praten met verschillende mensen. En dan pakken we dingen uit dat archief erbij. Ik praat bijvoorbeeld met Anna Fijner. Aan haar de vraag waarom dit gebeurt. Waarom ze dat archief overdragen. Goedemiddag trouwens. En zij is programmamanager, erfgoed van de diergaarde. En ik vraag aan haar waarom die geschiedenis van de diergaarde eigenlijk bewaard moet blijven. En hou je radio in de gaten, want we gaan muziek draaien. Ik ga een lunchplaat met je verzinnen. Maar we hebben ook nog dat geluid, dat luchtalarm. En dat is het sein voor jou om ons een berichtje te sturen via de Rijnmond-app. Met daarin de radiofrequentie van Radio Rijnmond. Want dan kan jij dus de noodradio winnen. Ik heb ook nog een lunchplaat. En dat gaat over een bankmanager in Zuid-Korea. En die bankmanager die dacht, heel slim, ik heb toch de sleutel van de kluis. Laat ik eens een aantal biljetten vervangen door nepgeld. Hij heeft voor tienduizenden euro's aan Zuid-Koreaanse biljetten uit die kluis gehaald. En hij heeft daar andere biljetten ingedaan met een speelgoedfiguurtje erop van dieren. Dus je ziet daar ineens olifantjes, tijgers en leeuwen. Niemand heeft het opgemerkt. Totdat enkele weken daarna mensen merkten dat die manager toch wel erg zenuwachtig werd. En toen zijn ze toch eens in die kluis gaan kijken. Toen bleek dus dat het allemaal gejat was. Hij is op staande voet ontslagen. En mijn vraag aan jou is, welke lunchplaat kunnen we daar nou bij verzinnen? Terwijl ik hier naar de flamingo's kijk in het water. Dit half uur hoor je nog dolfijnen en ratelslangen voorbij komen. Maar dan op het gebied van muziek. Ik begin bij krokodillentranen met Elton John. Dit is Crocodile Rock.

0: precies. Inmiddels Somber en Homewrecker hoorde hier op Lunchbreak op Radio Rijnmond. En we gaan eens even hier een verblijf in. Dat is heel bijzonder. Daar kom je als publiek niet bij. En dat is een deurtje in een verblijf bij de directiewoning. Zeg maar links van de oude ingang. En ik kijk hier naar twee hokken met tralies daarvoor. Links zie ik een heel klein verblijfje. Wat zal het zijn? 2 bij 4 meter of zo. Daarachter nog een verblijfje, ook van 2 bij 4 meter. Een deurtje erdoor. Ja, hier hebben vroeger beren geleefd. Dit was het oude berenverblijf in de jaren 40. Dus dan hebben we het echt over lang, lang geleden. En waarom zijn we hier, Anna Feiner, van de Diergaarde Blijdorp?
1: We wilden heel graag even laten zien hoe het vroeger was. Dit gebruiken wij nu niet meer, maar we hebben dit gebouw nog niet opgeknapt. En we gebruiken dit om te laten zien hoe we dit vroeger deden. Daar zijn we niet trots op, maar het was wel zoals het was.
0: Ja, want het was klein. Ja. En dan eigenlijk aan de voorkant hiervan was een platformpje of een uitbouwtje waar die beren dan te zien waren. Dit was eigenlijk het verblijf dat voor mensen ogen verborgen bleef?
1: Ja, hier kon je verder niet kijken. Nu kan je er wel naartoe met vrijwilligers als je een rondleiding doet. We laten het vooral zien hoe het vroeger was dus. En aan de voorkant was een heel klein platje. Daar zaten beren op. Ja, die moesten ook hier en daar een klein kunstje doen. Ja, dat is helemaal niet meer zo.
0: Wauw.
1: Ja, het is echt niet meer zoals wij er nu in staan.
0: Nee, dat is wel van tijden geleden. De sloten zijn er af inmiddels. En ik weet niet hoe ik die terug moest hangen. We gaan snel naar de zolder van dit gebouw. Want daar gaat het over. Het is namelijk zo dat de diergaarde zijn archief gaat delen met eigenlijk alle Rotterdammers. Of toegankelijk maken via het Stadsarchief Rotterdam. En dat heeft eigenlijk een hele andere reden. Want de diergaarde, ja, die was daar tot nu toe zelf verantwoordelijk voor. Ja, jullie zijn heel goed in heel veel dingen. Jullie hebben een botanische tuin, jullie verzorgen dieren. Maar een archief bijhouden, dat is niet jullie sterkste kant.
1: Nou, we hebben het wel bewaard op allerlei vreemde plekken. En daar gaan we nu ook naartoe. Op het zolder van het Berentheater, waar we dus net beneden waren. Daar lag echt een onwijze hoop, ook op andere plekken. En we zijn bang dat dat verloren gaat anders. Dus vandaar dat we het nu hebben overgebracht naar het Stadsarchief.
0: Zullen we even kijken hoe dat eruit zag? Hier langs het gebouw een metalen trap. Beetje wiebelig. Kijk uit, zegt Anna. Dat is mooi, want ik moet het loshandig doen. Omdat ik rechts een microfoon heb in mijn hand en links een telefoon waarop ik wat teksten heb staan. Ja, hier binnen op zolder. Lampje aan. Ja. TL'tje gaat daar aan. Zie ik eigenlijk allemaal ordners in planken waar je tussen kunt lopen als het ware. Het ziet er een beetje uit als een boekhouding.
1: Ja, dit is nog de boekhouding. Wij zijn gewoon een organisatie die verplicht is zijn boekhouding wel te bewaren voor zoveel jaar. Maar daartussen lag het helemaal vol met alleen maar papieren, oude affiches, oude foto's, van alles en nog wat je eigenlijk heel graag wil bewaren.
0: Kun je daar wat dingen van laten zien hier?
1: Ja, kom. Ik heb een paar dingen al neergezet. Dus je ziet hier allerlei affiches van
0: de bloemententoonstelling Groei en Bloei. Kom eens kijken in Diergaarde Blijdorp. Van 8 tot en met 16 september. Geopend tot 22:30. Dat waren nog eens tijden.
1: Ja, ja zeker. Nou, dat kan nu nog steeds, hè? Zomeravonden komt
0: ja,
1: al,
0: dat
1: hè?
0: Is waar. Blijdorp. Ik zie de letters Blijdorp met het giraffenhals en de kop door de O heen. Onder een aapje. Blijdorp verwacht u.
1: Ja, mooi hè, is die wel.
0: Mooi.
1: Ja, vroeger werd natuurlijk ook alles gewoon getekend. Werd niet alles op de computer gemaakt. Dus je ziet hier ook Rivière Hall. Dat was vroeger de bijeenkomstenplek van Rotterdam. Met name in de oorlog. En daar staat op aanwinsten 1941. We waren in 1940, werden we geopend, eind 1940. En komt alle kijken.
0: Ja, want dat was natuurlijk helemaal nieuw, de dierentuin toen. Gaan we het later in onze uitzendingen in Lunchbreak allemaal over hebben, hoor. Want dan gaan we het hebben over de eerste directeur, over de eerste vestiging. Maar dat doen we steeds in de uitzending. 1 onderwerpje per uitzending, 2 keer per week. Maar nu kijken we hier eventjes naar alles wat de promotie daarvoor maakt. Hierachter vind ik ook heel bijzonder. Daar zie ik een emaille plaat staan. Daar staat bovenop Damhert.
1: Ja, daar hebben we er nog heus een aantal van. Die zijn ook vrij waardevol. Dus die bewaren we goed. Die kunnen overigens niet over naar het Stadsarchief, want dat zijn geen papieren. Die zouden we eventueel ooit kunnen overdoen naar Museum Rotterdam bijvoorbeeld. Maar deze bewaren we nog wel eventjes, omdat dit echt een groot onderdeel van onze geschiedenis is. En wie weet ook een keer in een museum kunnen tentoonstellen. Maar dit zijn dus emaille borden. waar alles over de dieren van toen op stond.
0: En ja, dat prachtig.
1: Enorm gewilde objecten die ook, als wij ze tentoonstellen in de diergaarde, helaas nog wel eens worden meegenomen.
0: Nou ja, zeg. En dan heeft iemand er in zijn eentje lol van, terwijl het zo leuk is om het nog zelf te houden. Dit gaat dus niet naar het stadsarchief. Nee. Waar gaat het dan naartoe?
1: Nou, dit bewaren wij voor nu hier. Ook omdat wij het heel belangrijk vinden voor onszelf. Maar we moeten er wel goed over nadenken wat we ermee doen. Omdat het ook gewoon vrij kostbaar is. Er zijn heel veel mensen die spullen verzamelen van dierentuinen. En dit zou wel een heel mooie aanwinst zijn voor mensen in hun collectie. Maar wij willen dat graag zelf bewaren.
0: Ja, en dan toch op de een of andere manier ontsluiten. Niet dat het hier blijft liggen. Ja. Wat is nou uiteindelijk het voordeel van die gang naar dat stadsarchief van al die spullen?
1: Nou, sowieso zouden we het leuk vinden als mensen wat meer onderzoek zouden doen naar de geschiedenis van diergaarden. Wij zijn niet alleen een dierentuin, maar wij zijn ook echt een samenlevingsgeschiedenis. Want er is ook heel veel hier gebeurd. Maar het heeft ook te maken met hoe mensen naar dieren kijken, hoe mensen naar natuur kijken, wat wij proberen te doen richting mensen die hier naartoe komen. En dat is ook een hele bijzondere geschiedenis. Daarnaast hebben wij gewoon een hele bijzondere geschiedenis in wat hier allemaal is gebeurd. Ik bedoel, de Duitsers waren helaas hier ook vrij veel aan huis. Mm. En er is sowieso heel veel gebeurd. Nou, dat horen jullie de hele zomer lang. Dus dat ik kan je vertellen, er zijn een heleboel mooie verhalen. En daarnaast, op dit soort plekken kan je eigenlijk geen papieren goed bewaren.
0: Nee, dus hier kan het niet, dan vergaat het uiteindelijk. Ja. En in het stadsarchief weten ze precies hoe ze dat moeten doen. Die mooie verhalen zijn er, die zou je dan kunnen vinden daar. En je kunt er dus hopelijk onderzoek naar verwachten met onbekende uitkomsten. Wij gaan weer terug de diergaarde in, want als ik één ding hier kan vertellen is dat het hier vrij warm en vochtig is.
1: Ja, zeker. En daarom, wat hier overigens nog staat, is allemaal duplicaat, zoals dat heet. Dus overal is eentje van, of een paar van, naar het stadsarchief. En de rest hebben wij nog en dan gaan we mee bedenken wat we daar nog mee gaan doen.
0: Gelukkig. De diergaarde is trouwens ook officieel een botanische tuin. Daar ga ik over een half uur over praten met Laurens-Jan Nederlof. En muzikaal gezien bezoeken we het zo eigenlijk al gesloten vlinderdagverblijf. Nog even Lloyd Cole en de Commotions, die zingen over een slangensoort. Maar eerst is dit Life and the Dolphins Cry.

0: Dolphins Cry was dat van live op Radio Rijnmond in Lunchbreak. Je luistert naar Radio Rijnmond. Programma Lunchbreak, zometeen het verkeer en de hoofdpunten uit het nieuws. Maar eerst maar eens naar Ed Alders, terwijl ik hier door de diergaarden loop. Het is vandaag een prachtige dag voor de dierentuin, lijkt mij, Ed. Goedemiddag.
1: Ja, zeker weten, Erik. Het is denk ik altijd wel goed weer om naar de dierentuin te gaan. En vanmiddag helemaal, want het is zonnig met alleen wat sluierbewolking. En die temperatuur die is trouwens al lekker opgelopen, want inmiddels is het al zo'n graad of 24 in de regio. Nou, het wordt wel 25, misschien lokaal wel 26 graden dieper landinwaarts. En de wind waait matig en die komt erbij dan uit een westelijke richting. Vanavond eerst nog wat zon. Vannacht neemt de bewolking toe. Wel droog. Het koelt dan af naar ongeveer een graad of 17. Ja, en morgen dan wisselen wolkenvelden en af en toe zon elkaar af. Later in de middag en ook morgenavond, dan komt de zon echt vaker tevoorschijn. Morgen doet de temperatuur een stapje terug. En dat komt omdat er morgen ook meer bewolking aanwezig is. Het wordt ongeveer een graad of 24 morgen, Erik. En dat bij een matige noordwestenwind. Ja, en kijken we dan wat verderop in de week, dan hebben we te maken met een hoge drukgebied. En die zorgt voor stabiel zomerweer tot in lengte van dagen. En dat betekent op donderdag dat de dag nog wel grijs begint. Maar later donderdagochtend breekt de zon door. In de middag en avond is het zon overgoten. Wordt 27 graden. En vrijdag en in het weekend is het zonnig, droog en ook warm. Met temperaturen in de middag tussen 27 en 29 graden. Dus ja, wat dat betreft, mocht je al kunnen genieten van het heerlijke weer, dan heb je daar de komende tijd alle kans voor.
0: Zeker in het weekend ook wat dat betreft. Hartstikke mooi, Ed, dankjewel. De hoofdpunt uit het nieuws, die krijg je van Mario Kwaitaal. Goedemiddag, Marco.
2: Mario, sorry. Goedemiddag. Een brand op het dak van een flat in Rotterdam-Kralingen is doorgeslagen naar een woning op de derde verdieping. Twee portiekflats aan de Herman-Gorterstraat zijn ontruimd. Er is iemand naar het ziekenhuis gebracht voor het inademen van rook. Het is nog 10 dagen voor de Papendrechtse brug lange tijd dicht gaat voor renovatie. En er komen steeds meer mogelijkheden om alsnog de oversteek te maken. Zo laat de gemeente Sliedrecht weten dat ze met bijna 100 extra parkeerplaatsen komen bij het station, zodat mensen met de trein kunnen vanuit Sliedrecht. En de benzine is in Nederland vandaag 1 cent duurder dan gisteren. En daarmee zijn we het duurste land van Europa. Dat is opmerkelijk, omdat er een voorlopig akkoord is gesloten tussen Amerika en Iran rond de oorlog in het Midden-Oosten. Want juist de vele aanvallen van de afgelopen maanden zorgden ervoor dat de brandstofprijzen omhoog schoten. In andere landen zijn de prijzen dus wel gedaald. Maar gelukkig betaal je in Nederland alleen de hoofdprijs als je langs de snelweg tankt. Bij onbemande pompen kun je meer dan 20 cent per liter goedkoper uit zijn. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Dan heb ik ook nog verkeersinformatie voor je. Op de A15 is nog altijd bij knooppunt Benelux de parallelrijbaan naar de Ruit van Rotterdam dicht. Komt door een spoedreparatie. Verkeer naar Amsterdam wordt vanaf knooppunt Rozenburg via de Blankenburgtunnel gestuurd. En files op de A16 Breda-Rotterdam tussen Rotterdam Centrum en het Terbrechtseplein 10 minuten vertraging. En de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum 6 kilometer 12 minuten. En dat komt door wegwerkzaamheden.
0: Dankjewel, Mario. Terwijl ik hier bij Gelada verblijf, kijk naar twee aapjes die allebei een bosje stro hebben. En daar zijn ze lekker mee aan het macrameën. Nou, hartstikke leuk om te zien. Ik zou zeggen, kom dat zien. Of blijf lekker luisteren, want dan hoor je zo meteen een toepasselijke plaat van Shakira hier in Lunchbreak. We beginnen met Duran Duran, Union of the Snake.
3: Dit is Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Duran Duran en de Union of the Snake. We hebben allemaal plaatjes bedacht die wat te maken hebben met een dierentuin. Tenminste, 3 hits hebben we er nog tussen. Ja, die hits van nu gaan niet altijd over dieren. Daar kunnen we niks aan doen. Maar deze was weer perfect toepasselijk. Tijd om eens even te kijken wat jij allemaal voor plaatjes hebt bedacht.
1: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: En het gaat over dat verhaal van die bankmanager in Zuid-Korea die de kluis heeft geroofd en daar dus voor tienduizenden euro's aan biljetten van heeft gehaald. En daar speelgoed geld voor terug heeft gezet met dierenplaatjes erop. Peter van der Wulp zegt Dry Money maar van Pink Floyd. Marcel Peterbroers, Dire Straits, Money for Nothing. Jaap Pechtel, die zegt voor de lunchplaat Money, Money, Money van ABBA kan. Maar mijn tweede gedachte was Putin on the Ritz van Taco. Jolande Koning, Notorious Big and No Money, Mo Problems. Raymond UI, Money for Nothing van Dire Straits. Karin Zonneveld, die zegt mijn suggestie zou zijn Ome Jan, Willeke Alberti, je weet het, Ome Jan die ging met het geld van iemand anders er vandoor. Lekker op vakantie. Jolanda Jochems, Money for Nothing, Dire Straits en Money, Money, Money van ABBA. Nel de Heer, Nonchalance, Doe het voor het geld. Moet ik even horen om te weten hoe die klinkt. Misschien hoor je hem zo meteen wel in de uitzending. En Phil Kort die denkt Dire Straits en Ticket to Heaven. Want ja, je zorgt wel voor je oude dag op deze manier. Alhoewel hij zijn geld inmiddels heeft moeten inleveren weer. En hij is op staande voet ontslagen. Zo kan het ook lopen. Heb jij nou nog een suggestie? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op App ons. Ja, en we hebben het over het archief van de Diergaarde Blijdorp. Maar wat je misschien niet wist, is dat deze dierentuin ook een botanische tuin is. Zometeen meer daarover. Eerst nog Shakira. Maar hoe kan het ook anders? Zoo. Come on.

0: Shakira. Je luistert naar Lunchbreak. Ja, je zou het niet verwachten, maar de Diergaarde Blijdorp is een erkende botanische tuin. Het park heeft een uitgebreide verzameling van bomen, struiken en planten uit alle delen van de wereld. Een paar collecties waar Blijdorp bekend om is, dat zijn de bromelia's en de primula's. Laurens-Jan Nederlof, jij weet hier veel meer van, want jij bent verantwoordelijk. Wat is jouw functie hier?
1: Ja, ik ben de collectiebeheerder van de botanische afdeling. En inderdaad, Diergaarde Blijdorp is een van de weinige dierentuinen met een botanische collectie. En wij hebben dus ongeveer 3000 soorten in ons bestand. Waaronder de bromelia's en primula's. Maar ja, we staan nu in de Victoria Serre. Het stuk monument van Diergaarde Blijdorp. En daar zijn op dit moment wel heel veel andere... Ja, het is precies goed gepland. Heel veel andere spectaculaire soorten te zien die echt al in een botanische tuin horen.
0: Dat kun je wel zeggen. We kijken hier eventjes in die serre naar ja, toch wel het mooiste gedeelte. Dit is een ronde serre met in het midden dus een soort... Daar zou een bolletje nog erop, hè, doorzichtig. En daar kijk je vanuit de zijkant kijk je op de vijver. En in die vijver daar zie je allerlei soorten waterlelies. En natuurlijk de meest bekende is de reuzenwaterlelie.
1: Ja, precies. De Victoria Serre is in 1940 gebouwd en speciaal ontworpen voor die plant, voor die reuzenwaterlelie. Want de Latijnse naam van de reuzenwaterlelie is Victoria Amazonica.
0: Kijk.
1: Vandaar dat ze zelfs deze hele vleugel van de Riviera handen naar vernoemd hebben.
0: Fantastisch. En dat zijn dan die bladeren waar ook wel eens in de geschiedenis van Blijdorp, komen we hier nog wel een keer op terug, ja, baby's ingelegd zijn om foto's van te maken.
1: Ja, zeker. Dat is vorig jaar nog gebeurd. En voor dit jaar staan er ook wat activiteiten daaromtrent. Maar het is een fascinerende plant. Het is echt wel een soort die, als je je kas noemt naar zo'n plant, mag die niet ontbreken. En ja, daar horen wij natuurlijk wel voor te zorgen als botanische afdeling. En
0: dat is jullie eer te na om die niet te laten bloeien ieder jaar.
1: Ja, dat zou een beetje gek zijn. Zo van een olifantenhuis zonder olifanten.
0: Precies. Nou staat hier nog iets anders. Ja. Daar hebben jullie niet een serre naar vernoemd. En dat is ook niet zo gek, want het is de reuze Aronskelk. Maar hij heeft een andere naam.
1: Ja, wij noemen hem gewoon eigenlijk de Sumatraanse reuze Aronskelk. Maar in de bredere kringen van botanische tuinen en publiek kennen we hem ook wel als de penisplant.
0: Juist, zo'n opgericht geheel is het wel. Dat is de bloem waar we het over hebben volgens mij. Is dat dan de stamper die naar boven gaat? Moet ik dat zo zien?
1: Nee. Ja, eigenlijk zit ik constant te denken, waar kijken we
0: naar? Waar kijken we naar? Ja, precies.
1: Het is een hele bijzondere bloeiwijze is het eigenlijk. En als je ziet waar je dan tegenaan kijkt, ja, dan krijg je natuurlijk de botanische term. Dat heet dan de spadix. Maar eigenlijk zitten de echte bloemen hieronder.
0: Dus je hebt eigenlijk aan de onderkant heb je een soort bolvormig blad wat eromheen gaat.
1: Precies, het is een bijzonder ding. We hebben daarom een plaatje gemaakt van het hele proces wat er gebeurt. En je ziet dus hier dat schutblad strakjes
0: open gaat.
1: En dan gaat deze bloeiwijze, dus dit hele deel van die plant, warmte produceren. En gaat enorm stinken. Daardoor komen de bestuivers op af. En waarschijnlijk heeft die spadix, dat die bloeikolf, de functie van schoorsteen. Dus die geur wordt verspreid door het regenwoud. En regenwoud waait natuurlijk niet. Dus eigenlijk wind stil. Dus door die temperatuurverhoging en door die schoorsteenwerking van die bijzondere bloeiwijze wordt die geur op grote afstand verspreid. Ja. Daardoor komen de bestuivers op af. En die gaan naar de bloemetjes hierin. Rondom die stengel zitten hier mannelijke en vrouwelijke bloemetjes.
0: Die zitten eigenlijk aan de onderkant.
1: Dat is een ring van bloemetjes daarin. Die zitten hier
0: onder
1: dus
0: dat schutblad. Ja. Daar gaan ze dus op af. Ja. Nou, en die geur, dus het wordt een niet geheel onverdeeld genoegen om die plant te zien bloeien. Je gaat hem ook ruiken.
1: Dat denken we wel. Hij staat nu op het punt dat hij dat schutblad dus open zou kunnen laten gaan.
0: Ja.
1: Is het vanavond? Is het morgenavond?
0: Is het voor jou net zo spannend als dat je het nu vertelt ook?
1: Ja.
0: Dus jij staat echt wel een beetje op scherp nu.
1: Nou, want je hebt ook maar één keer de kans. We, als botanische tuin hebben we ook samenwerking met andere tuinen. Wij krijgen van onze collega's uit Leiden, waarbij het er veel regelmatiger gebeurt, stuifmeel. En dat stuifmeel van een andere penisplant moeten we dus binnen het juiste moment op dat vrouwelijke bloemetje.
0: Anders gebeurt er niks.
1: Anders gebeurt er niks, want het is een bedreigde plant in de natuur. En de vader van deze nieuwe penisplantjes zou dan ook uit het wild afkomstig zijn. Dus genetisch is het ook nog iets waar we van kunnen leren. Van dierentuinen hebben heel veel fokprogramma's. Maar botanische tuinen nog niet zoveel. En dit soort planten is wel hebben we wel een paar dingetjes voor om het te proberen. Want er zijn heel veel tuinen die ze hebben. De herkomst is vaak wel bekend. Maar wie wat heeft en wie, hoe de familiebanden zijn...
0: Dat moet eigenlijk nog een beetje ontwikkeld worden.
1: Want zeker, want het is een bedreigde soort. Zolang de regenwouden in Sumatra in dit geval verdwijnen... gaan de leefgebieden hier natuurlijk ook van deze soort weg.
0: En jullie hebben volgens mij bij het FOK-programma ook een beetje aan de basis gestaan, hè, van dat FOK-programma. Dat zou je dan met dit botanische programma ook kunnen
1: doen. Blijdorp heeft als dierentuin heel veel betekend in Europese FOK-programma's en ook soms wereldwijd. Met botanische tuinen wordt dat besef steeds belangrijker. En wij willen dus ook als, ja, ondanks dat... Er zijn denk ik 500 tuinen die deze Sumatraanse aardonskelken hebben.
0: Dus wat dat betreft kunnen jullie deze penisplant wel behouden. Dat gaat wel lukken volgens mij. Jullie best voor doen.
1: Ja,
0: nou, 3000 plantensoorten. Als je hier dus door die dierentuin loopt, weet dan eventjes dat er daadwerkelijk een wetenschap aan de grondslag ligt. En dat Laurens Jan daar mede voor verantwoordelijk is. Dankjewel.
1: Ja, dankjewel. Veel succes nog.
0: Dankjewel.

0: Tralalala, tweedledidi. Nou, lekker om te horen, toch, deze plaat. Maar Root Syndicate en Mockingbird Hill, terwijl ik hier kijk naar een soortement van beschermingsprogramma voor planten uit de Rwandese botanisch geheel. Dus het gaat hier over waterlelies van Rwanda. Die worden hier behouden. Gaan wij even het over geld hebben.
1: De lunchplaat.
0: Want de lunchplaat, die is gekozen. Hij werd vaak genoemd, dus ik vind hem gewoon heel toepasselijk voor de bankmanager die de bankluis roofde en er speelgoedgeld voor teruglegde. Money, money, money van ABBA.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
4: Download

0: Jij moet veilig. Weet wat je moet doen.
1: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
9: Ik koos wat mij raakte.
8: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
10: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
11: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Vanuit het diergaarde Blijdorp. Ik kijk nu naar een neushoorn die een klein beetje op drift geraakt is. In de buurt van de Rivierenhal. Die heeft een lekker groot terrein hier. En gaat dat nu eventjes verkennen hier op zijn eentje. Als je het wilt zien, schakel even in op de TV. TV Rijnmond, dan zie je het ook. Zometeen op Radio Rijnmond. Die wereldhit waardoor ik gelijk als Sylvester Stallone de bokshandschoenen aan zou willen trekken. Je hoort hem zo na het nieuws met Mario Kwaaitaal. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. Een brand op het dak van een flat in Rotterdam-Kralingen is doorgeslagen naar de woning op de derde verdieping. 2 portiekflats aan de Herman Gorterstraat zijn ontruimd. De brandweer probeert te voorkomen dat de brand overslaat naar andere flats in de straat. Er zijn veel houten plafonds in die oude huizen. Er is iemand naar het ziekenhuis gebracht voor het inademen van rook. Andere bewoners worden voorlopig opgevangen in een wijkgebouw. De man die vorig jaar het Nationaal Monument op de Dam bekladde, krijgt geen straf meer. Hij is wel schuldig bevonden aan opzettelijke beschadiging, maar niet aan vernieling. De man spoot vorig jaar een rode tekst op het monument tijdens een pro-Palestijnse demonstratie. Hij bekende meteen en heeft ook de schoonmaakkosten al betaald. Dat kostte hem €900 en dat vond de rechter genoeg straf voor de man. Bij een hotel in de hoofdstad van Syrië zijn meerdere explosies geweest. In dat hotel slaapt de Franse president Macron, maar die was niet aanwezig tijdens de ontploffingen. Hij is in Damascus voor een ontmoeting met de Syrische president. De explosies waren in een prullenbak en een geparkeerde auto bij het hotel. Toen ze afgingen waren experts al bezig met voorbereidingen om de bommen onschadelijk te maken. 18 mensen raakten gewond. En leerlingen van een school voor HAVO en VWO uit Roosendaal werken vandaag aan hun weerbaarheid. Dat doen ze op een locatie in Rukven, waar normaal gesproken commando's trainen. En dat schrok veel scholieren wel af.
13: Ja, wat ik merk, mijn vrienden ook vooral, ook gisteren was ik nog met ze. En dat er veel vandaag zich ziek melden of niet komen omdat ze bang zijn. Of zijn bang dat ze het niet halen, bang dat mensen wat van hun vinden, bang dat ze falen.
14: Ja, jij hebt het niet.
13: Ik heb het ook natuurlijk wel even een beetje, maar ik vind het ook wel leuk om hier te zijn. Om een beetje te laten zien wat ik kan hier en om mijn fysiek te testen.
12: Het uiteindelijke doel is dat ze leren om door te zetten als het een keer goed tegen zit. Het weer, zonnig en droog, maximaal 25 graden. Vanavond blijft de zon ook schijnen. Vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgenochtend nog wat bewolking, in de middag meer zon. Het wordt dan 24 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl. Verkeersinformatie van de ANWB. Op de A15 is nog altijd een omleiding ingesteld vanuit de Europoort richting Rotterdam. Bij knooppunt Rozenburg wordt verkeer richting Amsterdam omgestuurd via de Blankenburgtunnel. Bij knooppunt Benelux kun je nog altijd niet de A15 parallel op vanwege een spoedreparatie. De A16 Breda-Rotterdam tussen Rotterdam-Feyenoord en het Terbrechtseplein 4 kilometer, 10 minuten. De A20 Gouden Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan den IJssel en het Terbrechtseplein 4 kilometer, 5 minuten. En de A27 tot slot Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum. 5 kilometer, 6 minuten vertraging, dat komt door wegwerkzaamheden.
11: Dankjewel, Mario. Zometeen in lunchbreak. Ja, gaan we verder hier vanuit de... Nou, van bij de vijver hier. Waar iedereen lekker aan het lunchen is geslagen op het terras natuurlijk. Heb jij trouwens dat geluid al gehoord? Dat luchtalarm dat we hebben verpakt in een bijzonder geluid. Even een attentiegeluid waarbij jij iets moet doen. Als je het geluid hoort, dan... graag een appje via de Rijnmond-app met erop de frequentie waarop Radio Rijnmond te beluisteren is. Dan kom jij in aanmerking voor een noodradio.
7: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
14: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
15: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Ken jij iemand die graag nog één keer iets wil doen? Ga naar ambulancewens.nl. En vul het wensformulier in.
14: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
16: Als je Vodafone mobiel
17: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
16: krijg je tot wel 20 euro korting.
17: Elke maand weer.
16: En hoe meer data en snelheid,
17: hoe groter die korting.
16: Dat is One van Vodafone
17: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
18: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
19: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
18: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
20: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
21: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
22: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
23: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
21: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt.
24: Dit is Radio Rijnmond.
25: Lunchbreak. Erik Lemmers.
24: Radio met een grote R.

0: Eye of the Tiger van Survivor. Het begin van dit uur lunchbreak. Leuk dat je luistert. Ik ben hier bij de vijver van de dierentuin, waar op dit moment vooral het oog van een meeuw heel erg let op een mevrouw die hier een boterhammetje met kaas aan het eten is. Mevrouw, mag ik even wat vragen? Die meeuw, die heeft er erg zin in, hoor. Maar u bent niet bang?
1: Nee, hoor.
0: Echt niet?
1: Nee, hoor.
0: Nou, ik zie wel met de
1: mocht hij nou heel veel honger hebben en hem afpakken, dan heb ik er nog één.
0: Oké, dus daar heb je nu altijd nog eentje voor in reserve. Ja, dat heb je als je in een dierentuin bent.
1: Klopt, dat is het risico.
0: Zo is het. En de telefoon gaat hier, dus neem hem op, zou ik zeggen.
1: Ja.
0: Precies, dan ga ik hier verder met te vertellen dat we hier vanuit de Diergaarde Blijdorp vandaag zijn om een uitzending te maken over het archief Rijnmond. Of het archief Rijnmond, nou zeg ik het toch. Het roemruchte programma van Roland Vonk, daar gaat het niet over. Het gaat over archief Blijdorp. Het archief van Blijdorp gaat naar het Stadsarchief Rotterdam. Daarom maken we deze hele zomer programma's, of in ieder geval gesprekjes hebben we in de uitzending van Lunchbreak over Blijdorp. En ben ik hier vandaag daadwerkelijk in de diergaarde. En dan daarnaast heb je daarnet misschien nog wel het geluid gehoord dat altijd attentie bij mensen opbrengt, omdat er mogelijk iets aan de hand zou kunnen zijn. In dit geval is het goed nieuws. Als jij hebt geappt met de frequentie van Radio Rijnmond, dan maak je kans om zo meteen bij mij in de uitzending te zitten om een noodradio naar binnen te slepen. Tot die tijd, en ik ga ook nog praten over de fotoservice hier bij Blijdorp later in de uitzending, hoor je natuurlijk veel muziek. Het beste uit de jaren 80, 90 en nu met zometeen Alex Warren. Nu Owl City en Fireflies.

0: Alex Warren, Fever Dream op Radio Rijnmond in Lunch Break. Even kijken hoor, daarnet, we staan nu bij de Chinese tuin, zo noem ik het altijd maar. Daar heb je het otterverblijf. En daartussen de takken door, mevrouw, hebben we iets gezien, hè?
1: Ja, daar hebben we de otters gezien.
0: En, want jullie stonden hier al eventjes, maar toen had je nog niks gezien,
1: nee,
0: hè?
1: Nee, inderdaad. En toen keek ik zo een klein beetje naar beneden en ineens zag ik twee glinsterende oogjes.
0: Nou. Twee glinsterende oogjes en daar zitten ze een beetje in de schaduw, op het droge. Daar zie je de otter op de kant. Dat zijn leuke beesten, hè?
1: Ja.
0: Oh, ik mag dat niet zeggen, het zijn dieren.
1: Nou, dieren zijn ook goed, hoor. Ja. Mij maakt ze echt heel schattig.
0: Ja, vind ik ook. Heb je ze hier wel eens in het water heen en weer zien gaan?
1: Nee, nooit.
0: Dat gebeurt ook wel eens.
1: Ik geloof eigenlijk dit stukje nooit als ik ga.
0: Oh, je moet hier vaker naartoe gaan. Soms hebben ze een dolle bui. En dan gaan ze helemaal, los.
1: Ja, inderdaad.
0: Nou, ik zou zeggen nog veel plezier.
1: Ja, dank u wel.
0: Ik ga praten met iemand aan de telefoon. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Ik spreek met Rob.
0: Hallo. Met wie spreek ik?
2: Hi. Met Rob spreek je. Rob Lieber.
0: Rob. Jij weet waarom je gebeld bent, volgens mij. Je bent de winnaar van de Noodradio.
2: Hey, superleuk. Ik hoorde de sirene, dus ik denk, ik reageer dus.
0: Precies. Nou, dat heb je goed gedaan. En je had de frequentie geappt, denk ik?
2: Ja, klopt.
0: Wat is de frequentie van Radio Rijnmond? Toch even checken.
2: Ja, 93.4.
0: Helemaal goed. Hij zit erin. Vroeger zeiden we, zet hem klem op 93.4 FM. Weet je dat nog?
2: Ik luister alleen helemaal aan, maar dat is voor mijn tijd, denk ik. Dus.
0: Dit is van een hele tijd geleden, dat kan ik wel zeggen. Maar we hebben het over het archief van de Diergaarde Blijdorp. Dus er kan er best ook een beetje audioarchief van Radio Rijnmond bij. Had je hem nodig, de noodradio?
2: Nou, ik heb hem nog niet in het pakket zitten. Dus wat dat betreft is hij welkom.
0: Nou, dan is die helemaal goed besteed. Ik zou zeggen, heel veel plezier erbij. En af en toe even testen op 93.4 FM of hij het nog doet, hè? Dankjewel Rob, fijne middag.
2: Jullie ook, bedankt.
0: Hoi, zometeen hoofdpunt uit het nieuws. En nog lekker veel muziek voor die tijd.

0: Ja, Katy Perry die moet hier niet rondlopen als een brullende leeuw natuurlijk. Want dan schrikken de baardapen hier in de diergaarde Blijdorp. Hallo, mag jij wat vragen? Mogen jullie wat vragen?
1: Ja.
0: Hoe vind je het hier in de dierentuin? Jij wordt gewoon door de ouders naar voren geschoven voor succes. Waar kom je vandaan?
1: Nederland.
0: Nederland, fijn. Nou, dan zijn we toch familie. En waar uit Nederland?
1: Flevoland.
0: Flevoland, oké. En heb je al vakantie?
1: Ja.
0: Kijk, dat is lekker. Jij hoort bij die eerste groep, die mensen die vakantie heeft. Heb je de baardaap Jonkies al gezien?
1: Nee, nog niet.
0: Nou, moet je even meekijken. Hier, daar loopt een groepje dieren allemaal. En ja, inmiddels zijn ze gewoon weg. Waar zijn die kleintjes nou? Je moet even heel goed kijken. Je ziet steeds hier een aantal van die jonkies lopen. En twee jonkies ertussen.

0: Spider-Murphy-gang-schandaal im Sperrbezirk. Het is daarmee 2:30 geworden. Je luistert naar Lunchbreak. Vanuit de diergaarde Blijdorp. Zometeen hoor je of er nog files zijn in de regio. Maar eerst het weer en de hoofdpunten uit het nieuws. Het is zonnig en droog. Het wordt een graad of 25. Vanavond eerst nog zon. Vannacht neemt de bewolking toe en het is opnieuw een redelijk zwoele nacht met 17 graden. Morgen wolkenvelden en af en toe zon. En dan wordt het opnieuw 24 graden. De hoofdpunten uit het nieuws krijg je van Tim Willems. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Erik. De Rotterdamse Ruvieni M. heeft in hoger beroep levenslang gekregen voor 7 gewelddadige overvallen. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam bepaald. M. beroofde huizen waarvan die dacht dat er snel veel contant geld te halen viel. Bij de berovingen in West-Friesland en Gelderland zou ook onbeschrijfelijk veel leed zijn veroorzaakt. Zoals bij een overval een heel gezin zwaar toegetakeld, waarbij de zoon een heet strijkijzer op zijn lichaam kreeg gedrukt. En een aantal bewoners van de portiekflat aan de Herman Gorterstraat mogen weer naar huis. Door een brand op een dak van de flat in Rotterdam-Kralingen werden daar alle woningen ontruimd. De brandweer probeert te voorkomen dat de brand overslaat naar andere flats in de straat. Er zijn veel houten plafonds in die oude huizen, waardoor dat risico toeneemt. Er is iemand naar het ziekenhuis gebracht voor het inademen van rook, maar hoe het met hem of haar gaat is onbekend. En de man die vorig jaar het Nationaal Monument op de Dam bekladde, krijgt geen straf meer. Hij is wel schuldig bevonden aan opzettelijke beschadiging, maar niet aan vernieling. De man spoot vorig jaar een rode tekst op het monument tijdens een pro-Palestijnse demonstratie. Hij bekende meteen en heeft ook de schoonmaakkosten al betaald. Dat kostte hem €900 en dat vond de rechter genoeg straf voor hem. Dan de files. Er staat een file op de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen afrit Rotterdam Centrum en knooppunt Terbrechtseplein, 4 kilometer, 10 minuten langer. Dan de A16, Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam Feyenoord, 5 kilometer, 10 minuten. Er liggen daar voorwerpen op de weg en 2 rijstroken zijn dicht. En ook nog de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan de Nijssel en knooppunt Terbrechtseplein, 4 kilometer, 6 minuten door wegwerkzaamheden.
0: Dankjewel, Teun. En zometeen hier in Lunchbreak vanuit de diergaarde gaan we het nog hebben over een hele bekende service hier in de dierentuin. Als je binnenkomt, wordt er altijd een foto van je gemaakt. Nu niet meer, maar vroeger wel. Dus er zijn waarschijnlijk duizenden mensen die zo'n foto van zichzelf hebben. Misschien heb je zelf je kind op de gevoelige plaat laten zetten, of jijzelf bij een loopautootje voor de ingang nog. En als jij zo'n foto nu nog uit de oude doos weet te toveren, zou je die dan nu even willen appen via de Rijnmond app. Druk op app ons, kunnen we ze zo even laten zien. Zometeen muziek van de Scorpions, nu eerst Culture Club.
2: Dit is Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Winds of Change van de Scorpions hier op Radio Rijnmond. We zijn zo'n beetje aan het einde van, het programma Lunchbreak weer een beetje naar het begin aan het lopen. De gelada's. Straks dan ga ik nog kijken bij de plek waar, als je hier binnenkwam, er een foto van je gemaakt werd. Misschien, meneer, weet u dat nog wel toen u vroeger naar de dierentuin ging? Dat altijd een foto van je gemaakt werd?
1: Zeker, ja. En ik ben hier gekomen toen ik 6 was met mijn ouders. En toen woonden we hier vlakbij. Nu wonen we in Omwoord, maar ja, het gaat de generatie. Ik ben hier nu als opa.
0: Wie heeft u bij u?
1: Dit is mijn kleinzoon.
0: Uw zoontje hoe oud?
1: Ja, hij is kleinzoon.
0: Ja? Ik zeg zoontje. Ja, ja. Onzin.
1: 2,5.
0: 2,5.
1: Maar ik heb 4 kinderen. Met al mijn kinderen ben ik hier jaren ook geweest. En zelf ook geweest. Dus het gaat altijd maar door.
0: Juist, dat gaat altijd maar door. En dan heeft u waarschijnlijk een hoop foto's van die fotoservice, of niet?
1: Ja, ik kan me nog wel een fotootje van mezelf herinneren. In de Victoria Hall, zeg maar, bij de vijver. Ja. En alle generaties hebben eenzelfde fotootje natuurlijk.
0: Ja, precies. Ja. Dat is toch leuk, hè, dat betreft?
1: Ja, heel erg leuk. Niks bijzonders, maar toch heel erg leuk.
0: En vindt u het jammer eigenlijk dat hij er nu niet meer is? Zodat u uw kleinzoon er niet op kan zetten?
1: Ja, nou, de tijd gaat door. Dus ja en nee. De dierentuin verandert natuurlijk ook voortdurend. Maar in alle eerlijkheid, ik ben hier ook voor de dieren, maar ook wel voor hem.
0: Ja.
1: Omdat ik ook geloof dat als je jong met dieren in aanraking komt, dat je dan ook meer van dieren houdt als je ouder bent.
0: Nou, ik vind dat dan een hele mooie, hele stichtelijke boodschap die we nog even meekrijgen.
1: Ik heb een beetje in elkaar.
0: Het is een beetje de docent die we hier bij ons hebben.
1: Ja, dat komt gewoon spontaan uit zo.
0: Ik vind het mooi gesproken.
2: Oma.
1: Ja, oma komt zo.
0: We gaan naar oma toe. Hup. Nou, veel plezier en geniet van de dieren.
1: En zet hem op. Goed programma.
0: Dankjewel.
1: Dag.
0: Zometeen dus de fotoservice.

0: Rondé was dat, Love Myself. Nou, aan het begin van de diergaarde nog even een nouveau thé. Oftewel eigenlijk een oudje dat weer terug is. Dat is het treintje. Hier staat hij bij het begin. En dat treintje dat rijdt op gezette tijden door het park heen. Als je een kaartje hebt van de diergaarde, mag je er gewoon instappen. Hartstikke leuk dus. Hij is weer terug sinds een week of twee. Maar we gaan het over iets anders hebben dat hier niet meer is. Ik kijk naar de winkel van Sinkel. En daar kunnen de oudere bezoekers zich van herinneren dat ze hun foto konden vinden bij terugkomst bij de ingang. Omdat ze, als ze dan bij het verlaten van die dierentuin de foto die aan het begin was gemaakt van ze konden kopen. En niet alleen bij de entree, maar ook voor die entree stond er vroeger een trappenautootje in de jaren 50, 60 en 70. En straatfotograaf Randolfi die fotografeerde daar de kinderen. Daar moest je vooraf je foto betalen. En je kreeg dan een kwitantie mee en later stuurde hij dan de foto naar je huis. Ja, dat foto's maken is in het collectief geheugen van de Blijdorp-bezoeker gegrift. Dat bleek vorige week wel toen Cheryl, of ik eigenlijk nog in de uitzending heb gevraagd wie er nog foto's van de oude doos heeft. Dat is gedeeld met ons. Mensen hebben hun foto's gestuurd. Ik kan ze nu helaas niet allemaal laten zien, maar een paar laten we nu even via TV Rijnmond zien. Ja, en dit is dan dus de plek waar die foto's werden gemaakt. En Stefan Timmermans is hier bij mij. Hij is al 40 jaar dierverzorger. En vroeger deelde jij eigenlijk de plek van die fotoservice met wat jij deed. Want jij verzorgde hier de pinguïns.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Maar laten we even nog iets verder teruggaan. Want voordat de fotoservice hier zat, zat hier inderdaad gewoon een winkel van Sinkel. Mensen konden hier versnapering halen en zo. Dus. Maar dat is op een gegeven moment is dat weggegaan. Er is daar een mooi verblijf gekomen. In dat verblijf zaten de zwartvoetpinguïns. En nou, ik denk dat die net zoveel indruk hebben gemaakt bij de Rotterdammers als dat de fotoservice dat gedaan heeft. Want heel veel mensen stonden hier om dat verblijf heen. En die stonden daar naar de pinguïns te kijken. En zeker op dagen dat het wat drukker was, dan was er ook een praatje. En dan gingen we de dieren voeren op de gezette tijden. Ja, dan waren er altijd heel veel mensen die daar stonden. Soms echt wel rijen dik, inderdaad.
0: Niets leuker dan die pinguïns te zien waggelen daar eigenlijk over het terrein. Maar... hoe moet ik me dit voorstellen? Het is een ronde doos eigenlijk, hè, die winkel van Sinkel. Op een deel was dus die fotoservice en een deel had jij ook een soort plekje. Hè?
1: Ja, maar mijn deel was niet groter dan een vriezer en een emmer daarnaast. En als je dus daarnaar kijkt, we staan nu recht voor. En aan de rechterzijde daarvan, als mensen dan uit de diergaarde, als ze weer naar huis gingen, dan was daar de verkoop. En daar stonden dus vaak werkstudenten en dergelijke. Die stonden daar een extra centje te verdienen door die foto's te verkopen.
0: Juist.
1: Dan hadden we de winkel van Sinkel, het gebouwtje zoals dat daar nu staat. Oké, de luifel was niet echt heet zoals die nu is. Maar dat was de ruimte waar dus de fotograaf zijn foto's ontwikkelde.
0: Ja, de doka, hè, de donkere doka, kamer, ja. Die moest gewoon daar handmatig allemaal ontwikkeld worden. Binnen die twee uur dat misschien een bezoek duurde.
1: Nou, dat ging redelijk snel. En zeker op een gegeven moment, toen heeft Teun, was toen de uitbater van de fotoservice. Die heeft toen een ontwikkelautomaat gekocht. En dat ging het in één keer al heel stuk.
0: Kijk, dat is de moderne techniek waar je wat aan hebt.
1: Dat heb je nog wel over de tijd dat er nog gewoon met rolletjes gewerkt werd natuurlijk. Hè. Dus het is echt lang geleden.
0: Kan jij je herinneren dat die trapauto hier ook stond?
1: Nee, die trapauto kan ik niet herinneren. Maar wat ik me wel kan herinneren is dat hier aan de overkant dan... nu staan er nijlpaardjes, maar er stonden ook ezeltjes stonden er. En daar heeft ze een beetje, ik denk bijna heel Rotterdam heeft daar op gezeten. En inderdaad, de ouderen onder ons... De nog ouderen. Die hebben misschien nog wel zelfs in dat mooie rode autootje gezeten.
0: Ja, precies. Maar ik heb ook foto's voorbij zien komen hier op TV Rijnmond. Met olifantjes.
1: Ja, olifantjes hebben er volgens mij...
0: Nijlpaarden?
1: Nee, ja, klopt inderdaad. Ja. Olifantjes die hebben er ook gestaan inderdaad. Ja. En mensen konden dus bij die kunstdieren konden ze foto's gemaakt hebben.
0: Dus had je meteen natuurlijk een mooi beeld van die dierentuin. Nou, die doka... En die vrieskist, dat beet elkaar nog wel een beetje, volgens mij.
1: Ja, dat ging niet altijd, helemaal goed. Want je moet het even terugzien in de tijd van de jaren 80 en zo. En de dierenzorging had nog niet de vlucht genomen die er nu inmiddels wel gemaakt heeft. Er stond daar een vrieskist, die ook een beetje lekte en zo. En daar stond daarnaast was er een kraantje, daar stond een emmetje onder. En daar halen we wel elke keer wat vis uit die vriezers, want er was dan in stukken gezaagd. En die werd dan al druppelend onder die kraan, stond dat dan te ontdooien. En ja, een vis natuurlijk, zeker op warme dagen, kan dat een beetje een afwijkende geur geven. En dat gebeurde dus ook. En dat was soms zelfs een puntje van kritiek van de fotografen. Ja.
0: Snap ik heel goed als ze daar in die doka bezig zijn. Jij niet, hè?
1: Nee, niet helemaal. Nee.
0: Voor jou is het als parfum natuurlijk.
1: Ja, zeker weten, ja.
0: Nou, hartstikke leuk. We gaan jou hier nog weer, vanuit hier nog weer spreken in de komende uitzendingen hier van Lunchbreak. Want op dinsdag en op donderdag gaan we al die herinneringen uit de oude doos van de diergaarde nog even via ons naar het stadsarchief transporteren. En dan gaan we dat er af en toe weer over hebben. Ik vond het heel erg leuk om jou te spreken, dankjewel.
1: Heel graag gedaan. En het is een hele grote doos, hoor. Er zitten heel veel verhalen in.
0: Absoluut. En dus zou ik zeker blijven luisteren de komende tijd naar Lunchbreak. En straks weer naar de middag door met Ronald van Houthuizen, die weer de ene mooie plaat met de andere aan elkaar reigt. Ik draai er nog eentje tot het nieuws. De Steve Miller Band. En natuurlijk een toepasselijke dierenplaat. Fly like an eagle. Nog even een vogelvlucht over die dierentuin heen. Dankjewel voor het luisteren.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Rouwkaart? Kist?
4: Uitvaartpraat.
3: Bloemstuk? Koets met paarden?
4: Uitvaartpraat.
3: Koffie? Cake? Bitterballen?
4: Uitvaartpraat. Praten over een uitvaart? Kijk op uitvaartpraat.nl.
5: Aupingstudio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Aupingstudio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
4: Kijk op uitvaartpraat.nl. Powered by Hess en Biemans Uitvaartzorg.
6: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
7: Kom gezellig langs bij jouw readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
10: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
11: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
12: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
11: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
13: Goedemiddag, het is 2:00. Je bent bij Rijnmond. Straks de middag door met Ronald van Oudheusden. Eerst het nieuws. Mijn naam is Teun Willems. Herman J., de oud-burgemeester van Hendrikido Ambacht, is veroordeeld tot 8 maanden gevangenisstraf voor het bezit en verspreiden van kinderporno. Dat heeft de rechtbank in Dordrecht besloten. Op apparaten van de 77-jarige J. werden volgens justitie in totaal 1036 kinderpornografische bestanden gevonden. Hij is wel vrijgesproken van ontucht met een veel jongere man. Naast de celstraf moet J. zich laten behandelen voor psychische problematiek en seksueel overschrijdend gedrag. J. kan nog in hoger beroep. De Rotterdamse Ruvieni M. heeft in hoger beroep levenslang gekregen voor 7 gewelddadige overvallen. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam bepaald. M. beroofde huizen waarvan hij dacht dat er snel en veel contant geld te halen viel. Bij de berovingen in West-Friesland en Gelderland zou onbeschrijfelijk veel leed zijn veroorzaakt. Zoals bij een overval een heel gezin zwaar toegetakeld, waarbij de zoon een heet strijkijzer op zijn lichaam kreeg gedrukt. Naast M. krijgt ook een andere man een levenslange gevangenisstraf. De man uit Rotterdam die is aangehouden voor een steekpartij in de Botlek van vanmorgen is niet 41, maar 51, dat laat de politie weten. Bij de steekpartij is een 55-jarige vrouw uit Rotterdam neergestoken. Waarom ze werd gestoken is niet bekend. Ook is het onduidelijk of de twee elkaar kenden. Volgens omstanders gebeurde de steekpartij binnen een bedrijf aan de Meijerseweg in de Botlek. Personeel van het bedrijf wordt opgevangen. En de brand aan de Herman Gorterstraat in Rotterdam-Kralingen is onder controle. Dat laat de brandweer weten. Door de brand werden 2 portiekflats ontruimd. De bewoners van die woningen mogen langzaam weer naar huis zodra er geen koolstofmonoxide meer wordt gemeten. Er is ook iemand naar het ziekenhuis gebracht voor het inademen van rook, maar hoe het met hem of haar gaat is onbekend. Het weer, het is zonnig en droog met een maximumtemperatuur van 25 graden. Vanavond blijft de zon ook schijnen. Vannacht koelt het dan af naar een graad of 17. Morgenochtend nog wat bewolking en in de middag meer zon en 24 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze appen op Rijnmond.nl. Dan de ANWB file-informatie. Staan een file op de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen afrit Centrum en knooppunt Terbrechtseplein. 4 kilometer, 10 minuten langer doe je daarover. Een andere kant op, Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam Feyenoord. 5 kilometer, ook 10 minuten. Liggen daar voorwerpen op de weg. De rechterrijstrook is daar dicht. Dan de A20, hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht. 5 kilometer, 6 minuten. Een andere kant op, A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwerkerk aan den IJssel, knooppunt Terbrechtseplein. 4 kilometer, 6 minuten. Door wegwerkzaamheden.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven en bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
14: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
0: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
14: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
15: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
16: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
15: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
16: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
17: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
18: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
1: Dit is Radio Rijnmond.
19: De middag door. Ronald van Oudheusden.
1: Radio met een grote R.

Hij is al zo'n 50 jaar oud, deze single van de Canadese band Backman Turner Overdrive. You Ain't Seen Nothing Yet verveelt nog geen seconde wat mij betreft. Heerlijk, het is een beetje de soundtrack van de jaren 70. De band van Randy Backman, gitarist en zanger, heette eerst The Guess Who. En ook onder die naam hadden ze al een grote hit, hè? American Woman. Nou, misschien voor de wat oudere luisteraars klinkt dat bekend. Zoek het anders maar even op. Maar het leuke is, er zit gestotter in, hè? You Ain't Seen Nothing Yet. En dat was

president Reagan, Ronald Reagan, is gebruikt als campagne-phrase. You ain't seen nothing yet. Lekker, deze start op dinsdag 7 juli. Een tas boordevol lekkere muziek, hoor. Want straks ga ik terug naar 1976 met Sammy Davis Jr. Het Beretta's theme, ken je dat nog? Ik heb Pearl Jam in de tas zitten uit 2009. De Ramones heb ik ook nog meegenomen in 1980. De Black Eyed Peas, kortom. Och, en Prince ook nog. Dit is echt een topuur. Ik zou zeggen, clap to the mouth en gewoon lekker luisteren. En nu een van de leukste Nederlandstalige singles. Ik heb de band een paar keer live gezien. Ook nog in Nighttown op de Westkruiskade in Rotterdam. Met Leo op de bas. Die werd altijd toegezongen door het publiek. Was een beetje een slungel met een rode albino pet. En als Leo ging bassen, dan ging het helemaal los. De zang was van Rick de Leeuw. Die heeft later ook in België nog radioprogramma's gemaakt. En bijzondere muziek voor andere artiesten geschreven. Drukken en Keks, over die band heb ik het. Met Hart en Ziel is zo'n heerlijke plaat. Zet hem even hard. Ik heb hem onlangs nog gedraaid tijdens een herdenkingsuitzending die ik maakte voor mijn overleden vriend Jack Kerklaan. Die kennen we allemaal. Dit is dan toch nog een beetje ook voor hem. Met Hart en Ziel.

beetje de stripfiguren van de punk, de Amerikaanse punk, de Ramones uit New York met Rock'n'Roll High School 1980, oftewel Joey, de zanger. We hadden Didi op de bas, Johnny op de gitaar en Marky op de drums. Ik heb ze heel vaak live gezien, wat een feest was dat altijd in die leren jackies en die gescheurde spijkerbroeken. Helaas is geen van de originele leden meer in leven, maar dit is wel iconisch hoor. Een tijdsbeeld in ieder geval voor mij. Daarvoor hoorde je de nieuwe single van Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Dat is de titelsong, geloof ik, van de nieuwe Toy Story film, zo moet ik dat zeggen. En daar was Taylor Swift als klein meisje al een hele grote fan van. Dus ja, zij is ongelooflijk vereerd dat ze voor de nieuwe uitvoering van deze animatiefilm een liedje mag inzingen, de titelsong. Nou, daar kan ik me iets bij voorstellen. Dit is dinsdag, dit is 7 juli. Wij feliciteren op deze dinsdag. Heeft niets met muziek te maken. Althans, ik geloof niet dat hij kan zingen of gitaar spelen. Maar Henk Vrezer, de oud-Feyenoorder, een mooie leeftijd bereikt vandaag. 60 jaar. Henk Vrezer, ja, wie kent hem niet. En collega Jeroen van Inkel is vandaag 65 jaar geworden. Nou, van harte gefeliciteerd allebei. De volgende plaat is dan maar voor jullie, zou ik zeggen. En dat is een hele mooie, uit 2009. Een Amerikaanse band met een iconische zanger die vaak wordt nagedaan vanwege zijn onduidelijke articulatie. Maar op 6 maart 1992 zag ik deze band al als beginnend bandje, nog helemaal niet bekend, in Nighttown op de Westkruiskade in Rotterdam. Jazeker, ik heb het over Pearl Jam. Dit is het geweldige Just Breathe. Geniet ervan.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: De middag door.
0: Met Ronald van Althuizen. Radio met een grote R.
2: Let's get it started in here.

niet wilt dat gij geschiet, doet dat ook een ander niet of zoiets? Nou ja, Drop Dead is in ieder geval de titel van de nieuwe single van Olivia Rodrigo. Lekkere plaat hoor. Daarvoor de Black Eyed Peas, Let's Get It Started. Heb ik nog gezien op de Kop van Zuid volgens mij. Traden zij ooit op bij een festival dat volgens mij maar één keer is geweest en daarna nooit meer terugkeerde. En Vanessa Paradis hoorde ik ook nog met Be My Baby. Natuurlijk de ex van Lenny Kravitz. Het is ook geschreven door Lenny Kravitz. En Lenny ga ik aanstaande zondag live zien op Bospop. Ik ben erg benieuwd wat hij ervan doet. Want lichamelijk is het nog helemaal om door een ringetje te halen. Want op de social media zie ik hem iedere dag in de sportschool. Of het vulkaan. Ik ga ervan uit dat het gewoon een geweldig optreden gaat worden. Ik zal daar volgende week wel het een en ander over laten weten. Wie zijn er vandaag nog meerjarig uit de muziekwereld? Dat is redelijk overzichtelijk hoor. Meneer Starkey. Ja, dan zeg je misschien helemaal niks. Maar als ik zeg Ringo Starr, 1940 geboren. Die wordt vandaag dus gewoon 86 jaar. Samen met Paul McCartney. Nog de enige levende Beatles op aard. Ringo Starr, 86 jaar. Dat is bijna ongelooflijk, hè? Deze man leeft helaas niet meer. En dat is doodzonde, want hij had nog zoveel mooie, iconische muziek kunnen maken. Wel een prachtige erfenis achtergelaten. En dit is er zo een. The Most Beautiful Girl in the World van Prince. Hier op Radio Rijnmond.

beetje gek, dat mag hè, dat kleurt het leven. Dit is een tijdloos lekkere plaat van Seal, 1991, Crazy. Daarvoor een singeltje van 10 jaar geleden. Yannick Davy is een Nederlandse zanger. Feel the Love was een hitje. Hij had ook een hit met Lost Frequencies, met Reality. Daar zong hij toen in. En ik heb hem in de studio gehad in Live at Lloyd. Een leuke jonge gozer, ik weet het nog. Nam zijn vader mee, woonde volgens mij in Capelle in de IJssel. Is geboren in Noordwijk. En speelde ooit de hoofdrol in de film Pluk. Pluk van de Pettenflat uit 2004. Was een bekend kindacteur en kon ook nog prettig zingen, ja. Yannick Davy heet eigenlijk Yannick van der Polder. Ik heb geen flauw idee wat hij tegenwoordig doet. Misschien luistert hij wel. Laat eens weten, Yannick, op radio@rijnmond.nl. Straks nog heel veel lekkers in de tas. Zal ik al een tipje van de sluier lichten? Van Morrison ga je straks horen. De Gibson Brothers, de Spice Girls...

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
4: En dat zal in Vlaardingen toch niet gebeuren? Dan heb je wel een probleem.
3: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
3: Luister je deze week naar Radio Rijnmond en hoor je dit geluid? App dan gelijk 93.4 FM via de Rijnmond-app en maak kans op een noodradio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
6: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
7: Vers aan tafel, vers aan tafel.
8: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
7: Vers
8: aan tafel.
6: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
7: Vers
8: aan tafel!
9: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
10: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mussorgsky's beeldende schilderijen tentoonstelling en Rachmaninoff's geliefde en indrukwekkende derde pianoconcert op 29 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
11: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Goedemiddag, het is 3:00. Je bent bij Rijnmond. Straks nog een uur de middag door met Ronald van Oudheusden. Eerst het nieuws, mijn naam is Teun Willems. Herman J., de oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht, krijgt een jaar gevangenisstraf, waarvan 4 maanden voorwaardelijk, voor het bezit en verspreiden van kinderporno. Dat heeft de rechtbank in Dordrecht besloten. Op apparaten van de 77-jarige J. werden volgens justitie in totaal 1036 kinderpornografische bestanden gevonden. Hij is wel vrijgesproken van ontucht met een veel jongere man. Naast de celstraf moet J. zich laten behandelen voor psychische problematiek en seksueel overschrijdend gedrag. J. kan nog in hoger beroep. En de politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag 2 personen op een scooter aangehouden. De politie besloot de 2 staande te houden nadat ze zagen dat de bestuurder zijn kimbandje niet vast had en de persoon achterop helemaal geen helm droeg. Tijdens de controle bleek dat de bestuurder niet in het bezit was van een rijbewijs en blies hij meer dan 10 keer de toegestane hoeveelheid alcohol. En tijdens de fouillering werd bij de bijrijder een doorgeladen vuurwapen gevonden. Beide hadden ook geen identiteitsbewijs op zak. Ze zijn aangehouden en moeten voor de rechter verschijnen. De man die gisteren is aangehouden na een schietincident op de Aalsdijk in Rotterdam is een 34-jarige man uit Rotterdam. Agenten zagen de man lopen met een vuurwapen en wilden hem staande houden met behulp van een waarschuwingsschot. Hierop sloeg de 34-jarige verdachte op de vlucht. De politie heeft daarop gericht geschoten. Toen kon de Rotterdammer worden aangehouden en is hij naar het ziekenhuis gebracht. Na het incident is inderdaad een vuurwapen aangetroffen. En een woning aan de Gatse Dijk in Maasdam is gesloten na de vondst van een illegale hennepkwekerij. Dat heeft de burgemeester van de Hoekse Waard, Marian Witte, besloten. Na een melding via Meldmisdaad Anoniem trof de politie de werkende hennepkwekerij aan. De sluiting geldt voor een periode van 3 maanden en het onderzoek loopt nog. Dan nog het weer. Vanavond eerst nog zon, vannacht toenemende bewolking en het blijft droog. Het koelt landinwaarts af naar 17 graden. Morgen eerst flink wat bewolking en droog. En dan vooral in de loop van de middag meer zon en het wordt 24 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl. De ANWB file-informatie. Staan de file op de A15 Rotterdam richting Nijmegen. Tussen Hardingsveld, Giessendam en afrit Arkel. 9 kilometer, een kwartier langer doe je daarover. De A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en Hendrik Ido Ambacht. 3 kilometer, een kwartier langer. En ook de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. 4 kilometer, 8 minuten. En de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Werkendam en Gorkum. 3 kilometer, 13 minuten. Door wegwerkzaamheden daar.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Download nu de meest rampzalige app ooit. Rampzalige app? Dat klopt. Download de Rijnmond Veilig app die je informeert en helpt bij rampen. Rijnmond Veilig. Weet wat je moet doen.
13: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
14: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmol Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmol Alexandrium.
13: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
15: Mam, waar is mijn zwemband?
16: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
17: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
18: geeft ruimte.
19: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
17: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
20: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij. Oh yeah. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
21: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
22: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
23: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris boekhandel voor de briefroman De Correspondente van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
24: De middag door. Ronald van Oudheusden.
1: Radio met een grote R.

mij betreft zijn mooiste plaat. Van Morrison, 1989. Have I Told You Lately? Van Morrison is trouwens nog steeds actief. Hij is inmiddels 80 jaar, wordt na de zomer 81. En stond vorige week trouwens nog hier in Nederland op de planken. Bij het Royal Park Live in Baarn, oftewel Paleis Soestdijk. Dat is het enige optreden dat hij in Nederland gaf vorige week. En vanavond staat hij in Gent op het Jazz Festival op de planken. Dus Van Morrison, ja, heeft een reputatie dat hij vaak een beetje norsig is, maar ja, nog steeds heel actief dus. We begonnen dit uurtje, dit tweede uurtje van Rijnmond de Middag door, met Estelle en Kanye West. Hier op Rijnmond hoorde je American Boy uit het jaar 2008. Kanye West, ja, onlangs nog in Nederland natuurlijk, hè, in de Gelredome. Mijn zoon was erbij, er was heel veel ophef over dat optreden. Hij heet tegenwoordig J. En nou ja, goed, daar ga ik niet te veel woorden aan vuil maken, maar ik vind het wel goed dat hij heeft opgetreden, ondanks zijn totale gestoorde geest af en toe. Want dat die man niet helemaal sporten, dat lijkt mij geen geheim meer. Maar wel een belangrijk artiest in de hip-hop scene en de rap scene. En ja, het stadion was 2 avonden uitverkocht, dus dat zegt eigenlijk al genoeg. Dit uurtje straks 5 Seconds of Summer. Die zag ik ooit live, want die komen uit Australië in het voorprogramma van One Direction in de Johan Cruijff Arena. Ja, omdat mijn dochter graag daar naartoe wilde gaan natuurlijk. Even een alibi. Dan Hartman hoor je zometeen Snow Patrol met een lekkere plaat uit 2007. En nu de hoogste tijd voor een Volendamse vriend. Hij was onlangs bij me te gast op de zaterdagochtend tussen 10 en 12 in het programma Het Weekend Is Er. En ja, toen speelde hij ook een stukje live nog, want hij treedt heel veel op met muziek van Talking Heads. Ja, ik kon er even niet op komen. Talking Heads. Dat zijn zijn grote helden. Maar Sophia mag er ook wezen. Je hoort het vaker op Radio Rijnmond. En hartstikke leuk. Nu ik het toch over dat ochtendprogramma heb op de zaterdag. Aanstaande zaterdag wat langer, want dan begin ik wel om 10 uur. En dan zit ik er tot 1 uur. Daarna neemt Cheryl Samson het over. En gaan we door tot 4 uur, omdat we live zijn bij Big Rivers in Dordrecht.

Ja, muziek haalt herinneringen op. En ik heb een hele bizarre herinnering aan deze plaat. Want ooit hadden wij met Radio Rijnmond een feestje. Dat werd volgens mij destijds georganiseerd door Hans van Vliet. Maar het was in ieder geval in het Bilderberg Hotel hier in Rotterdam. En Lida Eberg Hotel hier in Rotterdam. En Lida Eberg, die werkte toen ook bij Rijnmond. Had op zondagochtend een programma, Muziek en Emotie. En zij was de partner van wethouder Hans Kombrink. En ja, die waren dus ook uitgenodigd en waren ook aanwezig. En toen was er een karaokefeest gaande. En ja, gingen collega's dus bekende liedjes zingen. En toen kwam ineens deze plaat voorbij. Kenny Rogers en Dolly Parton. En ja, ik was de enige samen met Hans Kombrink die nog niet hadden gezongen. Dus ik heb dit samen met voormalig, en hij leeft ook niet meer trouwens helaas, maar voormalig wethouder Hans Kombrink destijds gezongen. Ja, dat was een heel mooi liefdesduet tussen twee mannen die verder helemaal niets met elkaar hadden. Mooie herinnering. Dit was uit 1983. En daarvoor een goede oude Gibson Brothers disco hit. Non-stop dance. Natuurlijk heb ik die thuis op vinyl singeltje, want ik heb zo'n beetje alles uit de jaren 70 thuis in de kast staan. En ja, om nou te zeggen dat ik het vaak draai, dat niet. Maar dit blijft wel een gouden oude disco herinnering. Mooi. Nu naar 2022. We gaan Down Under naar Australië. 5 Seconds of Summer. Was een boyband een beetje. Maar is gewoon een hele serieuze goede band, hoor. En dit is lekker. Dit is Complete Mass.

Dan Hartman kennen we ook natuurlijk van Relight My Fire. Maar dit was een andere hit van hem. We Are The Young, 1985. Hij is ook trouwens jong gestorven. Dit is Radio Rijnmond. Tot 4 uur mag ik jullie bij de hand nemen met de lekkerste muziek uit de jaren 80, 90, het heden. En af en toe een klassieke parel ertussen. Als je live muziek wilt zien, kun je vanavond her en der in de stad terecht voor het North Sea Round Town Festival. Dat tot en met komend weekend overal jazzmuziek laat horen. Heel veel gratis optreden. Kijk op de website northsearoundtown.nl en je ziet dat er vanavond buurtconcerten zijn. En Ria Costa treedt op in Bird. Dat is een betaald optreden. Begint om 8:30. Maar er zijn ook zat mogelijkheden om live muziek in de stad te gaan aanhoren. Dus doe dat lekker. En stap een keer uit je bubbel en denk van nou, jazz, vind het eng, vind het vervelend, vind het elitair. Nee, dat is vaak een misvatting. En het is hartstikke lekkere muziek en vaak heel erg mooi om naar te kijken hoe dat wordt gemaakt door jonge, getalenteerde mensen die toch heel lekker in de muziek zitten. Want Rotterdam is een muziekstad. Ons conservatorium Codarts staat hoog internationaal bekend. Snow Patrol was onlangs in Nederland eenmalig optreden in Groningen en de recensies waren zeer lovend. Het schijnt ongelooflijk goed te zijn geweest, maar ik vond het zo'n pokkenend rijden. Daarom hier maar in de speler. Shut Your Eyes.

Dat was The Only, The One and Only van Chesney Hawks hier op Rijnmond. En daarvoor Olivia Dean met Man I Need. Je kent de tune. Ik ga de biezen pakken, oftewel de tas dicht doen. En de platen meenemen naar de platenkast. En weer wat nieuws eruit trekken. Vanmorgen tussen 2 en 4 weet ik je hopelijk weer te verrassen. 2 uur lang. Deze dinsdag 7 juli zit erop. Het is Wereldchocoladedag. Nou, ik zou zeggen, neem lekker een bakje thee zo meteen met een stukje chocolade bij. Hè. Daar gaat niemand aan dood. Maar ja, toch wel bijzonder. Wereldchocoladedag. Ja, je moet mij geen zak Snickers, mini-Snickers voor mijn neus zetten. Dan is die na een uur leeg, hoor. Echt waar. Ja, dat is toch wel een verslaving natuurlijk, hè, chocola. En ook, oh, ja, nee, die buik, daar moeten... Ja, nee, laat daar maar verder niet over beginnen. Ik wens jullie heel veel plezier bij Rijn-Jan Potsen. Dat is bepaald geen snoeper. Maar Vesa daarentegen houdt wel van een stukje zoet. En ook wel van chocola, volgens mij. Nou, heel veel plezier zometeen bij Afslag Rijnmond. Morgen meld ik me weer. En dan is het woensdag, gaan we de week door midden zagen. Ik zou zeggen, bye bye, tot morgen. Oppassen met uitkijken.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
6: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
5: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
6: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
7: BTW-deadline? Geen stress! e-boekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
8: e-boekhouden.nl. Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Goedendag, mens en relatie Radboud Visser.
11: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
12: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
14: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
15: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Het is nu 4:00 precies. Dit is Radio Rijnmond met zometeen natuurlijk Afslag Rijnmond. Nu het nieuws, gelezen door Teun Willems.
17: Herman J., de oud-burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht, krijgt een jaar gevangenisstraf, waarvan 4 maanden voorwaardelijk, voor het bezit en verspreiden van kinderporno. Dat heeft de rechtbank in Dordrecht besloten. Op apparaten van de 77-jarige J. werd volgens de justitie in totaal 1036 kinderpornografische bestanden gevonden. Hij is wel vrijgesproken van ontucht met een veel jongere man. Naast de celstraf moet J. zich laten behandelen voor psychische problematiek en seksueel overschrijdend gedrag. J. kan nog in een hoger beroep gaan. Een 24-jarige vrouw uit Rozenburg is door de rechtbank veroordeeld tot 150 uur taakstraf voor afpersing. De vrouw had een seksadvertentie geplaatst waarin zij zich aanbood als prostituee. Een man die daarop inging werd daarna 1,5 jaar door de vrouw gechanteerd. Ze zagen elkaar nooit, maar zij dreigde bij zijn werkgever en een sportclub te gaan vertellen dat hij erotisch contact had gehad met een minderjarige sekswerkers. De man zegt dat hij in totaal €15.000 aan de Rozenburgse heeft moeten betalen. Van dat geld ziet hij maar een flintertje terug. De rechtbank heeft niet kunnen controleren of alle overgemaakte bedragen naar deze ene vrouw gingen. De man had contacten met meerdere sekswerkers en krijgt daarom slechts €1.300 schadevergoeding. En de politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag 2 personen op een scooter aangehouden. De politie besloot de 2 staande te houden nadat ze zagen dat de bestuurder zijn kinbandje niet vast had en de persoon achterom helemaal geen helm droeg. Tijdens controle bleek dat de bestuurder niet in het bezit was van een rijbewijs en blies hij meer dan 10 keer de toegestane hoeveelheid alcohol. Tijdens de fouillering werd bij de bijrijder een doorgeladen vuurwapen gevonden. Beiden hadden ook geen identiteitsbewijs op zak. Ze zijn aangehouden en moeten voor de rechter verschijnen. En de man die gisteren is aangehouden na een schietincident op de Aalsdijk in Rotterdam is een 34-jarige man uit Rotterdam. Agenten zagen de man lopen met een vuurwapen en wilden hem staande houden met behulp van een waarschuwingsschot. Hierop sloeg de 34-jarige verdachte op de vlucht. De politie heeft daarop gericht geschoten en de Rotterdammer is hierbij gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Na het incident is inderdaad een vuurwapen aangetroffen. Het weer, vanavond eerst nog zon, vannacht toenemende bewolking en droog en het koelt landinwaarts af naar 17 graden. Morgen is het flink wat bewolking en droog en vooral in de loop van de middag meer zon. Het wordt 24 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
0: Dan de files. Het is echt behoorlijk druk op de weg. 29 meldingen in Zuid-Holland. De langste files en bijzonderheden op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schiphol en Roelofarensveen 11 kilometer, een half uur vertraging. De rechte rijstrook is daar dicht en dat komt door schade aan het aqueduct. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Woerden 18 kilometer, een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Ridderkerk en Terbrechtseplein 9 kilometer, een half uur door wegwerkzaamheden. En ook wegwerkzaamheden op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan den IJssel en Terbrechtseplein 5 kilometer, een kwartier vertraging. En nog even de A27 Breda richting Gorkum. Ja, het is echt ongelooflijk druk. A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum 5 kilometer, een kwartier vertraging. Ook door wegwerkers te
16: meten. We gaan beginnen aan Afslag Rijnmond. En de eerste tekst die je zo meteen hoort in Afslag Rijnmond is... Let's go, girls!
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
18: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts... Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
19: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
18: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
20: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
21: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
22: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
1: Dit is Radio Rijnmond.
23: Afslag Rijnmond. Rijnt-Jan Potsen.
1: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.
24: Let's go, girls.

0: man, I feel like a woman. Let's go, girls.
1: Dat jij je ook zo voelt.
0: Ja, ja, ja. Dat krijg je vanzelf als je dit hoort.
1: Heel goed.
0: Wat een leuke plaat blijft dit toch. Van Shania Twain aan het begin van Afslag Rijnmond. Goedemiddag, 4:10. Het is dinsdagmiddag. Het is weer knetterdruk op de weg. Het is altijd druk op dinsdag, maar... Hoeveel files hebben we nu in Zuid-Holland?
1: Nou, in Zuid-Holland was het net 29. En nu echt de nieuwste informatie. En dat is... Oh, 28.
0: 28.
1: Ja,
0: eentje eraf.
1: Ja, eentje eraf. Hopen dat het zo blijft. En er meer vanaf gaat.
0: We houden het voor je in de gaten. En iedereen heel veel sterkte in de file.
1: Ja.
0: We proberen je te vermaken de komende uren met de Afslag Rijnmond door gewoon heel veel goede muziek te draaien. Noodradio's weg te geven, nieuws van de dag te bespreken, een lekker lange laatste tot slot. Feza is er en ik vraag meteen maar aan Feza, wat houdt je bezig vandaag?
1: Nou, we hebben een verrassing voor onze luisteraars. Ja, en eigenlijk voor iedereen wel.
0: Mm-hmm.
1: Maar onze luisteraars krijgen het als eerste mee, denk ik. Want jij bent van het hardlopen en ik van, nou ja, wandelen, denk ik. Wel, ja, ik wandel ook wel heen en weer naar van werk naar huis en van huis naar werk. Dus dat klopt. Ik ben van het wandelen en jij van het hardlopen.
0: Mm-hmm.
1: En daar hebben we iets heel leuks omheen bedacht. Nou ja, niet wij, maar Rijnmond. De knappe koppen van Rijnmond.
0: Ah.
1: En die hebben iets heel leuks bedacht.
0: Ik
1: en
0: weet niet waar jij op doelt.
1: Ja? Ja? Oké. Okay.
0: Ik zag al een banner op Rijnmond.nl staan.
1: Ja.
0: Ik weet niet, maar goed, daar gaan we het zo
1: daar
0: meteen
1: we het
0: wel
1: zo
0: over hebben. In Afslag Rijnmond. Nu die heerlijke plaat van Somber. Hier is Homewrecker.
2: Dit is Radio Rijnmond. Dit is Afslag Rijnmond.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Hang on to your love. De fluwelen stem van Sade uit de jaren 80. En daarvoor hoorde je Home Wrecker van Somber hier op Radio Rijnmond. Het is bijna 4:50.
1: En dat betekent nieuwe muziek.
0: Nieuwe muziek. Wie zou het zijn vandaag?
1: Ja, je had een verrassing volgens mij, hè?
0: Het is vandaag Mark Amber. Dat is zo'n naam waarvan je dan meteen weet, oh, dat wordt lekker zomers. Hij is 28, komt uit Pleasantville in de staat New York in Amerika. Brak 2 jaar geleden door bij ons met die enorme feel-good hit Belong Together. Dat was meteen een nummer 1 hit. En ook het nummer Good To Be deed het daarna uitstekend. Ja, hij is zo'n jongen die gewoon thuis is begonnen met muziek maken in de kelder van zijn ouders. En daar groeide langzaam dan het geluid waarmee hij nu wereldwijd wordt herkend. Akoestisch gitaartje. Veel zon in zijn melodietjes en teksten die altijd een beetje voelen als een herinnering aan vroeger. En na zijn debuutalbum Rockwood is er nu een nieuw nummer en dat heet These Are The Days. Een nummer dat hij schreef om zichzelf daaraan te herinneren om in het moment te leven. Hij zegt erover, de laatste tijd voelde ik me best wel wat moedeloos door veel dingen in de wereld waar ik dan weer geen invloed op heb. En dit nummer helpt me beseffen dat er nog steeds zoveel moois is als ik kijk naar de mensen die echt het verschil maken in mijn leven. Dit zijn de dagen. Mark Amber, These Are The Days.
2: Ook nieuwe muziek hoor je hier bij Radio Rijnmond.

0: Ja.
1: Lekker vrolijk liedje.
0: Lekker, hè?
1: Ja.
0: Mark Embers. Ik wil de clip maar weer eens kijken. Dan rijd je in een auto door de buitenwijken van een stad. En dan komen allerlei herinneringen bij hem. Ja, zo leuk. 8:58, je luistert naar Radio Rijnmond. We gaan de Talking Heads draaien. Dat is natuurlijk de band van David Byrne. Maar ook de band van die vrouwelijke bassiste. Misschien kan je dat nog herinneren. Tina Weymouth heette ze. Echt een fantastische bassiste. En dit is Tina.

0: Talking Heads uit New York. Maar Tina, de bassiste, Tina Weymouth, die kwam uit Californië.
1: Stoer hoor.
0: Stoer hè? Dit was hun eerste hit. Er zouden er vele volgen. Psycho Killer.

0: Ja, en dat basloopje waarmee dit nummer begint, hè, dat is van die bassiste van Tina. Dat klinkt heel eenvoudig. Ik zal het nog één keer laten horen.
1: Ja.
0: Dit klinkt vrij simpel. Maar er hebben toch heel wat bassisten zich op stuk gebeten, hoor. Dit is toch veel lastiger.
1: Echt?
0: Ik zag zelfs op YouTube allemaal instructievideo's van hoe je dit loopje nou speelt. Dus shout-out to Tina.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
4: We wonen in Capelle aan de IJssel. Ik denk dat het daar echt wel meevalt.
3: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt?
4: Ja, goede vraag.
3: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Rijschoolblad, voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95, even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
3: Luister je deze week naar Radio Rijnmond en hoor je dit geluid? App dan gelijk 93.4 FM via de Rijnmond-app en maak kans op een noodradio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
6: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Alping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
7: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
8: Dit is de laatste wens van de 78-jarige Jan Bot uit Pijnakker.
9: Nou, ik zou zo donders graag naar die zee willen.
8: Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben met een laatste wens.
9: Die geur van dat water.
8: Doneer nu en help Stichting Ambulancewens om een laatste wens in vervulling te laten gaan.
9: Uitvinding, die ambulance.
7: Het Rotterdam van toen, Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
0: 16:30, dit is Radio Rijnmond. En hier zijn de belangrijkste files.
1: Op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Schiphol en het Ringvaartaquaduct. 11 kilometer, ruim een half uur vertraging. De rechte rijstrook is daar dicht en het komt door schade aan het aquaduct. Dan tussen Hofvliet op de A4 en Ketelplein nog eens 20 kilometer, ruim een half uur vertraging ook daar. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Woerden 20 kilometer, half uur. Ook een half uur vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en Terbrechtseplein 13 kilometer door wegwerkzaamheden. A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk en Den IJssel en Terbrechtseplein 5 kilometer 20 minuten ook wegwerkzaamheden. En de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en Gorkum 7 kilometer. Ongeveer een half uur vertraging en ook dat komt door wegwerkzaamheden.
0: Vanavond is het zonnig, vannacht toenemende bewolking, blijft wel droog. Het koelt af naar een graad of 17. Morgen begint de dag met flink wat bewolking, blijft droog. Maar vooral in de middag, in de loop van de middag, komt er steeds meer zon bij. En het wordt morgen zo'n 24 graden. De hoofdpunten van het nieuws, Teun.
10: Gemeente Hendrik Ido Ambacht heeft besloten om het straatnaambord met de naam van oud-burgemeester Herman J. weg te halen. Het verwijderen van het bord is een reactie op de uitspraak van vanmiddag in de zaak van J. De 77-jarige oud-burgemeester is daarin veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf voor het bezit en verspreiden van kinderporno. Als J niet in hoger beroep gaat, wordt er een definitief besluit genomen over het bord. En een 24-jarige vrouw uit Rozenburg is door de rechtbank veroordeeld tot 150 uur taakstraf voor afpersing. De vrouw had een seksadvertentie geplaatst waarin zij zich aanbood als prostituee. Een man die daarop inging werd daarna anderhalf jaar door de vrouw gechanteerd. Ze zagen elkaar nooit, maar zij dreigde bij zijn werkgever en een sportclub te gaan vertellen dat hij erotisch contact had met minderjarige sekswerkers. De man zegt dat hij in totaal €15.000 aan de Rozenburgse heeft moeten betalen. De rechtbank heeft niet kunnen controleren of alle overgemaakte bedragen naar deze ene vrouw gingen. De man had meerdere contacten met verschillende sekswerkers en krijgt daarom slechts €1.300 schadevergoeding. En Duitse brouwerijen hebben vorig jaar een record hoeveelheid alcoholvrij bier geproduceerd. De productie van bier zonder alcohol steeg met 6,5% naar 616 miljoen liter. Dat meldt het Duitse Federale Statistiekbureau. Tegelijkertijd daalde de productie van bier met alcohol met bijna 6% tot 6,8 miljard liter. Hoewel er dus nog steeds veel meer bier met alcohol wordt gedronken, kiezen volgens het Statistiekbureau steeds meer mensen voor de alcoholvrije varianten vanwege een gezondere levensstijl.
0: Ja, 0,0, Teun.
10: Ja, is best lekker hoor.
0: Ja, best lekker, af en toe.
3: Dit is Radio Rijnmond.
11: Afslag Rijnmond.
0: Whitney Houston, here is I'm your baby tonight.
3: Radio met een grote R.

0: Whitney Houston en I'm Your Baby Tonight op Radio Rijnmond. 7 minuten over 5:30. Ja, ik weet niet hoe het met jou zat vanochtend, maar ik werd wakker. En het eerste wat ik deed, zoals altijd, even op mijn telefoon kijken wat er aan de hand was. En zo las ik dat België met 4-1 had gewonnen van de Verenigde Staten. En ik dacht wat...
1: Karma.
0: Iedereen dacht, ja, karma. Ja, dat, ja.
1: Ja. Ja, en die memes, hè?
0: Ja, die memes, hè. Die rode kaart, dat zat toch heel veel mensen dwars... dat die rode kaart uiteindelijk soort van werd opgeschort.
1: Ja.
0: Waardoor die Amerikaanse aanvallen alsnog mocht meedoen. Iedereen vond dat zo onrechtvaardig.
1: Ja.
0: En vervolgens de hele dag op internet. Vermakelijk.
1: Heerlijk. Ik vind het ook echt inderdaad karma. En het leukste vind ik dan nog dat ze van die memes... Manneke Pis. Die dan plast over Trump en Infantino.
0: Dat de leukste?
1: Die vond ik de leukste. Ja. En ook dat ze dus... dat ze huilen. Dat ze als baby's, zeg maar... dat een van de voetballers ze beet hebben.
0: Ja, volgens mij is dat Lukaku. De Belgische speler die dan... twee baby's in zijn armen heeft.
1: Twee baby's, eentje Infantino en eentje Trump. En dat ze allebei aan het huilen zijn. Dat ik denk, jullie zijn ook gewoon grote baby's.
0: En heel veel rode kaarten ook aan het adres van Amerika. Ja, allemaal superleuk. En ook Manneke Pis als vrijheidsbeeld heb ik voorbij gekomen.
1: Ja, die zag ik ook nog.
0: Dat was ook mooi. Lekker genieten weer op internet van dit soort dingen. Wel een dingetje is dat vandaag ook die NAVO-top is in Turkije, waar Trump ook komt.
1: Oh,
0: en Trump is toch al niet zo'n fan van België, omdat België te weinig betaalt voor defensie en zo. Dat soort dingetjes, weet je wel. Dus ik ben benieuwd wat Trump

0: Niall Smith was dat samen met Niall Horan en Drive Safe. En daarvoor hoorde je Bob Marley en de Wailers. Could You Be Loved? 4:15, je luistert naar Radio Rijnmond. En wat zagen wij op Rijnmond.nl vandaag?
1: Een banner. Rijnmond Run.
0: Ja, daar moeten we natuurlijk meer van weten. Ja. En ik weet al meteen wie de verdachte is. Dat is namelijk onze collega Daan Verbenne. Die is nu bij ons in de studio. Want die heeft de Rijnmond Run min of meer bedacht. Denk.
2: Samen met het team bedacht inderdaad.
0: Ja. Kom even dicht bij de microfoon.
2: Ja, zo beter.
0: Ik heb wat vragen over die Rijnmond Run. Want waarom komt er een Rijnmond Run?
2: Ja, we hebben 3 jaar geleden volgens mij hebben we een pop-up run georganiseerd. Gewoon echt in een week samen met de marathonorganisatie hebben we het in een week lang opgezet. Ja. Echt wel mensen om bewegen te krijgen. Ja, dat smaakte echt naar meer. Ja. Dus we hebben nu samen met atletiekvereniging PAK hebben we een event georganiseerd waar we echt mensen samen willen brengen. We willen echt graag als publieke omroep mensen verbinden en mensen bij elkaar brengen. En sport speelt daar een hele belangrijke rol in.
0: Ja, in het Kralingse Bos. Kan ik me
2: herinneren, het Kralingse Bos, ja.
0: Dat is nu ook weer zo bij PAK.
2: Ja, we gaan echt een heerlijk rondje Kralingse Bos gaan we weer doen. En dit jaar, de echte Rijnmond Run is een run. Maar we gaan ook lekker wandelen. Dus of je nou hard loopt, of je nou wandelt, of je nou wat dan ook. Het is echt voor iedereen, iedereen kan meedoen.
0: Ja, hetzelfde parcours voor iedereen.
2: Hetzelfde parcours, zeker. Gewoon lekker over de plas, lekker overzichtelijk.
1: Lopen ze naast elkaar of na elkaar?
2: Hoe nee, we gaan gewoon met elkaar, we gaan met elkaar starten. Ja. Ik zorg als ras atleet wat ik ben, atletiek trainer, heel mijn leven al hardlopend, zorg ik voor de warming-up.
0: Ja?
2: Dat is om 11:15. Dat wordt een spetterende warming-up, dat kan je wel voorstellen. Met veel heupen losdraaien en benen opzwaaien. En als iedereen helemaal warm is, dan starten we om 11:00 starten we. Dan zorgen we natuurlijk de hardlopers een beetje vooraan staan. En de wandelaars die gaan gewoon rustig weg. Dus het is geen wedstrijd. Al is voor elke hardloper een rondje met andere mensen en een startnummer al snel een wedstrijd. Maar het is vooral samen gezellig bij elkaar komen.
0: Dus geen officiële tijdwaarneming, geen streep.
2: Nee, maar we hebben dan klok, natuurlijk. Ja. Dan hangt de klok bij een finishklok hebben we. Dus je kan je tijd goed zien.
0: Oh, dat wel.
2: En je mag je Strava aanzetten. Je mag je eigen computertje aanzetten. Dat is allemaal prima.
0: Tuurlijk. Veza weet niet wat Strava is.
2: Nee, dat hoeft ook helemaal niet.
1: Geen niet. Wij hebt niet hardlopers.
0: Je hebt ons benoemd als ambassadeur.
2: Ja.
1: Kijk, Rijntjan, snappen we, want dat is een hardloper. Maar hoe kwamen jullie uit bij mij?
0: Ja, dat vraag ik me ook af.
2: Ja, we dachten, we zochten een leuk duo, we zochten ambassadeurs. Nou, we weten dat jij een fervente hardloper bent natuurlijk. Heel vaak de marathon al gelopen. Maar we weten ook dat het maakt niet uit of je nou hard loopt. Bewegen is heel belangrijk. En jij beweegt en wandelt heel veel.
1: Dat is waar.
2: En we zagen jou de ideale wandelambassadeur. Om ook eens uit te dragen. Deze run gaat om bij elkaar komen. Gaat om verbinding. Gaat ook over je radioheld ontmoeten. En misschien wel samen met je radioheld een stukje wandelen.
1: Ja.
0: En op de foto na afloop.
1: Ja. Dus alle wandelaars, schrijf je in.
2: Precies. Ja, en je kan je dus inschrijven door naar onze website te gaan. Ja. En daar zie je een hele mooie banner met de Rijnmond Run. En daar kan je inschrijven. En dan kan je ook aangeven of je een wandelaar, als je gaat wandelen of je gaat hardlopen. Mm-hmm. We hebben plek voor 500 deelnemers.
0: In totaal.
2: Oh, dus ik zou zeggen, wacht niet te lang met inschrijven.
0: Ik roep alle hardlopers op om snel je aan te melden.
1: Ik alle wandelaars.
2: Ja, ik ben heel benieuwd of we dus meer wandelaars krijgen dan hardlopers.
1: Oh, dit wordt een wedstrijdje. Dit wordt nu al een wedstrijd.
2: Ja.
0: Hoeveel kost
2: zeker.
0: Het?
2: Nou, dat is het allerleukste.
0: Ja.
2: De Rijnmond Run, inclusief warming-up door ondergetekende.
0: Ja.
2: Inclusief een fantastisch door ons vormgeefteam vormgegeven medaille.
0: Ja.
1: Oh.
2: Een startnummer waar je vingers bij aflikt. Oh, zo mooi.
1: Ja. Wauw.
2: En dat is allemaal gratis.
0: Allemaal gratis.
2: Allemaal gratis.
1: Ja. Oh, tof.
2: Tof, hè?
0: Ja. Ja. Nou, snel naar de website. Naar Rijnmond.nl. Klik op de banner voor de Rijnmond Run als je mee wilt doen. Want wanneer is het ook alweer?
2: Ja, heel belangrijk. Ik heb voor mij nu eens genoeg. Zondag 30 augustus. Kralingse Plas. Bij de atletiekvereniging PAK. Start 11:00 sharp.
1: Maar kwart voor 11 is de warming up.
2: Ja, het voordeel van hardlopen wel is, als je gewoon als je snel rent, dan heb je nog een hele dag voor je.
1: Precies.
2: Maar als je wandelt, dan heb je gewoon meer tijd om ook te kletsen en ook gewoon.
0: Het is een prachtige omgeving.
2: Genieten van de prachtige omgeving daar.
0: precies. Dus allemaal aanmelden. Het zij als wandelaar, het zij als hardloper. De Rijnmondrun, zondag 30 augustus, 11 uur. En ik hoop toch echt dat er meer hardlopers komen.
1: Ik meer wandelaars. Blue.

0: Bowie en Blue Jean om 5:07. Nog even de datum noteren. Iedereen de agenda erbij pakken.
1: 30 augustus.
0: Zondag.
1: Zondag. Om 11 uur beginnen we met lopen. Je kunt de warming-up van Daan meemaken om 11:15. Dus nou ja, als je er rond 10:30 bent, ja, perfect.
0: Wij zijn er om 10:30.
1: Wij zijn er sowieso om 10:30. En dan gaan we gewoon wandelen.
0: Ja, of hardlopen.
1: Ja, jij hardlopen, ja. Maar wij gaan wandelen.
0: Ik roep alle hardlopers op, snel aanmelden. Want voordat je het weet zijn die 500 plaatsen vergeten. De Rijnmond Run, klik op Rijnmond.nl op de banner.

0: Feel Like Flying Raccoon. Zometeen het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen.
5: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
4: Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met twee S'en.
6: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
7: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
8: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, daar zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
9: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
10: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
11: Vers! Aan tafel!
12: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
13: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw!
14: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
14: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
0: 5 uur, dit is Radio Rijnmond. Je luistert naar Afslag Rijnmond. Het nieuws wordt gelezen door Teun Willems.
16: De overleden persoon die vannacht is gevonden in een sloot in Rotterdam-Schiebroek is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Dat meldt de politie. Het is nog onduidelijk waar de persoon wel aan is overleden. De vondst werd rond 1 uur gedaan aan de Kastanjesingel, midden in een woonwijk. En er is nog uitgebreid in het water gezocht om meer slachtoffers uit te sluiten. En de rechter heeft een 36-jarige man veroordeeld die zijn eigen zwager per ongeluk heeft doodgeschoten met een geweer. De rechter spreekt van roekeloos gedrag en legt 3 jaar cel op. In zijn woning is de verdachte aan het spelen met een vuurwapen, waarna het plotseling afgaat. De 41-jarige zwager van de man wordt in de linkerborst geraakt. Zijn zoon probeert hem nog te reanimeren, maar tevergeefs. Het staat niet vast dat de verdachte de trekker overhaalde toen hij het geweer richtte, dus is er sprake van dood door schuld. De maximale straf daarvoor is 4 jaar cel. De rechter gaat daar iets onder zitten vanwege de grote impact die het drama ook voor de verdachte heeft gehad. En de gemeente Hendrik Hiel Ambacht heeft besloten om het straatnaambord met de naam van oud-burgemeester Herman J. weg te halen. Het verwijderen van het bord komt als gevolg op de uitspraak van vanmiddag in de zaak van J. De 77-jarige oud-burgemeester is daarin veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf voor het bezit en verspreiden van kinderporno. Als J. niet in hoger beroep gaat, wordt er een definitief besluit genomen over het bord. En een 23-jarige man uit Ridderkerk is veroordeeld tot een taakstraf van 150 uur voor een vechtpartij in een café in zijn woonplaats. Hij sloeg daarbij iemand een gebroken oogkas. De vechtpartij was 3 jaar geleden, maar het slachtoffer is nog altijd gehandicapt. Hij kan niet meer omhoog en omlaag kijken en ziet dubbel. De dader zegt dat hij die avond dronken was en veel spijt heeft van wat hij heeft gedaan. De vechtpartij waarbij meerdere personen betrokken waren ontstond na een opmerking over een meisje. Dan nog het weer. Vanavond eerst zon. Vannacht toenemende bewolking en droog. En het koelt landinwaarts af naar 17 graden. Morgen eerst flink wat bewolking en droog. En vooral in de loop van de middag meer zon. Het wordt 24 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
11: En het wordt steeds drukker op de weg. Nu alweer 34 meldingen in Zuid-Holland. De langste files zijn bijzonderheden op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schiphol en het Ringvaartaquaduct. 11 kilometer, ruim een half uur vertraging. De rechte rijstrook is daar dicht. En dat komt door schade aan het aquaduct. Dan de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Driebergen en Woerden 19 kilometer, 40 minuten vertraging. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Hendrik Ido Ambacht en Terbrechtseplein 13 kilometer, ook 40 minuten. Dat komt door wegwerkzaamheden. Dan de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan den IJssel en Terbrechtseplein 5 kilometer. Ruim een half uur vertraging door wegwerkzaamheden. En de A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum 7 kilometer. Een vertraging van ongeveer een half uur. En ook dat komt door wegwerkzaamheden.
0: Zometeen in afslag Rijnmond Philip Bailey van Earth, Wind and Fire in duet met Phil Collins.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
17: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
18: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
17: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
18: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes. Vol unieke winkels en boutiquejes.
19: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
20: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
21: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
22: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
23: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
24: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
25: Hans, alleen de prijs is anders.
22: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
1: Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond. Rijnt-Jan Potsen.
2: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: we zien de eerste inschrijving inmiddels binnendruppelen voor de Rijnmond Run.
1: Allemaal wandelaars.
0: Allemaal wandelaars?
1: Ja, het spijt me.
0: Geen één renner?
1: Nee.
0: Het heet de Rijnmond Run.
1: Ja, maar ze zijn er gewoon niet.
0: Natuurlijk zijn ze er. Dus als je mee wilt doen, zondag 30 augustus.
1: Meld je.
0: 11 uur in het Kralingse Bos. Even aanmelden, er zijn 500 plekken voor de Rijnmond Run. Helemaal gratis. En ik zou het heel erg leuk vinden als ze ook een paar hardlopers zouden meedoen. Door iedereen loopt natuurlijk achter Peza aan.
1: Ja.
0: Maar Daan en ik, die gaan lekker rennen. En ik hoop dat er nog een paar mensen zijn die met ons meedoen.
1: Ik hoop het voor jullie. Ja, anders gaan jullie vooruit en dan lopen wij er achteraan.
0: Ja, dat kan. Prima allemaal. Afslag Rijnmond tot 7 uur op deze dinsdag. En we gaan het zo meteen natuurlijk hebben over de oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht. Die is vandaag veroordeeld vanwege kinderporno. Daar spreken we zo meteen Paul Verspeek over, onze rechtbankverslaggever. Wat nog meer?
1: North Sea Jazz. Ja, dit weekend 50ste editie. Of 50 jaar.
0: 50 jaar, ja.
1: 50 jaar, niet de 50ste editie. Maar een jubileumeditie dus. En ik ga zaterdag. En jij gaat volgens mij ook zaterdag.
0: Ja, wat toevallig.
1: Ja, leuk hè. Maar er is een hele leuke podcast over gemaakt. Podcastserie. Door NTR Jazz redacteur.
0: Mm-hmm.
1: En die gaan we gewoon spreken zometeen. Over wat we horen in de podcastserie. En bijzondere dingetjes waar we naar moeten luisteren.
0: Veel over te vertellen over North Sea Jazz. Want het is natuurlijk begonnen in Den Haag. Heel lang in Den Haag geweest.
1: Ja.
0: En toen opeens gingen ze naar Rotterdam. Dat was nogal een dingetje.
1: Ja.
0: Komt ongetwijfeld aan de orde in die podcast.
1: En nog veel meer. Hele goede beslissing wel.
0: Hoor je zometeen. En ik bedenk me net ook dat we nog geen noodradio hebben weggegeven.
1: Blijf luisteren dus.
0: Dat betekent dat als je dat alarm zometeen weer hoort. Dat je even weer moet typen.
1: 93.4 FM.
0: Ja, en wie weet krijg jij dan die...

0: Miley Cyrus, End of the World. Het is 17:50, je luistert naar Radio Rijnmond. De oud-burgemeester van Hendrik Ido-Ambacht, Herman J., is vandaag veroordeeld voor kinderporno. Hij krijgt een jaar cel, waarvan 4 maanden voorwaardelijk. En dat betekent dat de 77-jarige verdachte nog een paar maanden in de cel moet blijven. Hij stond ook terecht voor ontucht met een jongere man, maar daar is hij van vrijgesproken. Paul Verspeek is op de rechtbank in Dordrecht. Paul, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, laten we maar beginnen met die vrijspraak. Waarom is daar geen bewijs voor?
1: Het ging om een langdurig contact dat Herman J. zou hebben gehad met een man die wat jonger is dan hij, tussen 2005 en 2016. En de aangever zegt, dus die mannen zegt, ja, dat liep ook uit op seksuele handelingen. Dat heeft Herman J. altijd ontkend. Ja, en de rechter zegt, het is lang geleden, we kunnen daar moeilijk nog controleren, maar er zijn geen getuigen van. In zijn omgeving hebben ze er ook niets van gemerkt. Dus ja, anders dan de aangifte hebben we eigenlijk geen bewijs. En dat is onvoldoende om hem daarvoor te veroordelen.
0: Ja, dus vrijspraak op dit punt. Dan naar het verwijt van kinderporno. Dat stond op zijn computer, dus daar valt dan weinig aan te ontkennen. Hoewel die ook niet heel erg spraakzaam erover was, hè?
1: Nee, zelfs heel terughoudend. Dat wordt ook in het vonnis expliciet gezegd. Met deskundigen wilde hij er amper over praten. En hier in de zittingzaal in Dordrecht, ja, deed hij het voorkomen alsof het hem allemaal een beetje was overkomen. Het was hem toegestuurd door een andere man. Hij zou er niet actief naar gezocht hebben. Hij kon zich ook niet heugen dat hij dat allemaal bewust zou hebben gedownload. En ja, hij had wel 1 of 2 van die foto's een keer bekeken, maar vond het weerzinwekkend en had het daarna, wat er allemaal binnenkwam, niet meer bekeken. Ja, de officier van justitie zei het totaal ongeloofwaardig. En ook de rechter ziet dat toch echt anders. Die zegt van, als je kijkt naar de hoeveelheid, meer dan 1000 afbeeldingen op verschillende plaatsen gedownload. Op zijn computer, USB-sticks, andere plekken in huis. Op gegevensdragers, foto's en filmpjes met kinderporno. Maar, en daar stond de rechter ook wel nadrukkelijk bij stil, het zijn niet alleen die kinderporno afbeeldingen, maar er zijn ook chatgesprekken gevonden die hij dus met een andere man, dat was dan de man die al dat materiaal zou hebben toegestuurd, op Snapchat had met deze man. En daar verwijst de rechter met name naar.
2: Verdachte heeft zich op zijn persoonlijke zoektocht naar nieuwe erotische prikkels begeven in de verwerpelijke wereld van kinderporno en zich daarbij kennelijk vooral laten leiden door de focus op bevrediging van zijn eigen behoeftes. De manier waarop verdachte in een chat over misbruik van met name genoemde jonge kinderen fantaseerde was daarbij bijzonder schokkend te noemen.
0: Al dus de rechter, Herman J., moet dus nog even in de cel blijven. Wat gebeurt er daarna met hem?
1: Nog zo'n 4 maandjes moet hij uitzitten. Dan komt hij vrij, kan hij terug naar Hendrik Ido-Ambacht. Maar komt meteen onder toezicht van de reclassering te staan. En 3 jaar lang zelfs, wat gaan ze dan doen? Ze gaan zijn internetgebruik controleren om te kijken dat hij niet weer naar sites gaat waar je eventueel kinderporno zou kunnen downloaden. En hij moet behandeling krijgen voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. De rechter zegt ook dat is nodig. Want ze maken zich echt zorgen over de oud-burgemeester. Hij heeft hier in de zittingszaal geen verantwoordelijkheid genoemd. Verschuilt zich achter naïviteit en onwetendheid, wordt er letterlijk gezegd. En ook dat de rechtbank niet het volle vertrouwen heeft dat hij zich in de toekomst in bedwang kan houden. Dus vandaar dat hij toezicht van 3 jaar echt noodzakelijk is. Dus ja, als hij vrijkomt, dan komt hij niet helemaal vrij, want hij blijft onder toezicht staan. Dat is zeg maar de formele straf. Ja. Ja, en als hij teruggaat naar Hendrik Ido-Ambacht, dat is toch wel bijzonder vandaag. De gemeente heeft direct besloten om het bordje met zijn naam erop, hij heeft een kade naar hem vernoemd in Hendrik Ido-Ambacht, om dat bordje eraf te gaan halen in afwachting van een eventueel hoger beroep. Maar dat hebben ze alvast besloten om dat te gaan doen. En ja, ik denk dat je zijn werdegang, om dat zomaar even mooi in het Duits te noemen, niet beter kan illustreren door het afschroeven van dat bordje in het Hendrik Ido-Ambacht. Het is allemaal onderdeel, zou je kunnen zeggen, van de walk of shame van Herman J. Ooit een local hero met heel veel verschillende posities, waaronder oud-burgemeester. Ja, nu zit hij in de cel en zal nog lang onder toezicht blijven.
0: Ongelooflijk verhaal. Dankjewel, Paul Verspeek vanuit de rechtbank in Dordrecht.

0: Het liedje gaat over december 1963. Net hadden we al James Blunt, 1973.
1: Ja.
0: Nou, dit nummer komt uit 1976. Het zijn heel veel jaartallen. Gauw weer vergeten, het was een lekker nummer van The Four Seasons in Afslag Rijnmond op Radio Rijnmond. Zometeen gaan we nog hebben over 50 jaar Noord-Sea Jazz. Er is een hele mooie podcast over verschenen, waarin herinneringen worden opgehaald aan een bijzondere periode. Een bijzonder evenement natuurlijk, dat eerst in Den Haag was en daarna in Rotterdam. En ik zit me ook te bedenken, we hebben nog steeds dat alarm niet gehoord. Dus die noodradio, die moet er ook nog uitgaan in dit programma. Dus blijf luisteren en als je die noodradio wil winnen, dan is het een kwestie van een appje sturen op het moment dat het alarm klinkt. Dan stuur je de frequentie van Radio Rijnmond.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van behouden huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. mantelwoninginuwtuin.nl.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
5: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.

0: tot 50. Weet wat je moet doen.
1: Het is 17:30, dit is Radio Rijnmond. Feza, hebben we nog files? Oh,
2: het is veel erger geworden, Rijntjan. 45 meldingen in Zuid-Holland. De langste files en bijzonderheden op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schiphol en Roelof Arendsveen. 10 kilometer, een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. Daar is een ongeluk gebeurd, maar de weg is daar gelukkig wel weer vrij. Dan de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwerbrug. 11 kilometer, een kwartier. Dat komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Harmelen. 15 kilometer, 40 minuten. Dan de A15 Rotterdam richting Gorkum. Nou, en...
1: ja, dat is verkeerd. Oh, we gaan doen even het raam van de studio.
2: Ja, precies, ja. Oeh, die is er niet mee eens. Die is niet eens met de fiets, denk ik.
1: Niet het alarm voor die noodradio,
2: nee,
1: toch?
2: Nee, dat telt niet. Nee, dat telt niet. Ja, dat... En dan de files verder. A15 Rotterdam richting Gorkum. Nee, dit telt niet. Nee. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht, West en Hardingsveld. Giessendam, 5 kilometer. Ruim een half uur vertraging. Dan de A16 Breda richting Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en Terbrechtseplein. 14 kilometer, ongeveer een uur vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden. En op diezelfde weg tussen Ridderkerk en de Van Brien Noordbrug nog eens een 4 kilometer file. Door een auto met pech, de rechte rijstrook is dicht op de parallelbaan. En nog even... De A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk en Den IJssel en Terbrechtseplein. 5 kilometer, 20 minuten vertraging. Dat komt dus door wegwerkzaamheden.
1: Ja,
2: daar ben ik echt klaar.
1: In de richting Hoek van Holland is de A20 daar afgesloten, hè, bij het Terbrechtseplein. Goed, als ik even kijk naar de kaart. Hè, want je hebt ook zo'n kaartje waarop dan de drukke wegen rood zijn gekleurd.
2: Nou,
1: de helft van de snelwegen in de hele provincie is rood gekleurd.
2: Helemaal rood, ja. Dus heel veel sterkte.
1: Tamelijk hopeloos. Kijken hoe het is met de weerkaart. Daarvoor gaan we naar onze weerman, Ed Alders. Ed, goedemiddag.
3: Ja, een hele goede middag, Rijntjan. Daar is ook best... wel een klein beetje richting oranje door de temperaturen natuurlijk. En er is ook best wel wat te vertellen over die weerkaart. Want we liggen nog steeds op het grensgebied tussen de relatief koele lucht in het noorden van het land. En toch wel de zeer warme lucht in het uiterste zuiden van het land. In Westdorp en Sils-Vlaanderen weer 30 graden vandaag. Rotterdam Airport een zomerse dag 25,3. Maar in het uiterste noorden maar 20 graden. En ja, die mensen hebben daar eigenlijk al dagenlang veel bewolking en heel weinig zon. Wij hebben wat dat betreft niks te klagen als je van zomerweer houdt.
1: We zitten gewoon helemaal
3: Vanavond hebben we te maken met zonneschijn. Dus die mensen die in de file staan, die moeten dan de zonnebril er maar bij opzetten. Ja, ik zeg ook maar wat.
1: Ja.
3: En dan vannacht neemt de bewolking toe en blijft het in ieder geval wel droog. Temperatuur die zakt dan naar ongeveer een graad of 17, Rijntjan. En de wind uit het noordwesten neemt in kracht af. Nou, morgen ook bij ons wel meer bewolking. Met af en toe zon. In de loop van de middag trouwens wel weer meer en meer zonneschijn, hoor. Dus dat is wel een mooi eind ook weer van de middag en de avond. Mm-hmm. Een temperatuur morgen van ongeveer 24 graden. En een matig windje uit het noordwesten.
1: Ja, en de rest van de week houden we die zonnebrillen nodig?
3: Ja, zeker. Want de kans op bewolking die gaat eigenlijk verder afnemen. Behalve donderdagochtend, dan is het grijs. Eerst met lage bewolking. Later op de ochtend breekt de zon door. En dan 's middags en 's avonds is het zonnig. De maximumtemperatuur komt dan uit op 27 graden. En vrijdag en in het weekend hebben we te maken met veel zonneschijn. Blijft het droog en wordt het 's middags zo'n 27 of 28 graden.
1: Volop zomer in de regio. Dankjewel, Ed Alders. Dan gaan we naar de hoofdpunten van het nieuws. Steun.
4: De overleden persoon die vannacht is gevonden in een sloot in Rotterdam-Schiebroek is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Dat meldt de politie. Het is nog onduidelijk waar de persoon wel aan is overleden. De vondst werd rond 1 uur gedaan aan de Kastanjesingel, midden in een woonwijk. In het water is nog uitgebreid gezocht naar andere slachtoffers, maar dat kunnen ze uitsluiten. En de rechter heeft een 36-jarige man veroordeeld die zijn eigen zwager per ongeluk heeft doodgeschoten. De rechter spreekt van roekeloos gedrag en legt 3 jaar cel op. In zijn woning is de verdachte aan het spelen met een vuurwapen, waarna het plotseling afgaat. De 41-jarige zwager wordt in zijn linkerborst geraakt. Zijn zoon probeert hem nog te reanimeren, maar tevergeefs. Het staat niet vast dat de verdachte de trekker overhaalde toen het geweer afging. En dus is er sprake van dood door schuld. En de 31-jarige Ramon uit Rotterdam wist niet wat hij zag in een pretpark in Duitsland. Op het parkeerterrein ontdekte hij een auto in de volle zon met volledig beslagen ruiten. Na goed kijken zag hij dat er een hond in de auto opgesloten zat. Dat vertelt hij tegen RTL Nieuws. Ramon wilde niet wachten op de hulpdiensten en heeft aan de telefoon gevraagd of hij een ruit mocht breken. Dat mocht en met behulp van een moersleutel sloeg hij de ruit in en heeft hij de hond uit de auto getrokken. Het diertje zou er al 8 uur zitten en was er slecht aan toe. Blijkt ook uit een verslag van de Duitse dierenambulance. En inmiddels ligt het beestje in een dierenkliniek, maar hoe het ermee gaat is nog onbekend.
1: Nou, goede actie, Ramon.
4: Zeker.
1: Helemaal goed.
0: App nu 93.4FM via de Rijnmond-app en maak kans op een noodradio. Dit is Radio Rijnmond.
5: Afslag Rijnmond.
0: Radio met een grote R.

0: Blondie was dat uit 1999 en Maria, het is 10 minuten over 5:30. En we hoorden dat alarm net weer gaan. Dat betekent dat er weer een noodradio de deur uit gaat. En vandaag heel veel goede inzendingen natuurlijk. We hebben er eentje uit de vele inzendingen keurig geloot. Hè? Zo gaat dat.
1: Ja.
0: Notaris komt er dan aan de pas. Die heeft dan een bak met allemaal namen erin. Hele toestand. Ja. Maar uiteindelijk is er een naam uitgerold. En dat is Piet de Pijper uit Hellevoets Live. Piet, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, hallo. Hoe is het?
2: Goed. Gaat wel hoor.
0: Gaat het wel hoor?
2: Warm.
0: Ja, ja, het is
1: warm. Warm, ja.
0: Nu alweer, ja.
2: Maar voor de rest, joh.
0: Heb je een drukke dag?
2: Adem blijven halen, dat gaat goed.
0: Ja, heb je een drukke dag gehad of valt het mee?
2: Ja, het valt wel mee.
0: Valt wel mee, oh gelukkig.
1: Rustig aan gedaan hè, vandaag.
2: Ja hoor.
1: Met het weer. Heel goed.
0: Piet, je hebt geappt in verband met die noodradio, die natuurlijk onderdeel uitmaakt van het noodpakket dat wij allemaal in huis hebben. Tenminste, ik neem aan dat jij ook een noodpakket in huis hebt.
2: Nou, nee hoor.
0: Oh, nee?
2: Nee.
1: Ga je dat ook niet doen?
2: Nou, ik heb wat dingetjes, maar niet echt speciaal ervoor gekocht hoor, of zo.
0: Nee. Heb je wel een beetje drinkwater voor 3 dagen bijvoorbeeld?
2: Als de kraan stopt, dan heb ik geen water meer.
0: Oh, nou Piet, ik zou dan toch maar wat flessen klaarzetten. Vind je niet?
2: Zou het?
0: Ja, ja.
1: We zijn allemaal geadviseerd om het te doen.
0: Het lijkt ons verstandig om dat te doen. En ook om een noodradio in huis te hebben. Maar die heb je in ieder geval te pakken. Want jij hebt de goede frequentie geappt naar ons, hè? Namelijk...
2: Oh, ja. 93.4.
0: FM, dat is hem. Ja. Dat is goed. Nu de rest nog, Piet.
2: Ja.
1: Ik denk dat Piet het niet gaat doen.
0: Als Hellevoets Sluis onder water loopt of als de stroom uitvalt, dan wil je toch iets achter de hand hebben. Dat is een beetje het idee. Maar goed, dat hoor je dan tegen die tijd wel op je noodradio.
2: Ja, als je er nog bent natuurlijk.
1: Dat is waar. Maar de noodradio heb je in ieder geval.
0: Tuurlijk ben je er dan al, ja. Piet.
2: Nee,
0: hou van, hè. Doeg.

0: Ja, Anderson .Paak en Bruno Mars vormen samen Silk Sonic. Dit nummer heet Skate. En vanavond is de laatste van 4 concerten in de Johan Cruijff Arena van Bruno Mars. Maar ook Anderson .Paak is daar aanwezig. En ook als Silk Sonic doen ze een paar nummers daar, heb ik begrepen. Supergoed om bij te zijn. Maar goed, dat is Amsterdam. Veel belangrijker is natuurlijk wat er zich in Rotterdam afspeelt komend weekend. Namelijk
1: Noordzee Jazz.
0: Noordzee Jazz. 50 jaar Noordzee Jazz wordt er gevierd in Rotterdam, in Ahoy. Ja, je weet wel dat grote muziekfestival. 3 dagen lang jazz, maar ook soul en funk en blues en een beetje pop en nog veel meer. Prachtig evenement. 50 jaar geleden begonnen in Den Haag. Daar heeft het heel erg lang plaatsgevonden. Maar uiteindelijk zijn ze 20 jaar geleden naar Rotterdam gekomen. Na Ahoy. En sindsdien is Noordzee Jazz hier. Er is een podcast gemaakt door de NTR over de rijke geschiedenis van een van de grootste festivals in Nederland. Jazzredacteur Adrienne Tilanus die blikt in 14 afleveringen terug op Noordzee Jazz door de jaren heen. Adrienne, goedemiddag.
2: Goedemiddag, hallo.
0: 14 afleveringen Noordzee Jazz, dat is een hele hoop te vertellen.
2: Dat is een kluif. Ja, dat is veel. Maar het is 50 jaar is ook veel, dus ik had genoeg materiaal, zou ik het zo zeggen.
0: Ja, en wat was het idee? Wat wilde je vertellen?
2: Nou, eigenlijk wel, hoogtepunten en dieptepunten en ook wel chronologisch. Want ik denk dat het vooral een mooi verhaal is door, en vooral nu dat je dat dan weet, omdat het ooit begonnen is bij 1 iemand die het op zijn zolderkamertje met heel veel rotzooi om zich heen zelf heeft bedacht. En dat het nu zo'n groot festival is, dat verhaal en die loopbaan, dat is best bijzonder. En daarom dacht ik, het mag gewoon een chronologisch verhaal worden met hoogte- en dieptepunten van 50 jaar festival.
0: Het is begonnen in Den Haag. Hè? Even een kort stukje over dat begin. Hoe ging dat?
2: Hoe dat ging?
0: Ja.
2: Nou, het begon met 5 podia, wel meteen al hele grote namen. Zoals een Ella Fitzgerald, Count Basie, zo. Charles Mingus, Dizzy Gillespie. Maar het was volgens mij best wel keurig. En ik weet ook dat de eerste bezoekers bij het eerste jaar nog in galakleding kwamen. Omdat ze dachten dat dat de dresscode zou zijn.
0: Ja.
2: daar kwamen ze snel achter dat dat niet per se het idee was. En het was wel ook een beetje houtje-touwtje. En er waren natuurlijk nog niet zoveel festivals in die tijd.
0: Nee.
2: Dus in die zin was het ook een beetje pionieren.
0: Ja. En al snel bleek dat het dus een groot succes en werd het groter en groter. En heel veel bekende namen door de jaren heen in Den Haag. En op een gegeven moment besloten ze om naar Rotterdam te gaan. Dat vonden wij in Rotterdam hier geweldig. Maar in Den Haag iets minder, denk ik.
2: Nee, zeker. Ze waren echt boos. Het publiek was boos, want het festival heeft altijd ook al heel vast publiek gekend. Ook internationaal publiek. Maar ook het eigenlijk Wim Deetman, Den Haag zelf, was ook wel vrij gefrustreerd over
0: de burgemeester destijds.
2: Ja, Wim Deetman. Dus dat was wel ook echt een ding. Het vond gewoon alle krantenkoppen, het bericht van Den Haag is niet tevreden met het verliezen van een festival. Vooral omdat ze vonden dat je haalt niet zomaar. Eigenlijk was Wim Deetman een beetje gefrustreerd ook op Ivo Opstelten.
0: Ja.
2: Dat hij zei, je haalt ook niet de Vierdaagse Feesten uit Nijmegen. Dit hoort bij Den Haag.
0: Breng ons niet op ideeën, zou ik zeggen.
2: Nee,
1: inderdaad.
2: Ja. Nee, precies. Ja. Dus dat heeft al een paar jaar geduurd. Volgens mij is het nog steeds wel iets wat niet helemaal verdwenen is. Maar,
0: En werd het toen ook een beetje een ander festival?
2: Ik denk het wel. Ze hadden natuurlijk wel ook een soort schoon canvas om het helemaal anders in te delen. Ze kon het vooral ook wel wat luxer maken. In Den Haag waren dingen soms ook echt niet zo goed geregeld. Het was heel druk. Mensen moesten vaak op de grond zitten. Ja, en Ahoy was al best wel een luxe plek. Dus in die zin is het gewoon ook wel wat mooier geworden. Het is misschien ook diverser geworden. Dat doet de stad Rotterdam ook.
0: Mm-hmm. Ja.
2: Ja.
0: En een bredere programmering, denk ik. Want
2: natuurlijk ook dat. Ook omdat het jazz altijd in ontwikkeling is en zich altijd weer verbreedt. En hoe langer de tijd verstrijkt, hoe meer variatie er komt. Dus dat gaat volgens mij ook wel een beetje vanzelf.
0: 14 afleveringen, Adrienne, dat is veel. Wat zijn echt momenten in die podcast waarvan je zegt, dat moet je echt even horen. Dit is zo'n goed verhaal.
2: Ik denk sowieso het begin, waar dus met Paul Aquette en zijn familie, want het is ook echt een soort familieorganisatie geweest. En wat ook wel een leuk detail is, dat hij, Paul Aquette, niet in een kantoor wilde werken, maar iedereen naar zijn eigen huis haalde om daar het festival te organiseren. Dus mensen zaten op de kamers van hun kinderen in de woonkamer. We hadden een sauna en mensen zaten zelfs in het hokje naast de sauna te werken. Ja. Dus dat beeld is al gewoon heel grappig.
0: Ja.
2: Sowieso ook later in Rotterdam is het denk ik ook leuk dat er jazz en het festival gaat ook heel erg over samenwerking, ook spontane samenwerkingen. Zoals Prince na zijn concerten in 2011, nachtconcerten die hij deed. Later, 2 jaar later, teruggekomen. Gewoon, hij zat in zijn privéjet. Hij was onderweg naar Montreux. En hij dacht, nee, ik wil toch nog even naar Rotterdam.
0: Ja.
2: Toen is hij gewoon in Rotterdam backstage naar wat vrienden gaan kijken. Maar is hij ook het podium opgestapt. En dat gebeurt wel vaker bij het festival. Misschien ook aankomende editie. Dat hebben programmeurs ook niet helemaal in de hand. Dus dat samen spelen en dat muzikantschap is ook wel echt heel leuk. En dat hoor ik ook in de podcast terug.
0: Superleuk. Wat was jouw eigen eerste North Sea Jazz Festival?
2: En ik liep er stage in 2023. En tot mijn spijt was ik daarvoor er nooit geweest. Misschien omdat het te duur was.
0: Mm-hmm. Ja, het is
2: maar mijn eerste keer was dus als stagiair. En toen heb ik het dus meteen van een bepaalde kant mogen beleven. Die natuurlijk ook best uniek is.
0: Fantastisch.
2: Dus dat was ook wel bijzonder.
0: Ja, en komend weekend ga jij nog een laatste aflevering maken, hè, in de podcastserie.
2: Klopt, zondag. Met een aantal gastsprekers die ook in de podcast zitten. Hans Dulfer, Benjamin Herman en Sherman Rouse. En er is een band van Bird die wat muziek verzorgt. En we vragen ook het publiek. Dus als het publiek er langs loopt of zitten en ze hebben bijvoorbeeld nog een mooie anekdote of willen iets delen of een vraag, dan is daar ook ruimte voor. Het wordt een soort collectieve viering van de afsluiting van de podcast en 50 jaar festival.
0: Ja, fantastisch. Dat is iets om naar uit te kijken. Ga je zelf
2: zeker
0: ook genieten van artiesten nog?
2: Ja, ik hoop het. Ik had een hele grote op mijn lijst staan. Die is helaas afgezegd. Jebba, dat is voor veel mensen dat heb je natuurlijk ook. Dat mensen toch last minute moeten afzeggen.
0: Mm-hmm.
2: Ik denk zelf Esperanza Spalding is een groot liefhebber. Of dat vind ik fantastisch. Mm-hmm. Bassist, zangeres, was ook eerder artist in residence. Ja, maar bijvoorbeeld ook Burna Boy vind ik fantastisch. Daar heb ik ook zin in, dat is op de zaterdag.
0: Ja, tuurlijk. Burna Boy afsluiten van de zaterdag.
2: Ja.
0: En zo zijn er nog veel meer namen. Hè? Ook in de popwereld, Charlie Puth bijvoorbeeld. En
2: ja,
0: we gaan nu John Legend draaien. Die is zondag
2: ook een
0: van
2: hele
0: de
2: mooie
0: partij. We gaan allemaal luisteren naar de podcast 50 jaar North Sea Jazz. Dankjewel, Adriaan.
2: Dankjewel, hè. Hoi.

0: Dit, everybody knows, John Legend's komend weekend dus aanwezig in Rotterdam tijdens North Sea Jazz. Min of meer de afsluiting. Je hebt twee grote zalen tijdens de North Sea Jazz. Nile en Maas. En zondagavond is de afsluiter in Nile, Nile Rodgers. Met Chic natuurlijk. En in de andere zaal, de grote zaal, is Maas. Daar is John Legend de afsluiter. Iets om naar uit te kijken. North Sea Jazz komend weekend vanaf vrijdagavond. 3 dagen lang in Ahoy, Rotterdam. Zometeen het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
5: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womol Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womol Alexandrium.
6: Goedendag, mens en relatie Radboud Visser.
7: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
11: Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
11: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
13: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
14: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
15: Ik koos wat mij raakte.
14: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
13: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
14: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
0: Het is nu 6 uur. Dit is Radio Rijnmond. Met nog een uur afslag Rijnmond. Nu het nieuws, gelezen door Teun Willems.
16: In een woning aan de Vroege Straat in Alblasserdam is vanmorgen een inval geweest door de douane en de politie. Er zijn 2 mensen aangehouden en meerdere spullen in beslag genomen. Volgens het OM heeft de inval te maken met een lopend onderzoek naar drugscriminaliteit. Het zou gaan om een verdenking van het verzenden van drugs per post naar het buitenland. Het onderzoek loopt nog. Een 35-jarige man uit Schiedam heeft 4 maanden gevangenisstraf gekregen voor het bestormen van een ME-bus tijdens de rellen op het Malieveld vorig jaar. Tijdens de rellen werden ME'ers bekogeld met stenen en zwaar vuurwerk. Ook werden ze geslagen en geschopt en werden er verdere vernielingen aangericht. In totaal zijn al 41 mensen veroordeeld voor hun deelname aan de rellen. En het onderzoek loopt nog. Op de dorpsweg in de Simonshaven is een bestelbus tegen een boom aangereden. Hierna vloog het voertuig in brand. Op beelden is te zien dat de bestelbus volledig uitgebrand is. De bestuurder wist op tijd weg te komen, maar het voertuig was dus niet meer te redden. Voor de bestuurder rukte nog een ambulance uit, maar een woordvoerder zegt dat het slachtoffer geen zichtbare verwondingen had. En Jaden Slory speelt komend seizoen op huurbasis voor Willem II. De Tilburgse club heeft een overeenkomst bereikt met Feyenoord over de tijdelijke overstap van de 21-jarige buitenspeler zonder optie tot koop. Slory ligt in Rotterdam nog vast tot medio 2029. En met de verhuur kiest Feyenoord opnieuw voor een stap die de ontwikkeling van de jeugd international moet versnellen. Een volledig seizoen op het hoogste niveau moet Slory de kans geven om wekelijks veel spelminuten te maken. Het weer vanavond eerst nog zon. Vannacht toenemende bewolking en droog. Het koelt landinwaarts af naar 17 graden. Morgen eerst flink wat bewolking en droog. En vooral in de loop van de middag meer zon. Het wordt 24 graden.
17: Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
0: En dan de avondspits. Het is erg druk in onze regio. Dat heeft te maken met een aantal ongelukken. De nasleep van ongelukken moet ik zeggen. Want in de meeste gevallen is de weg alweer vrijgegeven. En we hebben natuurlijk werkzaamheden in de regio. Afijn, A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schiphol en Roelofarensveen staat nog 10 kilometer, een kwartier. Na een ongeluk, de weg is weer vrij. A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Zevenhuizen en Reewijk nog 6 kilometer. Ook daar de weg weer vrij. Nog wel een hele lange op de A12 vanuit Arnhem richting Den Haag staat tussen Driebergen en Woerden vast over 21 kilometer. Dat is 3 kwartier vertraging. Dan de A16 Breda richting Rotterdam tussen Hendrikido-Ambacht en Terbrechtseplein 13 kilometer. De A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk en Terbrechtseplein 4 kilometer. Dat is 1 kwartier vertraging. En dan hebben we nog de A27. Dat is Breda richting Gorkum tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum 6 kilometer, 1 kwartier. En de A29 neem ik nog even mee. Dat is Rotterdam richting Bergen-op-Zoom tussen Zuidplein en de afrit Oud-Beijerland 3 kilometer. Maar er is een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is dicht. De vertraging nu al 1 kwartier.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat doe jij als je de sirene hoort?
18: Dan open ik natuurlijk de Rijnmond-app.
2: En wat als je geen verbinding hebt?
18: Dat is een goeie.
2: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
19: Rouwkaart, kerst,
20: uitvaartpraat.
19: Bloemstuk, koets met paarden,
20: uitvaartpraat.
19: Koffie, cake, bitterballen,
20: uitvaartpraat. Praten over een uitvaart? Kijk op uitvaartpraat.nl.
2: Luister je deze week naar Radio Rijnmond en hoor je dit geluid? App dan gelijk 93.4 FM via de Rijnmond-app en maak kans op een noodradio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
20: Kijk op uitvaartpraat.nl. Powered by Hess en Biemans Uitvaartzorg.
21: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
22: Kom gezellig langs bij jouw readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
23: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
24: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
25: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
26: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
2: Dit is Radio Rijnmond.
1: Afslag Rijnmond. Rijnt-Jan Kotsen.
2: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: Kim Wilde. ...1988. Never trust a stranger. Never. Tien over zes, tot zeven uur zijn we nog bij je met Afslag Rijnmond. Met natuurlijk als sluitstuk zometeen de lekker lange laatste. Afslag 1, afslag 2 doen we zometeen. Eerst kijken we nog even terug naar het nieuws van deze dag. Wat is ons bijgebleven?
1: De oud-burgemeester van Hendrikido Ambacht... die is veroordeeld voor het bezit en verspreiden van kinderporno.
0: Moet een jaar de cel in. Heeft natuurlijk al een aantal maanden de cel gezeten. Moet nog een paar maanden daar blijven. En als extra straf heeft de gemeente meteen ook dat straatnaambordje weggehaald. Met zijn naam erop. Dus aan alle kanten gestraft, deze 77-jarige ex-burgemeester. Wat nog meer?
1: North Sea Jazz. Dit jaar is het een jubileumeditie. 50 jaar geleden de eerste North Sea Jazz. In Den Haag toen nog. Nu in Rotterdam. Mm-hmm. En er is een podcastserie gemaakt door jazzredacteur van NTR. Mm-hmm.
0: Adrienne Tilanus, die heeft ons net verteld over 14 delen die podcast. En ze gaat nog een laatste deel maken komend weekend hier in Rotterdam. Ja, vertelt wat er zit heel veel in natuurlijk. Kunnen we niet allemaal herhalen.
1: Nee.
0: Maar vooral dat die overgang van Den Haag naar Rotterdam, dat lag heel gevoelig. 20 jaar geleden ging North Sea Jazz opeens naar Ahoy. En daar waren ze in Den Haag niet blij mee.
2: Ze waren echt boos. Het publiek was boos. Want het festival heeft altijd ook al heel vast publiek gekend. Ook internationaal publiek. Maar ook het festival, eigenlijk Wim Beetman, Den Haag zelf, was ook wel vrij gefrustreerd over
0: de burgemeester destijds.
2: Dus dat was wel ook echt een ding. Het stond gewoon alle krantenkoppen, het bericht van Den Haag is niet tevreden met het verliezen van een festival. Ja. Dus dat heeft al een paar jaar geduurd. Volgens mij is het nog steeds wel iets wat niet helemaal verdwenen is.
0: Ja.
1: Oh jeetje.
0: Burgemeester Deetman die was destijds heel boos. En burgemeester Opstelten die liep met een grote glimlach op zijn gezicht hier door Rotterdam. Nou goed, komend weekend dus North Sea Jazz. En die podcastserie die heet dus gewoon 50 jaar North Sea Jazz. Echt een aanrader. Ja, en we hadden nog sportnieuws.
1: Ja, Rijnmond Run. 30 augustus zondag. Ochtend om 11 uur starten we met de Rijnmond Run. En dan kun je je kunt je vanaf vandaag inschrijven via een banner op onze website, rijnmond.nl. En je kunt hardlopen en wandelen.
0: Ja,

0: Om ook ze uit te dragen. Deze run gaat om bij elkaar komen. Gaat om verbinding.
1: Het gaat om verbinding, ja. Om bij elkaar komen. 30 augustus om 11 uur. En iedereen krijgt een mooie medaille en een exclusief startnummer.
2: Ja.
1: En het mooie is...
2: Het is gratis.
1: Het is gratis.
3: Dit is Radio Rijnmond. Dit is Afslag Rijnmond.
1: En dan vraag je natuurlijk af, hoe moet ik me dan aanmelden voor die Rijnmond Run? Want zoveel plekken zijn er natuurlijk niet te bereiken.
2: Nee, maar 500 plekken.
1: 500 plekken voor hardlopers en wandelaars. We vinden het wel heel leuk als je meedoet, als je je aanmeldt. En dat kan dus via Rijnmond.nl. Als je goed kijkt op Rijnmond.nl, dan zie je daar een banner staan met Rijnmond Run. En dan wijst het zich vanzelf. Dus zondag 30 augustus. Tot dan.

0: klassieker uit de jaren 70. Zo goed. Heb ik ook wel eens gezien op North City Jazz trouwens.
1: Echt? Oh, top.
0: Fantastisch. Hoog tijd voor de eerste afslag. Je weet hoe het gaat. Je kunt zelf een beetje meebepalen wat de koers wordt qua muziek in dit programma. Door mee te kiezen. Afslag 1, afslag 2. En de eerste afslag, ja, je wordt meteen weggeblazen.
2: Nemen we afslag 1? Of nemen we afslag 2? Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind.

Wordt het Ride Like the Wind of wordt het She's Like the Wind? Dat is een beetje de vraag. Afslag 1 is Christopher Cross. Ride Like the Wind. Afslag 2, Patrick Swayze. She's Like the Wind. Jij bepaalt welke we zo meteen gaan draaien. Dus pak die Rijnmond-app en laat het weten. Afslag 1 is Christopher Cross. Ride Like the Wind. Afslag 2 is Patrick Swayze. She's Like the Wind. En dit is Shanna Spiro.

0: Serial Lover, de nieuwe van Shanna Spiro. Ze is al maar 20 jaar en weet je wat het goede nieuws is?
1: Nee.
0: Ze komt naar Rotterdam.
1: Oh, wat leuk!
0: Komende vrijdag staat ze op North Sea Jazz.
1: Ook alweer. Ook al, ja. Oh, het is zo'n fantastisch festival.
2: Nemen we afslag 1. Of nemen we afslag 2. Just a fool to believe I have anything she needs.
0: She's like the wind. Ja, twee heerlijke nummers met het thema wind. Maar welke windplaat wil jij het liefste horen? Dat is de vraag. Ride Like the Wind, Christopher Cross, afslag 1. Of She's Like the Wind, Patrick Swayze, afslag 2. Laat het weten via de Rijnmond app. Je hebt nog één plaatje de tijd om te stemmen. En dat ene plaatje is deze van Destiny's Child. Dit is Bugaboo.

0: Destiny's Child, 1999. Bugaboo, wat gaat het worden? Afslag 1, Ride Like the Wind. Of afslag 2, She's Like the Wind. Oftewel, wordt het Christopher Cross of Patrick Swayze?
1: Jeannette zegt, beide keigoed, maar toch afslag 1. Leo wilt ook afslag 1 horen. Die zegt, heerlijk nummer. Sylvia 1, Guido, Jan, Edwin, Ronald ook. En ook Arita zegt, zo moeilijk dat je me noteert. Noteer me maar voor afslag 1. Maar het maakt me eigenlijk niks uit, want ze zijn allebei goed. Jeroen en Sandra zeggen dan weer 2 natuurlijk. Els, Ruud, Regina, Hans, John, Hans, Margot, Ria ook afslag 2. Jessica en Raymond, ik weet niet of je inmiddels hebt meegeteld, maar dat zijn er al veel meer voor afslag 2. En ook Annelies zegt, wij gaan voor het mooie nummer van Patrick.
2: We nemen afslag 2.

0: 1987. Een nummer uit de film
1: Dirty Dancing?
0: Dirty Dancing, ja.
1: Superleuk.
0: Onvergetelijke film met onvergetelijke nummers. En She's Like the Wind is er eentje van. Patrick Swayze en die zangeres die je hoorde is Wendy Fraser. Zometeen de volgende afslag, maar eerst maar eens even naar de hoofdpunten van het nieuws.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
3: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rphO.nl/Rijnmond.
5: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
6: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven en bezoek oude en nieuwe schepen. Binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
7: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
6: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
0: Het is 1 over half 7. Radio Rijnmond met de belangrijkste files.
1: Nou, gelukkig valt het inmiddels al wel weer mee. Maar er zijn nog wel wat, flink wat files. En ook flinke vertragingen. A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. 21 kilometer, een vertraging van een half uur. A15 Rotterdam richting Nijmegen tussen Sliedrecht-West en Arvidit Arkel. 13 kilometer, 20 minuten. A16 Breda richting Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en Terbrechtseplein. 12 kilometer, 3 kwartier vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden. Waarom lach je nou?
0: Omdat je begon met het valt wel mee. Het is de ene lange vertraging naar de andere.
1: Ja, nou, ik zei dus flink wat files nog.
0: Ja, ja.
1: En ook flinke vertragingen. De A16 bijvoorbeeld, Rotterdam richting Breda tussen even heel snel Spieken, Terbrechtseplein en Klaar voor Polder. 17 kilometer, ongeveer een half uur vertraging. En dat was het eigenlijk wel.
0: Ja.
1: En dan misschien nog leuk om eraan toe te voegen. We hebben een lief berichtje gekregen van een luisteraar.
0: Ja.
1: Die zegt, die had dus ook een keuze doorgegeven. Mm-hmm. Maar daarna zei ze, Annabeth is het.
0: Ja, Annabeth.
1: En dan pakt hij hem niet op mijn telefoon. Dus dan moet ik wel naar mijn computerscherm. Dus dan hoop ik dat ik inmiddels ook gewoon de dinges tijd vol kan praten.
0: Ja, hoor,
1: het is gelukt. Die zegt, en even een shout-out voor de mensen, voor de mannen en dames die werken aan de A20. Nu even overlast, maar straks weer een prachtig strak wegdek. Ja. Ze blazen met de rotvaart nieuwe weg.
0: Precies. Nu even verkeershinder, maar uiteindelijk wordt het geweldig. Ze werken zo hard, die gasten daar.
1: Inderdaad.
0: In de zon, hè? In de zon.
1: Ja.
0: Respect. Shout-out naar al die harde werkers daar. Dan het weer. Vanavond is nog een zonnetje. Vannacht neemt de bewolking toe. Blijft droog. Het koelt af naar 17 graden. Morgen eerst flink wat bewolking. Wel droog. En vooral in de loop van de middag meer zon erbij. Het wordt 24 graden. En de dagen daarna wordt het echt weer volop zomer. Veel zon. Alleen donderdag begint de dag nog wat grijs. Blijft droog. En middagtemperaturen tussen de 27 en 29 graden. Dan de hoofdpunt van het nieuws. Teun.
8: In een woning aan de Vroege Straat in Alblasserdam is vanmorgen een inval geweest door de douane en de politie. Er zijn 2 mensen aangehouden en meerdere spullen in beslag genomen. En volgens het OM heeft de inval te maken met een lopend onderzoek naar drugscriminaliteit. Het zou gaan om een verdenking van het verzenden van drugs per post naar het buitenland. Het onderzoek loopt nog. En een 35-jarige man uit Schiedam heeft 4 maanden gevangenisstraf gekregen voor het bestormen van een ME-bus tijdens de rellen op het Malieveld vorig jaar. Tijdens die rellen werden ME'ers bekogeld met stenen en zwaar vuurwerk, geslagen en geschopt en er werden ook meerdere vernielingen aangericht. In totaal zijn al 41 mensen veroordeeld voor een deelname aan de rellen. En Jaden Slory speelt komend seizoen op huurbasis voor Willem II. De Tilburgse club heeft een overeenstemming bereikt met Feyenoord over de tijdelijke overstap van de 21-jarige buitenspeler zonder optie tot koop. Story ligt in Rotterdam nog vast tot medio 2029. En met de verhuur kiest Feyenoord opnieuw voor een stap die de ontwikkeling van de jeugd international moet versnellen. Een volledig seizoen op het hoogste niveau moet Story de kans geven om wekelijks veel speelminuten te maken.
0: Dankjewel, Tuin.
9: Dit is Radio Rijnmond.
10: Afslag Rijnmond.
0: Zometeen buigen we ons over de lekker lange laatste. Eerst Enrique Iglesias.
9: Radio met een grote R. Are you ready?

0: Enrique Iglesias. En Killers and Not In Love uit 2004. 7:08. Wat wordt vandaag de lekker lange laatste? En ik heb het gisteren al verteld. Deze zomer dan halen we wat oude resultaten naar boven. Kijken we welke platen destijds veel opgestemd is, maar het net niet gehaald hebben. Als het gaat om de lekker lange laatste. Want sommige platen zijn zo goed, die verdienen gewoon een tweede kans. En we hebben er weer twee te pakken. De keuze is vandaag tussen Just Another Day, John Cicada, of Love Will Save the Day van Whitney Houston.
1: Afslag 1.
2: De lekker lange laatste.
1: Of

0: save the day.
1: Afslag 1.
2: De lekker lange laatste.
1: Of 2.
3: Allebei in de herkansing als lekker lange laatste. Just Another Day van John Secada in een lange versie. Of Love Will Save the Day van Whitney Houston in een lange versie. Jij bepaalt welke het gaat worden. Pak de Rijnmond app en laat het weten. Afslag 1. Just Another Day. John Secada. Afslag 2. Whitney Houston. Love Will Save the Day. Stuur ons

0: Roxette en How Do You Do, daarvoor Son Mieux en This Is The Moment. En inderdaad, dit is het moment om te stemmen voor de lekker lange laatste.
1: Afslag 1.
2: De lekker lange laatste.

0: afslag 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: Welke van deze twee wil jij zo meteen horen aan het slot van afslag Rijnmond? John Secada met Just Another Day, afslag 1. Of Love Will Save the Day van Whitney Houston, afslag 2. Laat het weten met de Rijnmond app. Dit zijn de Brothers Johnson en de Strawberry Letter 23.

Brothers Johnson. Hier is trouwens ook een hele lange versie van, bedenk ik me nu. Dat is ook opzoeken. Strawberry Letter 23. Het is 10 minuten voor 7. Yeah,

0: Nothing But Thieves, een van hun eerste bekende nummers. Ook alweer een kleine 10 jaar geleden, hoor, deze. Het is hoog tijd om te bepalen wat de lekker lange laatste gaat worden. Of John Cicada, of Whitney Houston.
1: Nou, het was echt wel spannend, moet ik zeggen. Want ik dacht eerst, loopt het gelijk? Maar toen was er toch wel een kleine meerderheid voor een van de afslagen. Laten we even beginnen met afslag 2. Annelies, Nigel, Ruud, René, Bas, Ria. Die gingen allemaal voor afslag 2. En ook Henk die zegt, love will always save the day. Maar er waren dus net iets meer stemmen voor afslag 1. Jeroen en Sandra, Raymond, Guido, Jeannette, Arita, Phil, Regina, Els en Ingrid.
0: Ja, minder gestemd dan normaal, valt me op.
1: Ja.
0: Ja, misschien maakt het niet zoveel uit.
1: Nee, allebei zijn ook wel erg goed.
0: Allebei erg goed, maar uiteindelijk hebben we met z'n allen dan toch besloten. Het wordt afslag 1, John Cicada. Dit is de lange versie van Just Another Day.

0: weet je nog, die heerlijke zomer van 1992. En dan voortdurend deze op de radio. John Cicada, Just Another Day. Tot slot van Afslag Rijnmond als lekker lange laatste. Iedereen die heeft gestemd, veel dank daarvoor. Sowieso als je hebt geluisterd. Superleuk. En morgen zijn we er gewoon weer tussen 4 en 7. Ik hoop jij ook. Hele fijne avond en tot morgen.
1: Tot morgen.

0: Dit is Radio Rijnmond. Radio met een grote R.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting.
2: Dat is One. Van Vodafone.
3: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
4: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
8: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
7: Nog niet helemaal dus.
8: Tja, die administratie. Toevallig tips?
7: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
8: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
7: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig. Van de Belastingdienst.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Goedenavond, het is 7 uur. Je bent bij Rijnmond. Straks een uur lang muziek van eigen bodem. Eerst het nieuws. Mijn naam is Teun Willems. In een woning aan de Vroege Straat in Alblasserdam is vanmorgen een inval geweest door de douane en de politie. Er zijn 2 mensen aangehouden en meerdere spullen in beslag genomen. Volgens het OM heeft de inval te maken met een lopend onderzoek naar drugscriminaliteit. Het zou gaan om een verdenking van het verzenden van drugs per post naar het buitenland. Het onderzoek loopt nog. Een 35-jarige man uit Schiedam heeft 4 maanden gevangenisstraf gekregen voor het bestormen van een ME-bus tijdens de rellen op het Malieveld vorig jaar. Tijdens die rellen werden ME'ers bekogeld met stenen, zwaar vuurwerk en werden ze ook geslagen en geschopt. Verder werden er ook verschillende vernielingen aangericht. In totaal zijn al 41 mensen veroordeeld voor een deelname aan de rellen. Een 23-jarige man uit Ridderkerk is veroordeeld tot een taakstraf van 150 uur voor een vechtpartij in een café in zijn woonplaats. Hij sloeg daarbij iemand een gebroken oogkas. De vechtpartij was 3 jaar geleden, maar het slachtoffer is nog altijd gehandicapt. Hij kan niet meer omhoog en omlaag kijken en ziet dubbel. De dader zegt dat hij die avond dronken was en veel spijt heeft van wat hij heeft gedaan. De vechtpartij waarbij meerdere personen betrokken waren ontstond na een opmerking over een meisje. En Jaden Slorry speelt komend seizoen op huurbasis voor Willem II. De Tilburgse club heeft een overeenkomst bereikt met Feyenoord over de tijdelijke overstap van de 21-jarige buitenspeler. Die overeenkomst is zonder optie tot koop. Slorry ligt in Rotterdam nog vast tot medio 2029. En met de verhuur kiest Feyenoord opnieuw voor een stap die de ontwikkeling van de jeugd international moet versnellen. Een volledig seizoen op het hoogste niveau moet Slorry de kans geven om wekelijks veel spelminuten te maken. Het weer vanavond eerst nog zon, vannacht toenemende bewolking en droog. En het koelt landinwaarts af naar 17 graden. Morgen eerst flink wat bewolking en droog. En vooral in de loop van de dag meer zon. Het wordt 24 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl. De ANWB file-informatie. Staat een file op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. 11 kilometer, 22 minuten door wegwerkzaamheden daar. Dan de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen knooppunt Del, afrit Arkel. 8 kilometer, 5 minuten. En de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoogmaande en Leidschendam. 8 kilometer, 10 minuten langer.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
11: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run.
12: Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
10: Steun onze redders op zee. Doneer nu op KNRM.nl.
13: Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang muziek van eigen bodem. Wij zijn erbij.

Nederland heeft nationaal en internationaal heel veel muzikaal moois voortgebracht. En daarom hoor je bij Radio Rijnmond iedere doordeweekse avond van 7 tot 8 non-stop muziek van eigen bodem.

Ons landje is qua omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Tot 8 uur is dit van eigen bodem, hier op Radio Rijnmond.

0: Ons landje is qua omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Tot 8 uur is dit Van Eigen Bodem, hier op Radio Rijnmond.
1: Nou doe je jas uit en warm maar eerst je handen. Want koude jatten aan mijn lijf, daar ril ik van. Het lijkt wel winter, ik heb de kachel laten branden. Die regen, hè, daar vind ik ook niks aan.

Ons landje is wat betreft omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Dit is Radio Rijnmond met dit uur non-stop muziek van eigen bodem.

Ons landje is qua omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Dit is Van Eigen Bodem, met non-stop muziek uit eigen land.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Wilt u deze ambulances en de meer dan 300 vrijwilligers ondersteunen? Doneer dan via de website van ambulancewens.nl.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
4: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
5: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
6: Goedenavond, het is 8 uur. Je bent bij Rijnmond. Straks een uur lang de beste jaren 80 muziek in de 80's na achter. Eerst het nieuws, mijn naam is Teun Willems. Op de burgemeester van Harenlaan is een man aangehouden na een vuurwapenmelding. Bij de aanhouding heeft de politie een waarschuwingsschot gelost. En na de arrestatie is inderdaad een vuurwapen gevonden en in beslag genomen. Een 23-jarige man uit Ridderkerk is veroordeeld tot een taakstraf van 150 uur voor een vechtpartij in een café in zijn woonplaats. Hij sloeg daarbij iemand een gebroken oogkas. De vechtpartij was 3 jaar geleden, maar het slachtoffer is nog altijd gehandicapt. Hij kan niet meer omhoog en omlaag kijken en ziet dubbel. De dader zegt dat hij die avond dronken was en veel spijt heeft van wat hij heeft gedaan. De vechtpartij, waarbij meerdere personen betrokken waren, ontstond na een opmerking over een meisje. En meer dan 10.000 Rotterdammers hebben hun handtekening gezet onder petities voor het behoud van gratis openbaar vervoer voor ouderen. De petitie komt nadat de nieuwe Rotterdamse coalitie van Pro, VVD, D66, Volt en CDA het gratis OV voor ouderen wil beëindigen. Onder de slogan "Maak geluid voor het behoud van gratis OV voor ouderen" komen actievoerders donderdag om 10 uur samen, voorafgaand aan het raadsdebat over het nieuwe coalitieakkoord. Initiatiefnemer Chris Lagendijk overhandigt daar dan de petitie. En Jaden Slorry speelt komend seizoen op huurbasis voor Willem II. De Tilburgse club heeft een overeenstemming bereikt met Feyenoord over de tijdelijke overstap van de 21-jarige buitenspeler, zonder optie tot koop. Slorry ligt in Rotterdam nog vast tot medio 2029. Maar met de verhuur kiest Feyenoord opnieuw voor een stap in de ontwikkeling van de jeugd international. Een volledig seizoen op hoog niveau moet Slorry de kans geven om wekelijks meer speelminuten te maken. Dan nog het weer. Vanavond eerst nog zon. Vannacht toenemende bewolking en droog. Het koelt landinwaarts af naar 17 graden. Morgen eerst flink wat bewolking en droog. En vooral in de loop van de middag meer zon. Het wordt 24 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Wat doe jij als je de sirene hoort?
8: Toch even op internet kijken, denk ik.
7: En wat als je geen verbinding hebt?
8: Ik heb geen idee.
7: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
9: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
7: Luister je deze week naar Radio Rijnmond en hoor je dit geluid? App dan gelijk 93.4 FM via de Rijnmond-app en maak kans op een noodradio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
1: Dit is Radio Rijnmond. Elke doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang 80's na 8.

gouden vullingen, synthesizers, de compact disc en Back to the Future. Edies naar achter neemt je een uur lang mee terug naar de muziek van die geweldige jaren 80.

Elke doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang, ethisch na achten.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Goedenavond, het is 9 uur. Je bent bij Rijnmond. Straks een uur lang de beste jaren 90 muziek in de 90's na 9. Eerst het nieuws, mijn naam is Steun Willems. Op de burgemeester van Harelaan in Schiedam is een man aangehouden na een vuurwapenmelding. Bij de aanhouding heeft de politie een waarschuwingsschot gelost. Na de arrestatie is inderdaad een vuurwapen gevonden en in beslag genomen. Op de dorpsweg in Rokanje heeft een steekpartij plaatsgevonden in een shawarmazaak. Een man raakte hierbij gewond en voor hem is een traumahelikopter uitgerukt. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Er is ook nog niemand aangehouden en de politie doet nog onderzoek en zoekt naar getuigen. Meer dan 10.000 Rotterdammers hebben hun handtekening gezet onder petities voor het behoud van gratis openbaar vervoer voor ouderen. De petitie komt nadat de nieuwe Rotterdamse coalitie van Pro, VVD, D66, Volt en CDA het gratis OV voor ouderen wil beëindigen. Onder de slogan Maak geluid voor het behoud van gratis OV voor ouderen komen actievoerders donderdag om 10 uur samen, voorafgaand aan het raadsdebat over dat nieuwe coalitieakkoord. Initiatiefnemer Chris Lagendijk overhandigt daar de petitie. En Jaden Story speelt komend seizoen definitief op huurbasis voor Willem II. De Tilburgse club heeft een overeenstemming bereikt met Feyenoord over de tijdelijke overstap van de 21-jarige buitenspeler zonder optie tot koop. Slory ligt in Rotterdam nog vast tot medio 2029. En met de verhuur kiest Feyenoord opnieuw voor een stap die de ontwikkeling van de jeugd international moet versnellen. Een volledig seizoen op het hoogste niveau moet Slory de kans geven om wekelijks veel speelminuten te maken. Het weer nog. Vanavond eerst zon. Vannacht toenemende bewolking en droog. En het koelt landinwaarts af naar 17 graden. Morgen eerst flink wat bewolking en droog. Vooral in de loop van de middag meer zon. En het wordt 24 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
7: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
8: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Ken jij iemand die graag nog één keer iets wil doen? Ga naar ambulancewens.nl en vul het wensformulier in.
9: Dit is Radio Rijnmond. Beleef de tijd van Furbies, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na 9. Wij zijn erbij.

Jouw eerste sms'je, posters in je slaapkamer en de hipste muziek op je Discman. Radio Rijnmond neemt je mee naar de kleurrijke jaren 90 in 90's na 99.

0: Iedere doordeweekse avond neemt Radio Rijnmond je mee terug naar de kleurrijke jaren 90. In 90's na 9'en.
1: Wij zijn erbij. Some people

0: Beleef de tijd van Furbies, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na negenen. Wij zijn erbij.
1: Ik ben mijn gymspullen vergeten.
2: Hoezo je gymspullen vergeten? Wat heb je aan dan?

warm en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Mijn naam is Teun Willems en dit is het belangrijkste nieuws van Radio Rijnmond van vandaag. Bij een ongeluk in Schiedam-Zuid is de bestuurder van een bestelbusje overleden. Het is niet bekend wat er is gebeurd, maar er waren geen andere voertuigen bij betrokken. Volgens omstanders heeft het busje een boom en een geparkeerde aanhangwagen geramd. De bus raakte zwaar beschadigd en is geëindigd tegen de middenberm op de Havendijk. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Herman J., de oud-burgemeester van Hendrikido Ambacht, krijgt een jaar gevangenisstraf, waarvan 4 maanden voorwaardelijk, voor het bezit en verspreiden van kinderporno. Dat heeft de rechtbank in Dordrecht besloten. Op apparaten van de 77-jarige J. werden volgens justitie in totaal 1036 kinderpornografische bestanden gevonden. Hij is wel vrijgesproken van ontucht met een veel jongere man. Naast de celstraf moet J. zich laten behandelen voor psychische problematiek en seksueel overschrijdend gedrag. J. kan nog in hoger beroep. De overleden persoon die vannacht is gevonden in een sloot in de Rotterdam-Schiebroek is niet door een misdrijf om het leven gekomen, dat meldt de politie. Het is nog onduidelijk waar de persoon aan is overleden. De vondst werd rond 1 uur gedaan aan de Kastanjesingel midden in een woonwijk. Het water is uitgebreid doorzocht om nog meer slachtoffers uit te kunnen sluiten. Een 51-jarige man uit Rotterdam is aangehouden voor een steekpartij aan de Mercyweg in Rotterdam-Botlek. Bij de steekpartij is een 55-jarige vrouw uit Rotterdam neergestoken. Waarom ze werd gestoken is niet bekend. Ook is onduidelijk of de twee elkaar kenden. Volgens omstanders gebeurde de steekpartij binnen bij een bedrijf. En hoe het met slachtoffer gaat is onbekend. Het weer, vanavond eerst zon, vannacht toenemende bewolking en het blijft droog. Het koelt dan windwaarts af naar 17 graden. Morgen eerst flink wat bewolking en droog. En vooral in de loop van de middag meer zon. Het wordt 24 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Love Songs. De mooiste liedjes ooit gemaakt. Radio.

Thank you.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Can I go now?
1: Yes, thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter.
2: Het beste van de jaren 80,
3: 90
2: en nu.
3: Dit is Radio Rijnmond. Radio
4: Fuck It.
2: Met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.